0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Deersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorden. Museumkoevoorde.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
6: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
7: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje naar gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob. Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Dooral Negens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
6: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
5: En dus was het feest in Madrid.
7: Feliz, completo, completo, completamente. Nunca, no le pude haber pedido nada más a Dios en este mundo.
5: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
9: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
10: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
11: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
12: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Radio Drenthe.
13: Goedemorgen Drenthe.
4: Met Judith Regendorp.
13: Drenthe, een heel goedemorgen op deze maandag 20 juli. En Ger, goedemorgen.
14: Goedemorgen Judith.
13: Hoi, je er bent.
14: Ja, gelukkig dat ik de wekker had gezet. Want anders dan was ik hier niet geweest, denk ik.
15: Want we hebben een winnaar, Ger.
14: Ja, een winnaar van het WK. En ja, dat is Spanje. En ik denk dat heel veel mensen daar wel blij mee zijn. Want de manier van spelen van Argentinië de afgelopen weken... viel hier niet echt in de smaak. En in heel veel landen ook niet, had ik het idee.
15: Nee, en dat jij wekker had gezet... dat heeft ook alles te maken met het feit... dat jij die hele wedstrijd gewoon hebt gekeken?
14: Ik heb hem wel gekeken. Ik hoopte dat het in 90 minuten beslist zou zijn. Maar ja, het werd verlengen. Ja. Penalties bleven gelukkig nog wel achterwege. Ja. Want ja, in die verlenging scoorde... Spanje dus via Ferran Torres het enige doelpunt, 1-0. Dat was uiteindelijk voldoende. Maar ja, daardoor was die wedstrijd wel na 12 pas afgelopen.
15: In de 106e minuut inderdaad. Hè? En hoe anders dan die troostfinale. Hè? Blijkbaar als die grootste spanning er dan af is... dan weten ze gewoon veel lekkerder te voetballen. Zoals Engeland tegen Frankrijk. 10 goals.
14: Dat is wat meer Frank en Vrij.
15: Ja, Frank en Vrij. Ja. Ja, goed, dat was voetbal. We moeten even weer ontwennen, zomaar zeggen.
14: Ja, dat is echt afgelopen inderdaad.
15: Ja. Nou ja, goed... Op naar een volgend mooi toernooi. En we hebben altijd de Tour de France nog, hè?
14: Ja, zeker.
15: Te kijken.
14: Ja.
15: Hey, wat gaan we hier doen? Nou, we hebben het over een groep oud-agenten die erkenning wil. Je hoort straks waarvoor. Verder duiken we in de Rolde Markt. Daar gooien ze na 240 jaar het roer om. Campings zonder kinderen zijn steeds meer in trek, gaan we het ook over hebben. En in Hogeveen willen ze culturen meer samenbrengen. En dat willen ze doen via de stichting Mensenkracht. En we horen hoe het is met Barry Gepken op zijn voettocht van Erika naar Fatima. En Harm Dijkstra is deze week ook van de partij. Want hij doet deze week de trekkentocht.

0: in these Titan. And young hearts run free. 7:11 is het. We gaan het hebben over de rol de markt. Want grote veranderingen daar. Na 240 jaar gaat de paardenmarkt van de tweede dinsdag in september naar de zondag. We gaan erover praten met voorzitter Margree Emmens van het evenement. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, waarom deze verplaatsing, Margree?
1: Ja, nou, wij willen natuurlijk heel graag de traditie van de rol de paardenmarkt in stand houden. En daar hebben wij de nodige veranderingen aan toegepast de laatste jaren. Maar goed, we zien landelijk natuurlijk dat alles een beetje terugneemt. Hè, zowel de aanvoer van de paarden, maar ook de mensen wat naar de paardenmarkt komt. Nou ja, en dan kom je op een gegeven moment voor een beslissing van, goh, is het dan ook een idee om mensen juist meer de kans te geven door te verplaatsen in het programma naar de zondag van de rol de markt. Nou, en dat hebben we natuurlijk in goed overleg gedaan met de rol de marktcommissie. En de paardenhandelaren die hierbij betrokken zijn. Dus vandaar dat we hebben gezegd van, we gaan de traditie absoluut in stand houden. Want daar gaan we natuurlijk als eerste voor. De rol de marktdag houden we in stand op deze manier door nieuwe paardenevenementen op de dinsdag te introduceren. Nou, en dan hopen we dat we daar natuurlijk veel, door die verandering, dat we daar natuurlijk veel positieve reacties op krijgen en veel meer paarden op de markt.
0: Ja, en gekozen voor de zondag omdat dan veel meer mensen vrij zijn en in staat zijn om naar de rol de markt te komen?
1: Ja, dat is ook een reden. En daarnaast is er ook een reden dat wij het springconcours van de rol de markt is ook op zondag. Dat start 's ochtends om 10:00 tot ongeveer 4:00. Daar is de grote prijs. Dus dan heb je ook al een overlapping van mensen die geïnteresseerd zijn in de paden en in de padensport. Dus wij denken juist door die verandering op de zondag dat dat elkaar enorm kan versterken. Ja. Kijk, daarnaast komt er natuurlijk bij dat de rol de markt is door de loop van de jaren helemaal uitgebouwd om de padenmarkt heen. We hebben 26 evenementen en dat start al op de donderdag. Dus we proberen natuurlijk voor iedereen iets leuks en iets creatiefs en iets nieuws te bedenken alle jaren. Dus dat betekent ook dat de ruimte beperkt is wat wij hebben.
0: Ja, maar het is niet misselijk, hè? Na 240 jaar zo'n verandering door te voeren. Hebben jullie daar buikpijn van gehad?
1: Nee, dat denk ik niet dat dat een goede omschrijving is. Want we willen de traditie in stand houden. Het is precies andersom. Wij willen juist zien dat we de traditie doorzetten door het te verschuiven. Verder blijft alles eigenlijk hetzelfde.
0: En hoe is het ontvangen, dit idee?
1: Goed, ja, je hebt natuurlijk altijd een aantal mensen die sceptisch zijn. En dat mag ook. Iedereen mag ook absoluut zijn mening daarin delen. Dat moet natuurlijk ook. Daar kunnen we weer van leren met elkaar. Maar dat tijden veranderen. En gelukkig hebben we enorm veel positieve reacties daarop. Ook vooral omdat er natuurlijk op de zondagmiddag naast het paardenconcours was er eigenlijk best nog wel wat ruimte om eventueel wat anders te doen. Mm-hmm. Dus ja, het wordt zover gewoon heel positief ontvangen.
0: En wat gebeurt er dan met die dinsdag?
1: Ja, de dinsdag, daar gaan we helemaal een mooie prachtige dag van maken met elkaar. De land- en tuinbouwbeurs is helemaal nieuw op de kaart gezet. De licentiehouders zijn uitgenodigd. Er zijn allemaal nieuwe standhouders. Die worden daar overdag. Kan iedereen daar naartoe. En de standhouders ontvangen heel veel nieuwe mensen. De feesttent gaat uiteraard open overdag. We hebben prachtige nieuwe paardenevenementen op de straat in Rolde. Dat wordt het grote paardenspektakel van de Rolde Markt. En een groot hoogtepunt is dat Samantha Steenwijk met Roos Koopman komt.
0: Optreden. Ja,
1: met twee Friese hengsten.
0: Zeg, en wanneer moeten we in de agenda zetten? Wanneer begint de Rol de Markt?
1: De donderdag. Het begint op de donderdag. En we eindigen op de dinsdag, de traditionele Rol de Marktdag.
0: Die hebben we staan. Margree Emmens, voorzitter van het evenement. Dank u wel.

0: Henk de Groot. En vuurtje kieken.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 20 juli. We gaan herinneringen ophalen. Beginnen op 20 juli 1920. Met de oprichting van deze voetbalclub.
3: Hier strijd.

0: Voetbalclub Heerenveen wordt opgericht. En 24 jaar later, in 1944, is er een aanslag op Hitler. Een aantal Duitse officieren plaatsen een tas met een bom in de buurt van hem. Maar die tas wordt verplaatst, waardoor Hitler de dans ontspringt. Hij raakt wel gewond en de officieren worden opgepakt en gedood. Een absoluut hoogtepunt in de geschiedenis is op 20 juli 1969.
1: Zes uur later zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. Hij noemde het een kleine stap voor de mens, maar een grote sprong voor de mensheid.
0: Historie van heel andere orde schrijft Joop Zoetemelk op 20 juli 1980. Na 5 keer tweede wint hij de Tour de France.
2: En daar komt de gele trui over de finish. Juichend en wel met Gerry Kneteman naast hem. Hij wordt omringd, hij wordt daar ongeveer onder de voet gelopen. Verslaggevers, publiek, supporters. Daar is dat beeld. Dat zullen we niet snel vergeten. Joop Zoetemelk over de finish, hand in hand met Gerry.

0: eten, man.
1: Heerlijk. Eindelijk. In 1980 dus. Op deze dag. 20 juli. Maken we een sprongetje naar 2001. Dan onthult het tv-programma Opgelicht dat het Tweede Kamerlid Tara Zink-Farma van GroenLinks liegt. Ze zegt dat ze ongeneeslijk ziek is, maar dat blijkt niet zo te zijn. En later zegt ze dat ze psychisch in de war was. Een jaar later, in 2002, wordt Pim Fortuyn herbegraven in Italië, waar hij een huis had.
2: Het kerkhof van Provenzano, waar Pim Fortuyn tijdens een bezoek een graftombe zag. Hij zei toen wel in zo'n graf begraven te willen worden. Die wens is nu gerespecteerd. Niet in een grafkelder onder de grond, maar in een sarcofaag. Daar namen familie en vrienden een half uur geleden definitief afscheid van de man die in korte tijd zoveel emotie wist los te maken en een politieke omwenteling tot stand bracht.
1: Pim Fortuyn dus herbegraven op deze dag. Gaan we naar de jarigen van vandaag. Wie zijn er eigenlijk van 20 juli? Congratulations and celebrations. Nou, onder andere journalist en presentator Hanneke Groenteman. Die is jarig vandaag. Ze is 87 geworden. Gitarist Carlos Santana is 79 nu. En oud-schaatser Ria Visser is ook jarig vandaag. Zij is 65 geworden. Van harte gefeliciteerd. Maakt wat moois van. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 20 juli 2009. Een dag met groot verdriet door het overlijden van Dolly Dot Ria Briefjes. Dit was hun allereerste nummer 1 hit. De Dolly Dots op Radio Drenthe. Goedemorgen.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Hup de tuin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, assen.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
5: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
6: Het is 7:30, tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Ger Hensen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. In een woning aan de Kanaalweg in Bovensmilde is gisteravond een grote brand uitgebroken. Er waren vooral veel rookwolken bij het pand te zien. De brandweer was snel aanwezig om te blussen. Een gewonde is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brand was in dezelfde woning waar de politie op 11 juni nog een drugslab aantrof in een schuur. De brandweer was dan ook alert op gevaarlijke stoffen die mogelijk bij de brand zijn vrijgekomen. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet bekend. De paardenmarkt van de Roldermarkt wordt na 240 jaar verplaatst. Waar de traditionele paardenmarkt al eeuwenlang op de tweede dinsdag van september plaatsvindt, kiest de organisatie er nu voor de markt te verplaatsen naar de zondag. Een besluit waar lang over is nagedacht, legt voorzitter Margé Emmens uit.
8: We zien landelijk natuurlijk dat alles een beetje terugneemt. Hè, zowel de aanvoer van de paarden, maar ook de mensen wat naar de paardenmarkt komt. Nou ja, en dan kom je op een gegeven moment voor een beslissing van, goh, is het dan ook een idee om mensen juist meer de kans te geven door te verplaatsen in het programma naar de zondag van de Roldermarkt?
7: Doelman Kjell Scherpen lijkt op weg naar Ipswich Town. De Engelse Premier League club is in gesprek met de huidige werkgever van de MNR. Dat is het Belgische Union Sint-Gillis. Hij heeft dan nog een contract tot de zomer van 2028. Scherpen kan terugkijken op een goed seizoen waarin hij de Belgische beker pakte. En het is de derde en laatste week van de trekkertocht. Vorige week stapte Robert Oosting op de trekker en deze week is Harm Dijkstra de chauffeur. Hij rijdt vanaf Buinerveen uiteindelijk naar Sleen in 5 dagen. En de avonturen van Harm die zijn natuurlijk de hele dag te volgen hier op Radio Drenthe. En ook in de app en op de website. En daar lees je ook al het andere nieuws uit Drenthe.
6: Zo is me net, Ger, dankjewel. Benieuwd wat voor weer die erbij heeft, want het is wat omgeslagen. Dat is duidelijk. Hans Nienhuizen, heel goedemorgen.
9: Mooi, Judith, goedemorgen.
6: Ik was gisteren op zo'n e-scooter aan het rijden door het Bargeveen. Prachtig gebied, maar de jas moest er wel even mee aan, hoor, moet ik zeggen.
9: Oh, zo'n dingetje. Ja, nee, wat dat betreft is dat...
6: zo'n dingetje, ja. Met zo'n hele brede voorband, waardoor het sturen best wel even wennen is, kan ik je vertellen.
9: Ja, ik zat altijd in mijn hoofd meteen met een ander perspectief. Van, oh, dan moet je altijd voor in de kant met je trekkers en je wagens en dat soort dingen.
6: Goed,
9: dat,
6: ik ben geen trekker tegengekomen daar in Bargeveen.
9: Nee, Bargeveen zal het echt wel meevallen. Nee, nou, wat je zegt over de jas, dat is ook een dingetje. Want de koelere lucht is echt binnengevallen een paar dagen geleden. Er is een noordwestelijke stroming die niet met een bocht tot ons komt, maar eigenlijk een vrije rechte glijbaan vanaf de noordelijke IJszee over de Noordzee naar ons toe. Nou, boven de Noordzee warmt hij natuurlijk wel wat op in dit seizoen, want de Noordzee is ook een graad of 20, 21. Ja, daar wordt dan ook de luchttemperatuur. Is gisteren op sommige plekken net 19 geworden. Andere plaatsen, het zuiden van Drenthe, haalden nog nipt de 20 graden. Maar ja, dat was het dan ook wel. Jas erbij, af en toe zo'n heel dun buitje was er ook nog. Nee, het was niet echt een zomerdag gisteren.
6: Nee, wat wordt het vandaag?
9: Nou, eigenlijk lijkt vandaag vrij veel op gisteren. Tenminste, tot halverwege de middag ongeveer. We hebben nu buiten vrij veel bewolking en we hadden ook een paar lichte buien deze morgen. Ik had een half uur geleden een prachtige regenboog hier. Dan klim je ook een keer de mand uit na het WK-voetbal. Iets te laat, denk je, oh, nou, komen we weer goed vandaag.
6: Ja, heel mooi.
9: Nee, en vanmiddag dan wordt die bewolking wordt allemaal wat lichter, wat dunner. De zon komt er meer aan te pas, maar dat wordt geen heel zonnige middag. Maar die krijgt gewoon wat meer te vertellen. En die buien houden op. Temperatuur wordt vandaag opnieuw een graad of 19 tot 20. Ja, en dan is het eigenlijk wel gebeurd. Wind is al wat minder aanwezig dan gisteren. Die is matig uit het noordwesten. Vanavond en vannacht neemt de wind af naar zwak. Temperatuur daalt naar een graad of 9. Het lijkt erop dat er geen nevel of mist ontstaat, maar in het zuidoosten sluit ik een beetje nevel toch niet uit, want het wordt vrij rustig. En het wordt morgen de mooiste dag van de week. 21, 22 graden in de kop en misschien wel 23 in het zuiden. Kijk, dat is al bijna de normale temperatuur. En nog steeds een noordwestenwind, maar dan is die zwak van kracht. Nou, de zon heeft vooral in de ochtend veel ruimte, in de middag iets meer bewolking. Maar die bewolking blijft vriendelijk van karakter, er valt geen neerslag uit en we hebben een acceptabele zomerse dag morgen.
6: Klinkt goed.
9: Nou, dan kijken we nog even naar de dag van overmorgen. Ja, we moeten morgen natuurlijk met het mooie weer woensdag wel bekopen, want dan komt er een nieuwe storing binnengetrokken. Noordwestwind trekt weer aan. Het is dan opnieuw een graad of 19 tot 20, niet warmer meer. En de zon, ja, die is uit beeld met wat gesputter en wat lichte regen. Geen regen van betekenis, dat zit nog steeds niet in de verwachting tot in de glazen bol in het weekend aan toe. Maar toch wel een nattige en ja, eigenlijk ook weer bewolkte dag. Dus het is op en af.
6: Zo is het. En wat erna gebeurt, horen we zo van je over een uurtje. Tot straks, hè?
9: Tot zo meteen.
6: 8:30. Ja, straks wel een groep oud-agenten. Die willen erkenning. Je hoort straks waarvoor.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
15: Kampioenen!
13: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Goedemorgen Drenthe.

0: I'm Bennett and I'm specialized in you. Een groep van zo'n 100 oud-politieagenten wil erkenning voor leed dat is ontstaan tijdens acties tegen de Molukse gemeenschap in de jaren 70. De regering zou hen hebben opgedragen om hard op te treden. En ervaringen die waren traumatisch, zeggen de oud-agenten. Een van hen is Ed Jissink. Een heel goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, waarom is deze erkenning voor die ervaringen voor u nodig?
1: Wij horen op 21 juni minister-president Jetten terecht excuses aanbieden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Over de wijze hoe zij hier naartoe gebracht zijn, maar met name ontvangen en in voormalige woonwoorden, kampen en dergelijke ondergebracht geweest werd. Het trauma wat daar ontstond, dat heeft tot frustratie geleid die generaties overgedragen is. Die Molukkers voelden zich niet gehoord, niet gezien en niet begrepen. En er kwam een grote groep in Assen terecht. En zeker in de concentratie van de onvrede in de Molukse gemeenschap. En ja, dat uitte zich in allerlei vormen. En dat liep steeds gezag in ernst op. In al die vormen die wij ontmoeten, van het aanplakken van biljetten. Van Isidro Manazama, de toenmalige president in ballingschap van de RMS. Mm-hmm. Het simpelweg aanplakken van een biljet, dat was een overtreding. Maar daar werd hard tegen opgetreden. En ik gebruik zelf altijd de metafoor van dat pamflet. Die meneer Manisama, die stond daar op dat pamflet. Die keek ons in de ogen als ze voorbijgangen. Richtte de hand uit en daarboven stond het tekst: geef ons de 5. Maar in plaats van de 5 te geven, gaf de overheid de vuist. Ja, en die vuist, dat waren wij.
0: Ja, want u had die opdrachten gewoon uit te voeren, hè? Welke opdracht kreeg u toen bijvoorbeeld?
1: De meest heftige opdracht die ik zelf ervaren heb, was een opdracht waar wij moesten trainen in het schieten op een massa. Als ME, dus die stond als het ware in linie te schieten met een karabijn. En dat gaf mij onmiddellijk associatie met een vuurpeloton. Die opdracht heb ik geweigerd. Of zeggende van, ja weet je, die rellen en toestanden die wij in Assen meemaken, dat zijn bijna altijd Molukkers. Wij zijn nu aan het oefenen om op Molukkers te schieten. Dit is niet de oplossing, ik doe daar niet aan mee. En heel gelukkig mijn collega's ook niet. En dat gaf heel veel consternatie in het korps.
0: Dus er was veel wrijving tussen de manier waarop Den Haag wilde optreden en de manier waarop u dacht dat het zou moeten. Hoe zou u het zelf hebben gedaan als u het voor het zeggen had gehad?
1: Voor volledig inzetten op zoeken naar verbinding, ondanks de dingen die mensen deden die strafbaar waren en die echt niet mochten. Ja, daar hoor je natuurlijk tegen op te treden. Maar er waren talloze momenten waarin de verbinding gezocht kon worden. En dat probeerden we ook wel eens, maar dat gaf natuurlijk ook verwarring bij de politiegemeenschap. Die politie toonde in één keer 2 gezichten. En hoe zat dat dan precies?
0: En wat doet het zoveel jaar na dato met oud-agenten die toen met u in dienst waren en die opdrachten vanuit Den Haag kregen waarmee ze zich eigenlijk niet konden verzoenen?
1: Wat het in de loop der tijd gedaan is, sommigen zijn gewoon weggegaan uit het korps. Die konden het lang niet langer aan. Maar goed, die namen al die indrukken die ze ervaren hebben, ook persoonlijk. Want het leed zat niet alleen in de hoofden van die politieagenten, maar ook in hun huisgenoten, gezinsleden, kinderen. Deze week had ik nog een van de kinderen aan de lijn. Die vertelde hoe hij als het ware belaagd werd, omdat hij zijn vader bij het koetsje was. En hoe de ruiten van hun woning ingegooid was geworden. Dat de mensen in die woonkamer waren van de politie op het huis te beschermen met karabijnen. Ja, dan ben je 10, 12 jaar en dan zie je dat allemaal gebeuren. En denk, goed, is dit een normale wereld? Hoor ik dat thuis? En dat blijft zodanig diep in. Terwijl, als je dat even terughaalt, als men eerder had toegegeven van, nou, we hebben een aantal foute dingen gedaan. De ontslag van mediteren. Dus je gaat aan boord van een schip. Je gaat in opdracht terug. Je was gebracht naar Nederland. En onderweg word je ontslagen uit militaire diensten. Mm-hmm. Ze gaat als bijvoorbeeld kapitein of sergeant aan boord. En je komt als niks van boord af. Ja. En het tweede was, je stapte aan land. En dat heb ik later ook ervaren als functionaris voor de vreemdelingendienst in Assen. Je stapte aan land, je bent in één keer stateloos.
0: Ja. U zegt, voor Molukkers is excuus gekomen, is erkenning, hè? Voor wat hen is aangedaan. Hè? U had het net over dat onze president-premier Rutte dat heeft gezegd, hè? Wereldkundig heeft gemaakt. Jetten, wat zeg ik?
1: Rutte.
0: Ach, nou, dat is lang geleden. Jette, ja. En u zegt, ja, maar dan is er nog een groep en dat zijn wij. Ook wij willen erkenning. U dient nu een verzoek in bij de gemeente Assen. Waarom bij Assen trouwens en niet in Den Haag, bij de Rijksoverheid en bij het kabinet?
1: Als het toenmalig werkgever was de gemeente Assen. De burgemeester was de korpsbeheerder.
0: Ja?
1: En dat gaat dan geleidelijk over in een regionale politie en vervolgens de nationale politie. En we hebben gemeente ook te moeten aankloppen bij die nationale politie, maar dat is aan de korps nationale politie geleerde stichting Waardering, Erkenning, Politie. En die stichting die heeft de vrijheid om een vorm van erkenning, maar ook waardering uit te spreken.
0: Wat zou het voor u betekenen als u erkenning krijgt als groep?
1: Nou, dat er een vorm van afronding van de verwerking op gang gebracht kan worden. Want mensen nemen mee, letterlijk en figuurlijk het graf in. En dat verdienen ze echt niet. En sommigen van die worstelen daar nog steeds mee.
0: Ja.
1: Dus die erkenning van, jullie hebben moeten optreden in uitvoering van beleid, wat waarvan nu gezegd wordt, dat beleid was fout.
0: Ja. Ten slotte, u bent dit weekende hiermee naar buiten gekomen. Heeft u al eerste reacties ontvangen?
1: Talloze, ja, heel veel. Allemaal positief, allemaal steunend. Heel veel politiemensen uit het land die bij hebben gesprongen destijds in Assen, die maar een fragment hebben meegemaakt van de ellende die wij jaar in jaar uit meemaakten. Ja, die steunen het allemaal. Oh. Ook burgers. En, ja.
0: We gaan het afwachten.
1: Uit de Molukse gemeenschap ook. Dat vind ik, steun geeft en verbindend, zeg maar. Die verbinding komt u eindelijk op goed op gang.
0: We gaan afwachten of die erkenning er komt, samen met u. Ed Jissink, voormalig politieagent. Dank u wel.
2: Dit is Radio Drenthe.

0: Nee, vroeger Al Whalen en hoe de liefde gaat. Nieuws uit binnen- en buitenland, nu een overzicht in ieder geval daarvan. Natuurlijk beginnen we met die bloedstollende finale. Spanje gaat er vandoor met de wereldbeker. 1-0 overwinning op titelverdediger Argentinië. Die trouwens in de verlenging met 10 man speelde vanwege een rode kaart. En het winnende doelpunt kwam in minuut 106, geloof ik, Gerre.
1: Ja, en die werd gemaakt door een invaller, Ferran Torres. En ja, we hebben al op de Nederlandse radio en op tv hebben we het al voorbij horen komen. Maar het is ook wel leuk om even te luisteren hoe het klonk op de Spaanse radio. Maar let wel even op, want het geluid is wel flink hard als dat doelpunt eenmaal valt.
0: Moeten wij de koptelefoon even af?
1: Ja, en voor de mensen thuis ook even opgepast.
0: Nou komt ie.
2: El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, al remate.
0: Volgens mij wordt dit een wedstrijd op zich onder de commentatoren, ja, Wie dit het langst kan volhouden.
1: Nou, inderdaad. Zo, hè? Het is denk ik maar goed dat ze geen ochtendprogramma presenteren, want ze hebben geen stem meer over.
0: Nee, precies. De spelers gaan vandaag denk ik terug naar Spanje en worden daar gehuldigd, hè?
1: Ja, ze zullen in Madrid aankomen. Dat zal zo 10:50 vanmiddag zijn op de luchthaven daar van Madrid. En de autoriteiten verwachten dat op de huldiging die later gaat plaatsvinden, dat daar 1 miljoen Spanjaarden op gaan afkomen.
0: Ja, en wij als Nederland hebben toch ook nog een prijs, hè?
1: Ja,
0: tijdens het WK.
1: Een soort poedelprijs. Nou. Is het. Ja, toch nog wel een prijsje. Want Nederland krijgt de Fair Play prijs. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt na de WK-finale. Dat is de prijs. Die wordt sinds 1970 uitgereikt aan het land dat zich gedurende het toernooi het sportiefst heeft gedragen. Nou, Oranje pakte tijdens dit afgelopen WK 3 gele kaarten. En het is voor het eerst dat Nederland deze prijs wint. En Oranje krijgt nu een diploma en een bijdrage voor een voetbalgerelateerd maatschappelijk project van maximaal $50.000.
0: Oké. Okay. Centraal orgaan opvang asielzoekers dan heeft het over heel andere bedragen. Want het heeft een schadeclaim van 184,7 miljoen euro neergelegd bij ondernemer René Derksen. Ik weet niet of familie van is, maar hoe dan ook. René Derksen, 184,7 miljoen is de claim. Waarom?
1: Ja, het is allemaal nog wel wat vaag. Eigenlijk is het enige wat duidelijk is dat het gaat over een conflict over huurovereenkomsten. Het Financieel Dagblad schrijft daarover. Derksen is een ondernemer die jarenlang tussenpersoon was voor de asielopvang in hotels. Met zijn bedrijf boekte hij kamers in heel Nederland. En ja, dit is dan een van de hoogste claims ooit van een overheidsorgaan tegen een bedrijf. Maar zoals ik al zei, er is veel onduidelijk, want zolang de zaak onder de rechter is, wil het COA geen verdere mededelingen doen.
0: Met het oog op morgen ging het over de allereerste beelden die precies een halve eeuw geleden van planeet Mars zijn gemaakt. De onbemande ruimtemissie Viking 1 die zorgde ervoor dat mensen voor het eerst de buitenaardse zandwoestijn zagen. Was begin van de ontdekking van deze rode planeet, vertelde Artemis Westenberg, CEO van ruimtevaartorganisatie Explore Mars Europe. En of er leven op Mars is, ja, die vraag is 50 jaar later nog altijd urgent.
3: Ik denk dat we nu voor een heel groot deel denken dat de kans dat er leven is op Mars toch wel heel groot is. Omdat er in de afgelopen 20 jaar allerlei aanwijzingen zijn geweest die hetzij geologisch kunnen zijn, maar ook heel goed kunnen duiden op leven. Ook wat je ziet in de bodem met al die nieuwe grotere rovers die we sturen en die dan vele kilometers rijden en heel veel foto's en dergelijke en onderzoek doen. Kans is groot, maar ik zeg het, totdat daar mensen staan.
0: Ja, kans is groot, mooi, spannend.
1: Ja, moeten we niet direct denken aan Marsmannetjes, maar dan gaat het echt om microscopisch kleine deeltjes. Ja.
0: Okay. Het WK is dus voorbij, maar de Tour de France nog niet, gelukkig nog niet, zeg. We nog even wat sporten kijken. Maar het was wel een opvallende dag gisteren, want Jonas Vingegaard, de nummer 2 in het klassement, kwam ten val en verliet de koers met een gebroken sleutelbeen. En als je Pogacar, die de nummer 1 van de Tour de France is, en hem ook wel zou winnen als hem niks overkomt, want wat is die man goed, zeg. Die ziet wel een verband tussen de valpartij van Vingegaard en het feit dat zij midden in de nacht uit hun bed zijn gelicht, hè?
1: Ja, want daardoor zou hij misschien toch niet helemaal scherp zijn geweest tijdens de etappe, want om 2:00 s'nachts vond die dopingcontrole plaats, dus het was een behoorlijk gebroken nacht, zoals ik die nu heb. Nou, het gaat op zich nog wel, maar om 2:00 s'nachts dan opstaan. En
0: dan een toer Tour-etappe.
1: Ja, en dan moet je natuurlijk maar à la minuut moet je zo'n plasje zien in te leveren, wat misschien wel niet lukt. Dus dat kan wel een hele tijd in beslag nemen. Ja. Nou, Pogacar die zegt dat een rol zou kunnen spelen, maar Vingegaard die wilde verder niet al te veel woorden aan vuil maken. Hij gaf als kort commentaar: het is een wielerwedstrijd en daarin gebeuren nu eenmaal ongelukken. Nou, het is wel sportief dat hij in ieder geval dat dan niet aangrijpt.
0: Nee, maar ook weer sportief dat zijn collega dat wel even voor hem opneemt.
1: Dat is dan ook wel omgekeerd ook wel weer zo.
0: Ja, precies. Ja. Tot slot de 11-jarige Tim. Tim van den Hoge uit Zwaag doet komende week mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hij wandelt per dag 30 kilometer en behoort daarmee tot een van de jongste deelnemers van het evenement. En met zijn voorbereiding zit het wel goed.
4: Goede sokken nodig, goede schoenen die ook ingelopen zijn. Dat heb ik ook gedaan. Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je steeds weer andere dingen ziet.
0: Ja, zo is het. Maar knap hoor.
1: Ja, morgen mag die van start, want dan begint het daar. Ja,
0: en we morgen ook alle ogen trouwens voor de Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Want we hebben een Drentse die voor de 50ste keer meedoet.
1: Ja, dat is weer van een hele andere orde. Ja, en deze Tim, dat is wel leuk. Hij loopt samen met zijn nichtje Marina en die is ook 11 jaar.
0: Oh, knap hoor, hartstikke goed. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Voor nieuws uit de regio, gewoon lekker blijven luisteren of kijk even online.

0: weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
1: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
14: Door Al Negens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
15: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
14: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
16: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
14: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Late night shopping en designen Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
17: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
18: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
19: Kurk 24.
18: Kurk24.nl.
20: Radio Drenthe.
21: Goedemorgen, Drenthe.
20: Met Judith Regendorp.
21: Dag Drenthe opnieuw. Goedemorgen, het is maandag 20 juli. De dag waarop alles wat Spaans is feest viert. Zij zijn wereldkampioen. Nou, ik probeer nog even contact te krijgen met een van onze oud-collega's die in Spanje woont, om te horen hoe hij het daar heeft beleefd. Bel ook even met de vrouw achter de stichting Mensenkracht. Zijn stichting waarmee ze culturen wil verbinden in Hoogeveen. Verder hebben we het over campings zonder kinderen, want die zijn steeds meer in trek. En we horen hoe het is met Barry Gepken op zijn voettocht van Erika naar Fatima in Portugal. En Harm Dijkstra blijft dichter bij huis met de trekker, hoor. Hij is vandaag de man op de trekkertocht. Heeft daar redelijk weer bij, is wat bewolkt en ook wat regen. Vanmiddag wat zon en droog. Staat vandaag weinig wind uit noordwestelijke richting bij maximaal 21 graden.

0: staat op Radio Drenthe. Ja, en a kind of magic inderdaad. Verkeersinformatie. Op de A32 Meppel richting Heerenveen loopt het vast 6,4 kilometer. Het is langzaam rijden daar tussen Steenwijk Noord en Ter Itzart. A32 dus, als je van Meppel richting Heerenveen gaat, moet je rekening houden met oponthoud.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Ja, deze week mag Harm hem aantrappen. Vorige week was het nog de week van onze Robert. En vrijdag belandde Robert onder meer op een camping in Borger en had daar een jonge gesprekspartner.
3: Bij mij stiet Madeline. Kom er maar eens even bij, want jij hebt een prachtig t-shirt aan met Pikachu erop.
4: Ja.
3: En wat heb jij in je hand voor een mooi dier?
4: Nou, het is een alpaca.
3: En hoe kom je eraan?
4: Nou, die heb ik van oma Jaap gekregen.
3: En oma Jaap staat hier ook op de camping?
4: Nee, die is alweer thuis.
3: Oh, die is alweer thuis. Maar die was hier wel?
4: Ja, heel even.
3: Oké. Okay. Waar kom je vandaan?
4: Nederland.
3: Dat
4: bedoel ik.
3: Wijterveen. En je staat hier op de camping met je familie?
4: Ja. Daar is mijn broertje.
3: Ja.
4: En daar is mama.
3: Dat is je mama. En jullie staan hier vandaag op de camping en de hele week al of nog?
4: We gaan vandaag naar Drouwnerzand toe.
3: Oeh, lekker patatjes heen.
4: Ja.
3: En dan in de draaimolen.
4: Nee, in de breakdance.
3: Word je dan niet hartstikke misselijk?
4: Nee.
3: Ik denk, als ik een patatje en ik ga dan in de breakdance, dan zit alles eronder. Ja.
4: Oh, dat is zo grappig.
0: Ja, dat is heel grappig inderdaad. Wat heerlijk zo'n kinderlach, hè? Harm Dijkstra, goedemorgen.
5: Ja, jullie, goedemorgen. Ja, prachtig is dat, hè?
0: Dat vertel je toch, hè?
5: Echt een gemeende lach was dat.
0: Ja, heerlijk, ja. En jij mag deze week achter het stuur gaan zitten van die mooie trekker van ons.
5: Ja, wat leuk, hè?
0: Ja, hoe vaak zit jij achter het stuur van een trekker?
5: Nou, tegenwoordig heb ik nooit meer. Vroeger heb ik Roelof al heel vaak geholpen met erbelrooiden en zo. En toen zei ik dat gewoon zo betrekken. Maar de laatste jaren heb ik nooit meer.
0: Ah, maar jij hebt ervaring.
5: Jawel. Gerrit Heek, de eigenaar van de trekker, die hebben ons goed geïnstrueerd. En we hebben wat proefritjes gemaakt. En dat ging helemaal goed.
0: Je hebt zo ongeveer, Harm, de hele provincie wel al gezien, heb ik het idee. Starten in Buinerveen en dan richting Exlo. Wat verwacht jij van deze route?
5: Ja, en dan gaan we en eerst de mond, Valdemond, en dan komen we in Valten. En dan uiteindelijk eindigen we vandaag in Exlo. Dus ja, we zitten een beetje in de veenkolorie vandaag. En ruimte hebben we, Judith, veel ruimte, denk ik.
0: En prachtige dorpen.
5: En mooie dorpen en ik hoop leuke mensen. Er wonen gewoon hele leuke mensen die van alles en nog wat doet. Ja, een beetje afhankelijk van wat tegenkomt. En van de spontaniteit van mensen die wat te vertellen hebben. Of hoe ze wat wilt laten zien.
0: Ja, dat is van harte welkom.
5: Op je afkomen.
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dus ga gewoon op die route ergens staan. Kaartje van de route komt straks weer online. Ik denk vanaf een uurtje of 9 ongeveer. Dus dan kun je kijken waar ze langs gaan vandaag. En heb je iets leuks tussen Buinerveen en Exlo? Ik bedoel, even van de route afwijken kan altijd toch, Harm?
5: Ja, dat vind ik ook. Tuurlijk, ja, stuur op zo'n ding. Ja, ja. Hoor.
0: Laat het ons dan weten. Hè. Bel gewoon even naar de studio op 0592 33 11 88. Dan zorgen wij wel dat het bij jou terechtkomt. Of bij Gert, die cameraman, is deze week bij jou op de trekker. En dan komen ze misschien wel naar jou toe. Wie zal het zeggen? Ja. Harm staat erop.
5: Van alles en nog wat.
0: Zo is het maar net, ja.
5: Een mooie tune hebt of zo. Of je hebt anders wat je wilt laten zien. Nou, wenkels maar even. Of je hebt de koffiekloor of heb je lekkere druge worst of zo. Ik noem maar wat. Hè?
0: Ik noem maar wat. Oh, zo even uit de mouw geschud, die droge worst. Wat hebben we er nou al zin in? Ja, hoe dan ook. Harm gaat lekker op pad in de trekker samen met cameraman Gert. En ik wens jullie ontzettend veel plezier op jullie rit vandaag. Van Buinerveen naar Exlo. En we horen ze straks rond 9:45 ongeveer bij Wim.
2: De Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.

0: is Wonderful van Holly Tux. In Hoogeveen wonen mensen met allerlei culturen en achtergronden, maar echt contact, dat blijft eigenlijk nog te vaak uit, vindt Mariam Hajmouza. En daarom is ze een initiatief begonnen. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het initiatief heet Stichting Mensenkracht. Wat is dat voor een stichting? Wat is het doel daarvan?
1: Ja, Stichting Mensenkracht is eigenlijk een stichting waarbij we proberen om mensen en culturen met elkaar te verbinden. Op een hele laagdrempelige manier, dus door verschillende evenementen te organiseren, waardoor mensen met elkaar in gesprek gaan. En ja, ons doel is eigenlijk om de sociale cohesie te versterken, maar ook om iemand in gesprek te laten gaan met iemand met wie je dat normaal eigenlijk niet zou doen. Vooral in een periode, juist in een periode waar mensen heel erg gepolariseerd zijn. En we eigenlijk in een wereld leven waar mensen met bepaalde vooroordelen denken en een beetje een eigen bubbel hebben, vinden we het juist heel nodig dat mensen met elkaar praten en elkaar zien.
0: Want hoe merk je dat verschillende groepen en culturen zich niet echt mengen in Hoogeveen?
1: Ja, en in Hoogeveen, zoals je zei, zijn er heel veel

0: gestart.
1: Ja. Jullie hebben een eerste activiteit gehad. Wat was dat voor iets?
0: Ja, we hadden een multicultureel festival georganiseerd in Hoogveen. En daarbij waren er heel veel activiteiten voor kinderen. Ze konden gesminkt worden, ze konden allemaal lekker hapjes eten. Maar er was ook een multiculturele markt. En er waren dan verschillende kraampjes die dan per land eigenlijk tentoongesteld werden met allemaal hapjes en allemaal versiersels en traditionele dingen. En er kwamen heel veel buurtbewoners naartoe en je zag echt dat mensen met elkaar in gesprek gingen van hey, hoe zit dat nou bij jullie en hoe werkt dat? En het was heel mooi om te zien.
1: Is het nou voor een speciale buurt in Hoogveen of is het voor heel Hoogveen?
0: Het is voor heel Hoogveen en we hopen zelfs dat we door heel Nederland kunnen gaan uiteindelijk.
1: Oké, en wat is dan de volgende stap daarin?
0: Ons volgende idee is eigenlijk een dialoogavond. Dat is in september. Een dialoogavond voor de Arabisch sprekende inwoners van Hoogveen. Omdat ik heb gemerkt, en heel veel andere mensen hebben het ook gewerkt, bijvoorbeeld de SCW in Hoogveen, dat zij...
1: Sociaal-cultureel werk?
0: Ja, precies. Sociaal-cultureel werk. Dat er een bepaalde afstand is van die groep mensen tot de samenleving. Dat kan liggen aan werk of aan de opleiding of aan misschien een taalbarrière. En we willen eigenlijk met ze in gesprek gaan om te kijken van hey, wat hebben jullie van ons nodig? Of wat ontbreekt er bij jullie om die stap naar de samenleving te maken en actief te worden in de samenleving.
1: We gaan het merken. Dit zit eraan te komen. In Hoogveen in ieder geval dus. En als het aan jullie ligt, blijft het niet beperkt tot Hoogveen. Maar gaat het heel Drenthe door. En wat jou betreft heel Nederland door, begrijp ik.
0: Yes.
1: Ik wens je daar veel succes bij. Mariam Hatshoeza, dankjewel.

0: Devidals. We gaan naar campings. Campings zonder kinderen, want die winnen aan populariteit. Binnen Nederland steken Gelderland en ook onze provincie daar met kop en schouders bovenuit. En in Havelte is dat geen verrassing, want bij camping Jellieshoeve hebben de eigenaren Roger en Ellen Vermeijeren al 10 jaar een concept met Adults Only.
1: Er zijn heel veel campings in Nederland en ook in Drenthe waar je met je gezin een fantastische vakantie kan vieren. Maar er waren er toen maar heel weinig waar je zonder kinderen een andere manier van rust kon beleven. En dat hebben wij gezien. En daar zijn we mee begonnen en dat hebben we uitgebouwd. En dat, ja, dat is gewoon hartstikke goed gelukt.
2: Want wat voor mensen kiezen voor een adult-only camping?
1: Ja, dat zijn eigenlijk heel, heel verschillend. Het zijn mensen, ik zou maar zeggen, sowieso 18 plus. Maar dat zijn mensen, ik zou maar zeggen, onder de 30. Die nog niet aan kinderen toe zijn. Geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van, nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven. En niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
2: Nee, want dat is het grootste verschil, dat het ritme misschien ook wel heel anders ligt.
1: Ja, het dagritme is natuurlijk anders, de sfeer is anders. En ja, dat is waar mensen dan voor kiezen. En natuurlijk voor de prachtige omgeving, de 3 nationale parken en het Holtingerveld.
2: Ja, ja, precies. Verbaast het jullie in dat opzicht dat deze week het onderzoek werd gepresenteerd dat er meer adult-only campings komen in Nederland?
1: Nee, het verbaast me niet. Maar het is natuurlijk relatief gezien altijd nog maar een niche. Dat is het nog steeds. We zijn een van de 5 in Drenthe. In Europa zijn 100.000 campings. En daarvan is 1% is adult only. Dus het blijft een niche. En je moet er ook wel, je moet er ook wel stabiel in zijn. Je kunt niet zomaar zeggen van nou, ik doe vandaag maar wel even de kleinkinderen van de buurvrouw. Want dan ben je af met je concept.
2: Want krijgen jullie ook wel eens kritiek op het concept?
1: Niet meer. In het begin hebben we dat wel gehad. Wat ik zei, 10 jaar geleden was het nog wel wat nieuw. En toen kregen we nog wel eens wat gemopper en gepruttel. Maar eigenlijk is het nu wel ingeburgerd. Ja, absoluut. Ja.
2: Want in Frankrijk zijn ze er heel streng in. Daar krijg je dit soort campings juist wel heel veel kritiek.
1: Klopt. En in Spanje, we komen in de winter wel in Spanje en Portugal, daar is het ook not done. Maar in Engeland daarentegen is het weer heel normaal.
0: Ja, veel campinggasten komen er dus voor hun rust. Zo ook Jan Vreeburg en zijn vrouw El uit het Zuid-Hollandse Hillegom. Zij kiezen bewust voor een camping zonder kinderen.
3: Ja, dit bevalt ons best, want het is lekker rustig.
2: Ja, want wat merken ze ervan?
3: Nou, je hebt geen schreeuwende kinderen. En dat is wel, schreeuwende kinderen is wel eens leuk. Maar op een gegeven moment is het wel fijn als ze er eens niet zijn. En dat... Dat trekt wel zo.
2: Ja, want jullie komen vaker voor dit soort campings?
3: Ja, we doen het al een jaar of 8, 9. Ja. We gaan in mei gaan we naar een boerencamping. En daar ken alles. En daar zijn trampolines en daar is een slingertouw. En er zijn koeien en er zijn varkens. En er komen de kleinkinderen en de kinderen komen. En dan is dit erachteraan. Nog veel leuker.
2: Ja, dat jullie ook nog even bij kunnen komen.
3: Ja, daar kunnen we zelf even bij komen, ja. Maar het is ook leuk, je kan hier erg mooi fietsen bijvoorbeeld. En daar kom je anders niet aan toe, hè.
0: Jan Vreeburg was dat, die uit Zuid-Holland komt en nu dus op een camping in Havelte staat waar geen kinderen zijn. Het is 3 minuten voor 8:30. Hij is er weer, mensen.
4: Vriendje of tombola.
0: Lekker is dat. We hebben hem afgestoft. Hij staat hier weer helemaal te shinen. Ons grote kauwgomballenapparaat, want dat is het. Hoe groot is hij? Ik denk wel ongeveer net zo groot als hij. Zal hij 1,80 meter ongeveer zijn? Dat ben ik niet, hoor.
5: Nee, dat lijkt het
0: wel groter.
5: Dat lijkt het wel zo'n beetje als straks er maar even naast gaan staan.
0: Het is best een hartstikke groot kauwgomballenapparaat. Er zitten ontzettend veel balletjes in. In die balletjes zitten papieren met allerlei prijzen. En jij hebt een lijst voor je staan, geloof ik, hè? Met welke prijs we hebben. In ieder geval, jawel. Hij is weer het hobbelpaard. Ja,
5: die zit er inderdaad zit er ook in een van de balletjes. Maar onze hoofdprijs, dat is een mooie helikoptervlucht. Plus een VIP-arrangement voor de Classic GP op het TT-circuit van Assen. Gaven natuurlijk afgelopen week ook al weg en die keert nu ook weer terug. Een saunabon zit erin, bioscoopbonnen, bidon, een beachbal. Het hobbelpaard natuurlijk, klompen, koekblikken, pennen, sleutelhangers, schaatsen, sokken. sokken, tuinslanghaspel, van alles en nog wat. Zijn 100 prijzen in totaal.
0: Ja, je hebt de prijzen daar staan. Heb je de opgaves voor vandaag daar ook staan?
5: De opgaves? Nou, dan moet ik even een ander
0: plaatje gaan zoeken. Want hoe werkt het, mensen? Nou, we stellen een vraag. Daarop zoeken wij van jou het antwoord. En als je dat antwoord denkt te weten, dan app of bel je ons. Gewoon op één en hetzelfde nummer 0592-33-1188. En als je erdoor komt en je zit in de uitzending en je hebt het goed, dan heb je 10 euro te pakken. Tientje of tombola. Want dat tientje kun je ook laten zitten. En dan kun je kiezen voor het muntje in de tombola. Met kans op een van deze dikke prijzen dus. Maar ja, wat is de vraag van vanochtend?
5: De vraag is, hoeveel sterren staan er op de Drentse vlag?
0: Hoeveel sterren staan er op de Drentse vlag? Laat het ons weten op 0592 33 11 88.

0: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Mennega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Mennega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@mennega.nu of kijk op mennega.nu.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
5: 1 minuut over 8:30. Het laatste nieuws krijg je van Ger Hensen.
6: Goedemorgen. In een woning aan de Kanaalweg in Bovensmilde is gisteravond een grote brand uitgebroken. Er waren vooral veel rookwolken bij het pand te zien. De brandweer was snel aanwezig om het vuur te blussen. En een gewonde is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brand was in dezelfde woning waarbij de politie op 11 juni nog een drugslab aantrof in een schuur. De brandweer was dan ook alert op gevaarlijke stoffen die mogelijk bij de brand zijn vrijgekomen. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet bekend. De paardenmarkt van de Roldermarkt wordt na 240 jaar verplaatst. Waar de traditionele paardenmarkt al eeuwenlang op de tweede dinsdag van september plaatsvindt, kiest de organisatie er nu voor de markt te verplaatsen naar de zondag. Voorzitter Margé Emmens legt de beslissing uit.
7: We zien landelijk natuurlijk dat alles een beetje terugneemt. Hè, zowel de aanvoer van de paarden, maar ook de mensen wat naar de paardenmarkt komt. Nou ja, en dan kom je op een gegeven moment voor een beslissing van, goh, is het dan ook een idee om mensen juist meer de kans te geven door te verplaatsen in het programma naar de zondag van de Roldermarkt?
6: Stichting Mensenkracht gaat bijeenkomsten in Hogeveen organiseren om mensen met verschillende culturen en achtergronden met elkaar in contact te brengen. Afgelopen weekend was er al een mini-cultuurmarkt met kleding en eten. Organisator Mirjam Hatsmoussa over wat de stichting nu precies wil bereiken.
8: Ons doel is eigenlijk om de sociale cohesie te versterken, maar ook om iemand in gesprek te laten gaan met iemand met wie je dat normaal eigenlijk niet zou doen. En juist in de periode waar mensen heel erg gepolariseerd zijn en we eigenlijk in een wereld leven waar mensen met bepaalde vooroordelen denken en een beetje een eigen bubbel hebben, vinden we het juist heel nodig dat mensen met elkaar praten.
6: En doelman Kjell Scherpen lijkt zijn loopbaan voor te zetten bij Ipswich Town. De Engelse Premier League club is in gesprek met de huidige werkgever van de Emmenaar. Dat is het Belgische Union Sint-Gillis. Hij heeft dan nog een contract tot de zomer van 2028. En Scherpen kan terugkijken op een goed seizoen waarin hij de Belgische beker pakte. Tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
9: Ja, dankjewel. Het weer dan. Wat voor weer heeft Harm erbij op de trekkertocht. Hans, opnieuw goedemorgen.
10: Mooi Judith, goedemorgen.
9: Vertel.
10: Ja, het zal vandaag een beetje een wisselende aanblik zijn met grote brede opklaringen. Kijk, dat is dan wel weer prettig, maar er zijn ook wolkenvelden die het af en toe vrij lang vol kunnen houden. En deze morgen nog kan er een spat regen uit die bewolking vallen. Stelt bijna niks voor, hoewel ik hier vanmorgen een mooie regenboog had, dus daar was het dan wel weer genoeg voor. Maar niet genoeg om bijvoorbeeld de grondlagen echt te bevochtigen. Dus je wordt er net even nat van, maar meer ook niet. Nou, het lijkt erop dat de temperatuur vandaag opnieuw bescheiden blijft. 19 tot maximaal 20 graden in de kop van de provincie. Iets boven de 20. Het zou kunnen dat de dorpen en steden in het zuiden richting 21 kruipen, maar dan is het ook op. Noordwestenwind, kracht 3 ongeveer vanmiddag. Ietsje vlagerig, maar verder mag dat geen spelbreker zijn. We zien wel een trend naar wat meer zon in de tweede helft van de middag. Het gaat niet van harte, het worden geen wonderen in elk geval, maar de zon heeft dan wat meer ruimte dan deze ochtend. Nou, vanavond vannacht is het een graad of 9. En morgen lijkt een helemaal droge dag te zijn. Kijk, dat is voor het eerst dat we niet een aantal of een paar tiende millimeter neerslag hebben. Zoals gisteren en eergisteren. Ik had in de waarnemers enkele tienden binnengekregen. Morgen is het helemaal droog. Met vooral in de ochtend veel zon en ja, slechts een zwakke noordwestenwind. Nou is die richting nog steeds noordwest. nog steeds een vrij koele aanvoerrichting. Meer dan 21, 22 graden zit er eigenlijk niet in. Het zuiden misschien net iets eroverheen. Maar dat is nog een graad onder de normaal. Verder zien we richting morgenmiddag wat meer bewolking aankomen. Maar dan is het eigenlijk al laat in de middag en in de avond. Maar die bewolking is wel de voorbode van een storing die op woensdag doorkomt. Woensdag zelf een graad of 19 en dat doen we in de regen. Het zal niet veel aanbrengen, dat is ook weer typisch van ongeveer 1 mm. Misschien als je geluk hebt 2, of als je pech hebt 2, hangt er net vanaf of je op de camping staat of dat je gewassen hebt staan. Noordwestenwind is dan ook weer terug van weg geweest, windkracht 4. En het voelt allemaal een beetje kil aan met weinig zon en heel veel bewolking. Dus woensdag wordt niet zo'n fraaie zomerse dag. Kijken we richting tweede helft van de week. Donderdag is de temperatuur nog bescheiden met 19 of 20 graden. Maar dan is het al wel weer zo goed als droog. Vrijdag, temperatuur maakt een sprongetje naar ongeveer 23 graden. En dat blijft op zaterdag ook zo. Dan is het wel 24 graden. Maar de wisselvalligheid neemt wel weer toe. Richting het weekend is er eindelijk, voor het eerst sinds weken, kans op wat neerslag van betekenis.
9: En dan hebben we het over hoeveel millimeters, als je betekenis zegt?
10: Ja, precies. Dat betekent eigenlijk dat je hebt betekenis en je hebt betekenis. Maar dit gaat om een aantal millimeters waarschijnlijk op zaterdag, zondag en misschien ook nog wel op maandag. Dus het worden wat nattere dagen zo gezegd. Maar als je de toplaag echt goed wilt bevochtigen, heb je nu denk ik wel een millimeter of 20, 30 nodig. Dat zit er niet in. Okay. Dus de droogte die wordt eventjes op pauze gezet.
9: Goed. Nou. In ieder geval wat hogere temperaturen in het verschiet, maar ook wat water. En dat kunnen de planten en de bomen ook wel weer gebruiken, zullen we maar zeggen. Hans, dankjewel voor nu en tot later. Hè.
10: Fijne morgen.
9: Hoi, hoi. Verkeersinformatie, 1 file in de regio, die staat op de A32. Meppel richting Heerenveen, 6,5 kilometer langzaam rijden tussen Steenwijk Noord en Ter Itzacht. Ja, de vraag, de allereerste voor Tientje of Tombola van dit seizoen. Hoeveel sterren staan er op de Drentse vlag? App of bel ons en maak kans op een Tientje of de Tombola. 0592 33 11 88.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
14: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
17: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
18: Goedemorgen Drenthe.

0: Beaches waren dat. En Night Fever. Vriendje op tombola. Ach, wat lekker. Als je dit hoort, dan weet je dat de zomer echt is begonnen. Hè? Tientje of tombola gaan we spelen. Het spel waarbij je een vraag beantwoordt, daarmee een tientje kunt winnen. Het tientje kun je op je bankrekening laten bijschrijven. Maar je kunt ook zeggen, nee hoor, doe mij maar een muntje in de tombola. En nou ja, dan geeft Ger een slinger aan die tombola. En dan komt daar een balletje uit met daarin een briefje. En op dat briefje staat een prijs. En die prijzen kunnen variëren van een pen of een sleutelhanger tot de hoofdprijs een helikoptervlucht, jawel. En natuurlijk is er ook weer bij. Ja, ook die kun je winnen, ons enige echte hobbelpaard. Sini Jansen uit Emmen, ik zeg een oprecht goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen Sini, hoe was je weekend?
1: Nou, druk. Ik ben teruggekomen van mijn dochter op vakantie van de kattenpassen. Dus het was een beetje hectisch om weer terug te gaan vanuit Noord-Holland naar Emmen.
0: Oh, want zij woont helemaal in Noord-Holland, joh.
1: Ja, ja.
0: En op hoeveel katten heb je moeten passen?
1: 2 stuks.
0: En hoe lang?
1: Ik ben 12 dagen geweest.
0: Kijk, nou, dan is het ook lekker om weer thuis in Emmen te zijn, of niet dan?
1: Ja, en vooral Radio Drenthe. En ik kijk dan wel eventjes op mijn laptop Radio Drenthe. Luister ik wel naar. Maar toch is het toch weer anders als je in huis bent. Gaat direct Radio Drenthe aan.
0: Nou, dat vinden we heel erg leuk om te horen, ja. En direct ook meespelen. Je valt met de neus in de boter. Want je bent de allereerste kandidaat van de zomer van 2026. Met als vraag: hoeveel sterren heeft onze Drentse vlag?
1: 6 stuks. Aan 6. Elke kant 3, volgens mij.
0: Dat is helemaal goed. Ja. En dat betekent dat je 10 euro hebt gewonnen.
1: Nou, dank je.
0: Die heb je. Ja. Maar, zullen we die overschrijven, overmaken op je bankrekening? Of heb je toch liever een muntje uit de tombola?
1: Nou, het muntje hoor, daar doen we maar een gokje voor hoor.
0: Ger kan dan het muntje in de tombola gaan gooien, Ger. Hij staat er al bij.
1: Wat het wordt.
0: Ja, ik ben ook ontzettend benieuwd wat het wordt. En Ger niet minder, kan ik je vertellen. Ja,
2: hij doet het nog.
0: Ik wou net zeggen, is hij al verroest? Nee, doet het nog. Jij ligt volgens mij met de knie op de grond, want ik zie
2: je bijna
0: helemaal
2: wel. Ja,
0: niet meer.
2: Ja, hier ben ik weer.
0: Hij gaat het balletje voor je openmaken, Sini.
2: Het is een volledig blauw balletje, voor wat het waard is.
1: Oh, blauw.
0: Oh, blauw. En wat zit daarin, Gerrit?
1: Wat zit daarin, ja.
2: Het zijn de RTV Drenthe sokken.
0: Nou!
1: Oh, dat vind je lekker.
0: Sini, als je nog eens gaat oppassen daar bij die katten, dan weet je in ieder geval dat je heerlijk warme sokken kunt meenemen naar Noord-Holland. Wat jij?
1: Soms wel eens nodig daar, hoor.
0: Zo is het. En dan ben je toch nog een beetje bij ons met die RTV Drenthe sokken.
1: Ja, hey, dank je wel.
0: Dank je wel voor het meespelen. Fijn dat je weer thuis bent. Dag, Sini.
1: Ja, oké. Doei, doei.

0: Volumia. En jij? Nou, dichtbij is hij niet, sterker nog. Hij loopt steeds verder weg van Drenthe. Barry Gepken, die bezig is met zijn voettocht van Erika naar Fatima in Portugal. Zijn derde pelgrimstocht. Hij liep eerder al naar Rome en naar Jeruzalem. En we zijn natuurlijk ontzettend nieuwsgierig hoe het hem nu vergaat. Nu die, nou volgens mij ergens midden Frankrijk, kan ik het zo zeggen. Barry, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Judith. Ja, ongeveer zit ik wel wat dieper in Frankrijk nu. Dat gevoel heb ik ook wel, want wat een groot land is dit.
0: Ja man, ik heb even gekeken op de kaart en je bent net nog niet ter hoogte van Lyon, zeg maar. En dan iets verder naar het midden van het land. Maar hoe gaat het met je?
1: Ja, gaat heel... Sint-Jacob staat al een dikke week, want... Meer, ik loop, dat is leuk. Ik zwaai net ook naar een andere pelgrim die... Ja, heel veel die lopen hier.
0: Oh, Barry, blijf even stilstaan als je wil. Want de verbinding laat toch een beetje gebreken horen. Maar misschien als je stil blijft staan, dat beter gaat. Ik zei, je bent ergens in Midden-Frankrijk iets hoger nog dan Lyon, maar dan verder naar het midden. En jij had het over een pad.
1: Ja, dit is de Camino.
0: Ja? Naar Santiago, ja. Nou, dit gaat niet lekker met die verbinding met Barry. Hè, wat jammer. Barry, hoor je mij nog? Nou, misschien wel, maar als ik hem niet hoor, dan zou ik dat nooit weten. Ja, zo gaat dat dan ook weer. We laten de verbinding nog heel even staan, maar ik geloof niet dat hij echt hard terugkomt. Barry, we gaan jou opnieuw proberen te bereiken. Tot die tijd gaan we eens even naar de Supremes, lijkt me. Ja. Ach ja, die mogen er wel even in komen dan. Ik hoop hem zo weer te horen, want ja, benieuwd naar de verhalen van Barry van de afgelopen week.

0: Keep Me Hanging On van de Supremes. Ja, we gaan eens kijken of de verbinding wat is verbeterd. Barry Gepken opnieuw, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Judith.
0: Goed om je weer te horen, Barry. Je hebt al heel wat kilometers achter de rug. Je bent inmiddels bijna in het midden van dat grote land Frankrijk. En hoe gaat het met je?
1: Absoluut. Ja, het gaat eigenlijk heel, heel mooi. Ik zit vanaf Vizelay. Dat is fantastisch dat, als je daar aankomt bij die grote basiliek. En ben ik naar Nivers geweest, waar ook op mijn to-do's, mijn lijstje stond, Bernadette van Lourdes. En die ja, is heel bijzonder om haar te aanschouwen. Die is nog helemaal eigenlijk intact, al 100 jaar ligt in zo'n glazen kist. Ja, en ik heb hier wat medepelgrims om me heen. Die lopen de Santiago-Compostela-route. En dat is ook wel weer leuk, ontmoetingen met andere pelgrims.
0: Waarom wilde jij per se die route niet? En waarom wilde jij per se wel naar Fatima?
1: Nou, ja, ik ben van Rome afkomst en ik was naar Peters graf gelopen, naar Jezus graf. Ik denk, waar ook een keer tijd voor een vrouw, Maria. De oermoeder, zo zie ik dat, ook heel mijn familie hebben daar sterk aan gehad. Ik hou niet zo van die drukte. Ik vind het heel mooi dat je af en toe een pelgrim tegenkomt. Maar in die massa lopen van de blaas, dat trekt mij niet. Het is een bezinningstocht. Je doet het natuurlijk ook voor in de natuur en met ontmoetingen. En dan wordt het toch wat commerciëler. En dat ontdek je nu al wat. Je moet je voorstellen, je zoekt een plek, maar dan wijzen ze je gelijk naar een onderkomen die betaald is. En dat is niet altijd mijn ding. Het is niet dat het niet kan. Alleen, ik wil het graag op die oude manier doen. En slapen bij kerken en andere. Ja, dat maakt reis voor mij heel speciaal, authentiek.
0: Ja, je hebt verschillende, heel veel ontmoetingen gehad. Eén bijzondere ontmoeting met Simon. Wie is Simon?
1: Simon is een jongere versie, die ontmoet ik in Vizelay. En die is een Vlaamse vriend, zeg ik. Ja, mijn adjudant. En hij noemt me de Big Chief en het is wel lachen. Maar ja, we hebben een beetje dezelfde, we hebben dezelfde rugzaak, we hebben dezelfde inhoud, ook qua tent en dergelijke. Dus ja, ging heel mooi. We staan nu op een punt dat we elkaar de hand geven en dat we beide weer een ander pad kiezen. Maar we hebben een week gewoon heel leuk samen opgetrokken. En heel mooi. We hebben gewoon weer met een grilletje gisteravond een barbecue gedaan. En helemaal zo slapen op een boerenerf. En ja, ook bij mensen onderkomen. Maar het is gewoon een hele prettige jongen. Die is 25, net zo oud als mijn oudste zoon. Ja, en die is heel leuk om toch ook weer met zo'n jonge man. En ik vind het heel knap dat hij het nu al in zijn leven doet. En dus een verrijking voor de rest van zijn leven.
0: Ja, ja. Maar zoals gezegd, jullie wegen scheiden hier weer. En zo wil jij het ook, hè? Want jij wilt tot jezelf komen, hè? En je wil die natuur ontdekken. En je wil niet te veel mensen op je pad, zullen we maar zeggen. Wat brengt het jou tot nu toe?
1: Ja. Ja, weer gigantisch mooi. Weer al die. Kijk, ook dat behoorlijk. Nou ja, ik zeg pelgrimeren, creperen in die hittes. Maar dat maakt het ook, die extreme. En ja, maar ook die. Elke keer die ontmoetingen weer. Die goed voor je zijn. Maar je loopt er natuurlijk. Je zit met de voet. Dat maakt ook wel. Je bent totaal vrij.
0: Ja.
1: En ja. Maakt het zo speciaal, dat heb je anders niet in je leven. Je bent helemaal puur als mens.
0: Ja, je ervaart een rust die je op Erica, hoe mooi dat daar ook is en hoe rustig het daar ook kan zijn, niet kan vinden?
1: Nee, dat kun je niet. Dit is een reis. En het is ook net een verkorte reis van je leven. Het is je kunt het niet vergelijken inderdaad met een mooie, ik noem het Drenskele Fort op Erica, maar. Ben ik heel graag, maar onderweg zijn en die ontmoetingen en ja, de liefde van de mensen, dat is zoiets groots. Maar ik neem het ook graag weer mee. En een soort van post beginnen op Erica.
0: Ja.
1: Maar gewoon om de mensen te inspireren. Dit is zo mooi.
0: Maar is er dan niet een moment geweest dat je dacht, waar ben ik Barry Gepken in vredesnaam mee bezig?
1: Nooit. Nee, ik vind het al. Ik weet dat het is nooit zo duister. Er komt weer licht. Ik vind ik weet gewoon, je moet hem door.
0: Ja. Ja. Goed, Barry, hartstikke goed.
1: Ik vind het te mooi.
0: Jij gaat lekker verder en wij gaan jouw ervaringen volgende week weer horen. Zet hem op deze week en maak mooie ontmoetingen. Ik wens je een goede week toe. Dag, Barry.
1: Ja, bedankt. Kom
0: door. Ja.
2: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, terwijl Barry verder gaat lopen daar in Frankrijk, gaan wij nog eens even kijken wat we allemaal hadden vanochtend. Nou, grote veranderingen voor de rolde markt. Want na 240 jaar gaat de paardenmarkt van de tweede dinsdag in september naar de zondag. Ja, ze hopen daar wat meer bezoekers mee te kunnen trekken. Een groep van zo'n 100 oud-politieagenten wil erkenning voor leed dat is ontstaan tijdens acties tegen de Molukse gemeenschap. In de jaren 70 waren die acties. De regering zou hen hebben opgedragen om hard op te treden. En die ervaringen waren traumatisch, zeggen de oud-agenten. Een van hen is Ed Jessink, hij deed vanochtend zijn verhaal. In Hoogeveen wonen mensen met veel verschillende culturen, culturele achtergronden. Volgens de Hoogeveense Mariam Hatshemoussa mogen ze elkaar wat vaker opzoeken. En daarom is een initiatief begonnen om dat voor elkaar te krijgen. Samen met een vriendin organiseert ze activiteiten om Hoogeveners met verschillende achtergronden dichter bij elkaar te krijgen. En ze hoopt dat dat zich verder uitspreidt. Niet alleen Hoogeveen, ook Drenthe en wat haar betreft de rest van Nederland. Maar het ook over campings waar geen kinderen zijn. Die campings zijn in opmars. En je hoorde Barry Gerbke natuurlijk over zijn reis van Erika naar Fatima in Portugal.
2: Koffie en Keuvel.
3: Wim Boeren.
0: Ja, die heeft een wat kortere reis kunnen maken.
4: Nou.
0: Van Wijster hier naar Assen. Wim, goedemorgen.
4: Nou, dat kan ook heel ver zijn, hoor.
0: Ja, als je lopen moet wel. Ja, maar jij bent met de auto, dat viel mee, toch?
4: Ik vind het daar reuze mee, ja.
0: Wat ga je doen zo meteen? Hè?
4: Oh, we trappen af met lekker nederpop. En natuurlijk om 21:15 voor het eerst Harm op de trekker. Ik hoorde vanochtend dat het een poosje geleden was.
0: Ja.
4: Het weer een kleine opfriscursus gehad van de eigenaar, geloof ik.
0: Klopt,
4: dus, nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja. A Tintje of Tombola gaan we spelen.
0: Leuk.
4: En nou, dus schijnt ook dat er gisteren nog wat gevoetbald is. Dus we hebben vast wel iets te keuvelen, denk ik, Ger.
0: En vooral na die voetbalwedstrijd ook nog, toch?
4: Echt ongelooflijk, hè? Het was diezelfde gast weer, hè, van 4 jaar geleden. Die toen die bal in de dugout schopte.
0: We gaan het horen. Zometeen na 9 in Koffie en Keuvelen met Wim en met Ger. Heel veel plezier erbij. Heb een mooie dag. En tot morgen.
5: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
6: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen. En die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit?
7: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
8: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
7: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
9: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
11: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
10: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
12: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
10: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: toontje lager. En stiekem gedanst.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 10 minuten over 9. Een hele goede morgen op deze maandag, de 20e juli. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Mathije, die zit vandaag in ons terugblik op de Drentse duizend. En de Amazing Stroopwafels, die zitten niet alleen vandaag in de schatkist. Nee, de hele week. Straks hoor je de Cats met Magical Mystery Morning. Maar eerst de winnares van het Drents Liedjes Festival in 2021. Jolien.

0: Hit uit de zomer van 1970 voor de Cats met Magical Mystery Morning.
1: De Drentse Douche
2: bij Radio Drenthe.
0: Het is precies 8:15. Tijd voor een terugblik op de Drentse Doezend. En in het kader van de vakantieperiode en natuurlijk ook de trekkertocht. Liedjes over Drenthe en omstreken. Dat kan echt heel divers zijn. Over boeren, over dorpen, over dreuge worst, et cetera. En ook lekker in zomerse sferen. Nou, in dit geval doen we dat met Martije met Hier in Drenthe. Van haar album Dress, oftewel Drentse Jazz uit 2009. Eind vorig jaar op nummer 415 in de Drentse Doezend.

Rutger van Barneveld. De zwoele zomernacht, schreef nou eens samen met Rob van Zuilen en Jesper Hoekstra. Dan zou je er misschien niks iets zeggen, maar dat waren ook de mensen die waren verantwoordelijk voor Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon.

You made me feel a lonely man.

0: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
4: Het is even over 9:30. Tijd voor een overzicht van het nieuws uit de regio. In een woning aan de Kanaalweg in Boversmilde is gisteravond een grote brand uitgebroken. Eén gewonde is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En ook in Ruinewold ontstond gisteravond brand. Dat gebeurde in het dak van een woning aan de Dokter Larijweg. De brandweer had het vuur snel onder controle. En doelman Kjell Scherpen lijkt zijn loopbaan voor te zetten bij Ipswich Town. De Engelse Premier League club is in gesprek met de huidige werkgever van MNR. En dat is het Belgische Union Sint-Gilles. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Als die nou is dan met het weer.
5: We hebben een vrij bewolkt weerbeeld waarin zelfs een enkele lichte bui wordt meegevoerd. De wind is noordwestelijk en iets minder aanwezig dan de voorgaande dagen. We bereiken windkracht 3. Vanmiddag krijgt de zon iets meer ruimte en het is dan droog bij maximaal een graad of 20.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.

0: Annemiek Groenema. En een bijzondere dag.
1: De Schatkist van Nederland.
0: Het is 20 minuten voor 10, tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En daar verbinden wij ook een thema aan, en dat doen we ook deze week. En ja, het WK is natuurlijk voorbij, maar er is nog wel steeds een Tour de France, die gaat gewoon nog lekker door. En wat is uiteindelijk de Tour de France, en dan ook met name Radio Tour de France zonder die amazing stroopwafels? Nou, we gaan even terug naar maart 1979. Twee straatmuzikanten, Wim Kerkhoff en Fred Pieck, die gaan dan met elkaar in de zee. En omdat ze in twee talen zingen, besluiten ze ook om voor een tweetalige naam te kiezen. Dus de Amazing Stroopwafels, die zijn geboren. Nou, ze spelen op straat, maar tegelijkertijd ook in zaaltjes, in cafés, sociëteiten en clubs. En de leukste muziek, die komt uit hun handen. Bijvoorbeeld deze, Tropisch Nederlands.

1993. Er is niet veel veranderd in de wereld. Rutger Kort was het. En vrede. Goed, we gaan straks eens even kijken hoe het met de Harm is. Want die gaat natuurlijk vandaag van start voor de derde week. En de derde etappe van de trekkertocht. Eerst even luisteren naar Doe Maar. Dit is Smart.

0: maar op Radio Drenthe met Smoorverliefd.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Het is 10 minuten voor 10. Oftewel, een mooi moment om weer die trekker aan te gaan slingeren. En het is week 3. En in dit geval is Harm degene die de hele week een lekkere trekker gaat besturen. Je hebt volgens mij de korte broek niet aan vandaag, Harm.
3: Ik heb de lange box aan het trekken, Wim.
0: Nou,
3: het wordt niet zo heel warm. En we moeten over de vlakte vandaag op de trekker. Ik doe de lange box aan.
0: En gelijk, hé. Hey, waar sta je op dit moment? Ja, het eindpunt van vrijdag. Maar neem ons nog even met.
3: We zaten nog in Bunderveen. Daar heeft de trekker het weekend doorgebracht. En zo te zien is het er goed af, maar in Leupal. Die heeft er zin aan.
0: Dat is mooi, ja.
3: En, de Veenkolonie, we gaan... Toe maar weer.
0: Nee, en je hebt de tank vol?
3: Bijna. Er wordt nog even... Want er is hier in de buurt geen tankstation. Maar er komt nog op dit moment een aan met een jerrycan vol diesel. Dus... We zorgen dat de tank vol is.
0: Dat is al makkelijk.
3: Dat er geen reden is om te stappen in ieder geval.
0: Hartstikke goed.
3: Hey, die zal komen eraan.
0: En waar gaat de route vandaag naartoe? Welke kant gooi je op?
3: Nou, we gaan richting vanaf hier Bunderveen en dan richting Eerstek Slomo. Moet ik even stief nadenken. Valtenmoord gewoon langs Valten. En we eindigen uiteindelijk in Exlo. En er is misschien nog wel ruimte om een beetje een keer een afslagje te nemen. Maar dat ligt er ook aan of Mesnoes wat wil zien. Of ergens met ons over wil praten. Dan kunnen ze natuurlijk gewoon melden in de studio.
0: Ja,
3: en dan
0: zeker.
3: Komt dat wel bij ons terecht.
0: Kun je allemaal doorgeven op 0592-33-1188. Of je belt met ons of je stuurt in mijn appje. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Dan ben ik wel beneden, Harm, voordat je op pad gaat. Heb jij de route van de Veun een beetje verkend? Of zeg je van, nou, ik ga op Dolle Pof en ik volg de Bornbel?
3: Nou, dat laatste. En ik ken de omgeving wel een klein beetje, Wim. Dus, ach. Met dunkt. Het was ook nog een wegomlegging hier net. Dus we kunnen nog niet helemaal precies de route volgen, geloof ik.
0: Hmm.
3: Maar we komen altijd, hoe dan ook, we komen altijd weer in Exeloet vanmiddag. Daar ben ik helemaal niet bang voor.
0: Je bent wel kundig wat dat betreft. Die komt wel vaker in de omgeving, hè?
3: Ja, maar ik ben wel kundig.
0: Dat is goed zo. Hé, nou, dan meld je dan maar voor de eerste bijdrage. En ik ben benieuwd hoe het allemaal giet vandaag. Ik denk dat je volgens mij een mooie week tegemoet gaat.
3: Het is ik heb er echt zin aan, Wim. Ik ben geweldig.
0: Ja, ik kan me het voorstellen. Goed zo. Mooi, we spelen elkaar dan weer, Arm.
3: Oké.
0: Yo.
3: Mooi.

heren van Timeless, die treden nog steeds op. Weliswaar ook met een nieuwe naam. De New Timeless heten ze dan. En wellicht ook nog een keer in een andere formatie. Dit was Where is the Love? Aan het eind van het eerste uur Koffie en Keuvel. Met de leukste nederpop. Tot slot, Suzanne Freek. En nooit meer regen.

0: hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
1: Kom naar de Woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen waren de 2 vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk 10 mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend, kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
6: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One. Van Vodafone.
13: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: Band on the Run. Paul McCartney samen met zijn Wings en dat met Mrs. Vanderbilt.
1: Vriendje of tombola.
0: Het is 9:10. Het is zover. Gerrit, hele goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
0: Wij gaan ons spel spelen. Jullie zijn vanochtend ook al begonnen. 4 weken lang Tientje of Tombola.
2: 100 prijzen zitten erin.
0: 100 prijzen. En wij spelen dus 4 keer per dag. En in het weekend dan ook nog een keer natuurlijk. Dus dat is 20, 22 keer, 4 keer, 88 keer uit mijn hoofd.
2: Oh, kijk. Nou, dan hebben we in ieder geval genoeg prijzen.
0: Ja, daarom. Dus we kunnen ook €880 dus weggeven.
2: Ja,
0: maar
2: ja.
0: De eerste prijs is er al uit gegaan vanochtend, hè, dacht ik.
2: Ja, dat was een paar RTW Drenthe sokken. Nou, er zitten ook veel grotere prijzen in, hoor.
0: Ja, ik heb even een overzichtje gekeken, inderdaad. Maar een saunabon, maar een dinerbon ook nog. Natuurlijk ook, hoe heet die knol ook alweer? We hebben nog geen naam bedacht, hè?
2: Ons hobbelpaard.
0: Ons hobbelpaard. Hij moet een naam hebben weer.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, maar als je een naam weet voor het hobbelpaard, dan mag je die ook doorgeven. Dat vind ik
2: dat is ook goed.
0: Dus wel. Ja. Ja.
2: En ja, de tombola is en blijft gewoon populair. Want er kwamen zoveel belletjes vanochtend al binnen.
0: Ja,
2: bij het programma van Judith. Ja, we konden ze lang niet allemaal aannemen.
0: Mooie koekblikken, zag ik ook.
2: Oh.
0: Dat is volgens mij iets nieuws.
2: Ja, nou, er zitten inderdaad wat nieuwe prijzen in.
0: Ja,
2: klopt. Maar ook klompen. Dat is wel leuk.
0: Och, heerlijk. Mooi, man. En dat doen we door gewoon even een vraag te stellen. En het heel simpel, het antwoord kun je dan doorgeven op 0592-3311-88. Ja, eenvoudiger kun je die maken. Maar het is de keuze dus aan de luisteraar van ga ik voor de tientje of de tombola. Ik zou het wel weten, hoor, in dit geval. De vraag is, in welke Drentse plaats staat het Museum voor Valse Kunst? 0592-3311-88. Het Museum voor Valse Kunst.
3: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Rolls Royce hier op Radio Drenthe. Dat met hun Best Love.
1: Vriendje of tombola.
0: Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Roel. Roel, een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Roel, afkomstig uit?
2: Assen.
0: Uit Assen, het mooie Assen in dit geval. Ja. Wat doe je dagelijks even, Roel?
2: Ik ben al jarenlang gepensioneerd.
0: Och, en dat bevalt goed?
2: Dat bevalt prima.
0: Ja, wat heb je al die dag? Mag ik dat vragen?
2: Ik heb bij de provincie gewerkt.
0: Bij de provincie?
2: Ja.
0: Kijk eens. En dan op provincie zelf of ergens in de buurtdienst?
2: Nee, op provincie, bij de afdeling Milieu.
0: Bij de afdeling Milieu.
2: Ja.
0: En mooi tijd daardoor?
2: Ja?
0: Een mooi tijd daardoor, denk ik.
2: Ik heb een hele mooie tijd daardoor, ja.
0: Ja, ik heb zelf een poosje rondlopen, maar dan in een iets andere functie. Ik mocht dan wel eens in die statenzaal zitten.
2: Oh ja.
0: Dus ik ben een poosje statenlid geweest daar.
2: Is zo?
0: Ja, de provincie heeft me ook al die wat trokken, inderdaad. De gemeente wel, maar de provincie vind ik ook mooi op zich. Je bent lekker dicht bij de mensen, je kunt wat voor de mensen doen.
2: Ja.
0: Ja, dat is het mooiste wat er is, ja. En hoe kom je nou je dagen bij die deur? Je bent die radioluster, een beetje gezellig geweest en dat soort dingen meer? Of,
2: Ik luister de hele dag naar Radio Drenthe om te beginnen.
0: Oh, kijk, om 7 uur ging je aan en om 6 uur ging je weer uit, of?
2: Half 8 ongeveer.
0: Half 8 ongeveer, heerlijk, mooi zo. En jij kwam ons spelletje nog tegen, je denkt van, nou, ik weet hier wel een antwoord op. Wij waren op zoek naar in welke Drentse plaats staat het Museum voor de Valse Kunst. Wat dacht jij toen?
2: Dat dacht ik aan Fledder.
0: Jij dacht aan Fledder, hè?
2: En de oprichter was Henk Plenter in Roggeveld.
0: Opzakee. Ding, ding, ding. Inderdaad, Henk Plenter. En Siva, die ken ik dan wel. Want ik ben natuurlijk ook een nogal. Of niet natuurlijk, maar ik ben nogal. Maar Siva, die had altijd zo'n winkelie in het dorp.
2: Ja.
0: Zo'n furnituren shoppie met een stukje stof en alles kon je wel weghalen.
2: Die heb ik ook wel kend.
0: Ja.
2: Maar mijn vrouw die kon weer door, of in leeg halen.
0: Ah, kijk eens, ja, op die manier. Ja, dan kon je lekker dichtbij. En die vader, weet ik nog wel, want die had dan ook een hele dikke baard, had die Plenter.
2: Ja.
0: Ja, hè? Oh ja, ik haal hem zo dan voor de geest. Mooi, man.
2: Ja, ik ook.
0: Ja, mooi zien waar dat.
2: Met een rode koffer.
0: Ja, klopt. Ach, heerlijk. Mooi. Nou, ik mag je feliciteren, Robin. Je hebt €10 winnen.
2: Ja, maar ik dacht van even wat anders.
0: Toch wel, hè? Je gaat een mooi voor het muntje.
2: Ja, laat dat maar doen.
0: Ja. Even kijken, Gert, die zit er al klaar voor. Je hebt hem in handen, Ger.
3: En ik draai aan de tombola. Hij viel net al een beetje uit elkaar doordat ik hem even op een andere plek neer wilde zetten.

0: Echt de voet. Gefeliciteerd. Hey, dat is hartstikke mooi, gefeliciteerd.
1: Ja, dat behoeft misschien enige uitleg.
0: Ja, ja, klopt. Het is zo'n strandding, hè? Is het volgens mij?
1: Ja, zo'n soort luchtbed is het. Ja, dus je kan ermee lekker het water op.
0: Dus Roel, je kunt het water op.
2: Oh, hartstikke mooi.
0: Mooi zo. Hey, een beetje lucht erin en dan komt het volgens mij allemaal goed.
2: Oh, goed.
0: Mooi zo. Hey, lief even in de lijn, dan gaan we je gegevens noteren en wens ik jou een fijne dag.
2: Ja, oké.
0: Hey, yo, hi.
2: Hey.

0: Koffiefeur was het en dat brandende vuur.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Het is week 3 van de Trekkertocht, de eerste editie. En we hebben natuurlijk altijd gehad, we hebben Robert. En vandaag is Harm Dijkstra voor ons voor de eerste dag lekker op stap. En volgens mij ben je helemaal nog niet zo ver. Kom, Harm.
3: Nee, jong, we waren goed en wel weg. En toen stond er al een hele club volk bij Darsoes in Bunnerveen. Dat moet toch alleen bij proten. Dat is wel een soort oetszwaai-competitie. Dat ook weet ik.
4: Ja, echt wel.
3: Hoe kwam dat zo?
4: Omdat vrijdag hebben we Robert verwelkomd hier. Nou, en dat was hartstikke leuk. Toen stonden er veel meer volk. Maar ja, die ben nou op vakantie.
3: Oh ja, op vakantie. Of aan het werk.
4: Dat zal ook nog kunnen.
3: Oh, een maandag.
4: Ja, het is gewoon maandag.
3: Jullie kunnen allemaal wel in wachten.
4: Wij kunnen wachten. Wij zijn met pensioen.
3: Ja, ben je allemaal pensionado's hier?
5: Nee hoor, nog niet.
3: Nee, hè?
5: Nee, dat duurt een paar jaar.
3: We hebben gewoon vakantie.
5: Nog niet.
3: Oh, nog niet?
5: Vrijdag.
3: Oh, vrijdag?
5: Ja.
3: Nog iets, hè?
5: Oostenrijk.
3: Oh, heerlijk. Er komt een collega trekker hier langs die met iets te worden materiaal redden als wat wij doet. Is er nog wat bijzonders van het zomer hier op Bunnerveen of niet?
6: Nee. Ja, pleinfeest, maar dat is september.
3: Oh, september?
6: Ja, dan hebben we hier pleinfeest. Dus dan hebben we door.
3: Zo, en dan is hier.
6: Ja.
3: Er wordt nog wel eens gezegd, hè? Is nog Bunnerveen hetzelfde als Nebun? Nee, hè?
6: Nee, dat is apart.
3: Ja, dat is wel apart.
6: Dat is heel apart.
3: Die spraakverwarring is er nog wel eens, hè?
6: Ja, klopt. Nee, dat is apart, hoor.
3: We natuurlijk even, ik ben hier nou op Bunnerveen.
6: Ja, helemaal op Bunnerveen, bij Duitsers. Ja, dus.
3: Hartstikke goed. Is hier ook voor de jeugd nog wel wat te beleven, of niet?
7: Ja, ik denk de spelweek.
3: Ja? Wanneer is die?
7: Aan het einde van de zomervakantie.
3: En dan doe je

0: Kom, hè?
1: Nee,
0: heb je hier wel een met dan? Nee.
1: Ik heb er nog nooit aan met.
0: Nee, toch niet?
1: In Brady wel.
0: Je Brady, je loopt nog hard weg. Die denkt van, ik wil hier beeld. Nou, jongens, ik hoop dat je goed samen hebt. En wij gaat de veenkolonie van Bunerveen naar Nee Bunen. En dat is wezenlijk wat anders.
2: Hartstikke goed, nou, dankjewel. Dank je wel.

0: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
3: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver. Geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
4: Het is exact 10:30. Ga nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. In een woning aan de Kanaalweg in Bovensmilde is gisteravond een grote brand uitgebroken. Er waren vooral veel rookwolken bij het pand te zien. De brandweer was snel aanwezig om te blussen. Een gewonde is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brand was in dezelfde woning waarbij de politie op 11 juni nog een drugslab aantrof in een schuur. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet bekend. Pardon, de paardenmarkt van de Rolde Markt die wordt na 240 jaar verplaatst. Waar de traditionele paardenmarkt al eeuwenlang op de tweede dinsdag van september plaatsvindt, kiest de organisatie er nu voor de markt te verplaatsen naar de zondag. Voorzitter Margé Emmens legt de beslissing uit.
6: We zien landelijk natuurlijk dat alles een beetje terugneemt. Hè, zowel de aanvoer van de paarden, maar ook de mensen wat naar de paardenmarkt komt. Nou ja, en dan kom je op een gegeven moment voor een beslissing van, goh, is het dan ook een idee om mensen juist meer de kans te geven door te verplaatsen in het programma naar de zondag van de Rolde Markt?
5: In Hoogeveen wonen mensen met veel verschillende culturen en achtergronden. En volgens de Hoogeveense Mirjam Hajmoussa mogen ze elkaar wel wat vaker opzoeken. Daarom is ze een initiatief gestart, Stichting Mensenkracht, om dat voor elkaar te krijgen.
7: Ons doel is eigenlijk om de sociale cohesie te versterken, maar ook om iemand in gesprek te laten gaan met iemand met wie je dat normaal eigenlijk niet zou doen. En juist in de periode waar mensen heel erg gepolariseerd zijn en we eigenlijk in een wereld leven waar mensen met bepaalde vooroordelen denken en een beetje een eigen hebben, vinden we het juist heel nodig dat mensen met elkaar praten.
5: En het aantal kinderloze campings in ons land is de afgelopen 5 jaar fors toegenomen. En Drenthe is samen met Gelderland koploper. Van de 23 kinderloze campings liggen er 5 in onze provincie. En er is ook 5 in Gelderland. In Havelte hebben Roger en Ellen Vermeeren al 10 jaar een concept met Adults Only. En die eerste spreker die legt uit wie er zoal langskomen.
8: Dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, sowieso 18 plus. Maar dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, onder de 30. Die nog niet aan kinderen toe zijn. Geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van, nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven. En niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
5: En tot zover. Meer nieuws, dat lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Dankjewel, Ger. Ons nieuws dan met het weer.
9: We hebben een vrij bewolkt weerbeeld waarin zelfs een enkele lichte bui wordt meegevoerd. De wind is noordwestelijk en iets minder aanwezig dan de voorgaande dagen. We bereiken windkracht 3. Vanmiddag krijgt de zon iets meer ruimte en het is dan droog bij maximaal een graad of 20.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer van minder. Simpel.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
18: Koffie en Keuvel.
17: Broek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.

0: David Bowie op Radio Rente en de China Girl.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, we komen er natuurlijk niet onderuit over het voetballen van gisteravond, wat ons allemaal toch een beetje bezig hield. En ik had van tevoren, voor het hele WK, want het is nu natuurlijk afgelopen, dus we kunnen even een klein resume doen. Ik heb mezelf voorgenomen, ik wil het eigenlijk wel een klein beetje boycotten. Die hele shitzooi daar. Ja, ik zeg het misschien een beetje plat, maar je snapt ongetwijfeld wat ik bedoel. Het is helemaal, ik heb niet veel gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb bijvoorbeeld Frankrijk om de derde, vierde plaats heb ik niet gezien.
2: Nee, die heb ik ook niet gezien.
0: Nee, alleen de doelpuntjes kwamen even voorbij. En Frankrijk, Spanje heb ik ook niet gezien. En de Engeland, Argentinië heb ik nog wel even gezien.
2: Ja, ik heb nu van de laatste, zeg maar de afgelopen week, heb ik wel bijna alle wedstrijden gezien. Ja, alleen niet om de derde plaats niet. Ja, nee. Dan mis je wel direct 10 doelpunten. Dat is een beetje jammer, maar goed.
0: Ja, nou, de samenvatting vond ik dan ook prima. Ja, dat is ook klaar. Ja. En op zich, maar dat merk je ook wel, want ik hoor van, ja, hoe 6-4, hoe kan dat nu dan? Ja, de druk is eraf. Ja. Dan denk ik van, ja, dan krijg je dat soort dingen.
2: Ja, Engeland speelde ook niet eens in de sterkste opstelling. Harry Kane, die zat op de bank.
0: Ja, die begon volgens mij op de bank.
2: Ja.
0: Dus, Hey, dan gisteravond, nou, ik denk, ik ga er nog even voor zitten, voor het hele gebeuren. En, dat was gewoon anti-voetbal. Wat de Argentijnen lieten zien.
2: Dat was verschrikkelijk.
0: De hele wereld was natuurlijk ook wel voor Spanje. Tenminste, voor het grootste gedeelte. Maar dit was echt ongelooflijk. Ik denk, je komt dus in de finale. De beste twee landen ter wereld, uiteindelijk wel. En dan leg je dit voetbal op de mat.
2: Ik begreep er ook helemaal niks van. Ja, je zag die statistiek op een gegeven moment in beeld. Mm. En toen waren we echt al ver in de wedstrijd. Volgens mij was het gewoon nog reguliere speeltijd.
0: Ja.
2: Of inmiddels al in die verlenging. En dat Argentinië gewoon nog 0 doelpogingen had ondernomen.
0: Ja, en het aantal basis. Spanje stond op 700 en zij stond op 300. Die verhouding had je dus ongeveer in dit geval. En volgens mij was Messi al met de Vierdaagse van Nijmegen bezig. Was hij aan het wandelen, volgens mij, of niet?
2: Nou, die shockte inderdaad gewoon over het veld. Je zag hem ook niet heel enthousiast mee verdedigen. Maar ja, als hij aan de bal was, dan was hij ook wel gevaarlijk. En ja, je zag Argentinië natuurlijk tegen het einde van de wedstrijd dat ze nog wel vol druk gingen zetten. Ja, maar dan denk je, ja, waarom doe je dat niet even iets eerder? Want
0: daarom.
2: Op zich, de kwaliteiten zitten er wel in. Het zijn ook wel stellige schoppers bij elkaar, maar ze kunnen het ook nog best nog wel aardig
0: voetballen. Ze kunnen best wel ballen, hoor. Maar ze lieten echt helemaal niks zien.
2: Nee, dus, het was echt alleen maar tegenhouden en frustreren. Ja. En maar hopen, volgens mij uiteindelijk, dat het op penalty zou uitdraaien.
0: Ja. Wat vond je van de scheids?
2: Nou, ik zei nog tegen jou, ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom dat doelpunt van Spanje, wat ze eerst nog scoorde, waarom die nou...
0: Waarom die afgekeurd werd. Ja, hij ging hem op zijn teen staan of zo, geloof ik. Hij raakte hem eventjes aan, dus en dan gaan ze wel liggen.
2: Ja, en het duurde nu ook wel weer heel lang dat je dacht van, nou, ik zie een paar overtredingen voorbij komen, waarom trek je geen kaart?
0: Maar de eerste helft had hij gewoon inderdaad ook al een gele of een rode kaart kunnen geven, normaal gesproken.
2: Ja, dat is een beetje het verhaal van Argentinië ook tijdens dit WK.
0: Ja. Maar ja, dan die Argentijn, ik zeg zijn naam steeds verkeerd, Paredes,
2: klinkt heel goed.
0: Paredes, Leandro Paredes, die toch een klein beetje doordraait aan het eind. Hè? Ik zag de beelden even voorbij komen en ik had het niet in de gaten. Maar hij is dus dezelfde man die zich ook bij het WK in Qatar tegen Nederland misdroeg. Door die bal poeierhard naar de dugout in te trappen.
2: Ja, hij wordt al een veelpleger genoemd. Dus dit is zeker niet de eerste keer. Hij heeft achteraf ook nog de rode kaart gezien.
0: Ja, boefje in dit geval. En was er ook Van Dijk, die werkte hem toen tegen de grond. Nou, dat is gisteren nog een keer moeten doen, maar dan met de bulldozer. Afwerken, nooit meer op het voetbalveld komen.
2: Nee.
0: En dan zie je dan tot slot de prijsuitreiking. Die heb ik dan niet gezien, want ik denk, ja, het is laat genoeg. Ik ga toch naar bed. Ik heb hem vanochtend even teruggekeken. Maar dan zie je dan die Infantino en Trump. Die komen dan met de ding aan. En Trump die pakt dan zijn moment of fame weer eventjes. En die blijft daar dus ook gewoon staan. En die aanvoerder van Spanje, nou, die duwt er nog een klein beetje naar de zijkant. Iemand van Spanje deed nog even het YMCA-dansje richting Trump. En dan blijft die man er gewoon staan. Die wars van alle protocollen. Het gaat alleen maar om hem. Het is zijn show.
2: Ja, nou ja, hij identificeert zichzelf natuurlijk heel goed.
0: Dat zijn de mooie berichten.
2: Mooie baard heeft hij ook. Hè?
0: Dat dacht ik, ja. Carol Emerald is dit met A Night Like This.

0: Emerald and a night like this.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: We zaten net even hier naar de beelden van de dashcam te kijken. En toen, dat deed me denken een beetje aan Remy, alleen op de wereld. Dat klopt wel, Harm, volgens mij, of niet?
3: Nou, zo kun je wel voelen mij hier op de vlakte staan, Wim. Want we zijn even afslagen. We staan hier tussen Bunemond en Eerste Mond. En ja, op de Drentse Vinkelonie. En dan kun je ervan zeggen wat je wil. Maar ja, ik vind het altijd fantastisch. Die ruimte hier, die horizon. Ja, en die wordt natuurlijk deels ook wel bepaald door die grote windmolens die hier staat. Je bent trouwens door net met een aan het werk. Ja, ik vind het wel wat hem. Het is ook een typisch stuk Drenthe. Al die mooie luchten die jij nu ziet. En ik sta bij Wim staan. Wim is vandaag de chauffeur van dienst namens de Vereniging Vrienden van RTV Drenthe. Wim, dit is ook wel een beetje jouw geboortestreek, hè?
4: Ja, nou, niet helemaal.
3: Nee, niet helemaal.
4: Maar wel van de voorouders van mijn vaders kant, zou ik maar zeggen. Die komt oorspronkelijk uit de Valtemont. De Valtemont, hè?
3: De Valtemont, ja.
4: Ja, dat zegt ze dan. Ja. En ja, die hebt ook echt in veen gewerkt. Dat waren veenarbeiders. En ik noem ze ook wel, dat waren een beetje de slaven van de moderne tijd ook. Ja. Hè?
3: Dus, dat was ook buffel, dat turfsteking, verschrikkelijk toch?
4: Ja, dat was echt. En hij dan bedenkt dat je zeg maar, dan had die veenbazen en die hadden dan hun boerderijtje met een kantoortje en een café. Hè, en dan moest je vrijdagsmiddag zijn, je envelopje ophalen en dan kun je zo door de deur, door het café. En
3: dan
4: moet je eerst met lief vol voezel en dan kon je weer een hoes uit, zeg maar.
3: Ja.
4: En dan kwijt bij de vrouwen en dan je envelop leeg, zeg maar.
3: Ja,
4: vol.
3: Drama. Maar al dat vlakken, allemaal met een schub afgraven. Dat kun je vast niet voorstellen, maar het is wel zo.
4: Ik vind het altijd zo bijzonder, want ik kom dan van Kleindiek, oorspronkelijk. En als wij dan naar de Valtemont gingen en die waren deur faalt hen. En dan ging hij op een gegeven moment, hij faalt er nu de reden, dan ging hij echt zo de diepte in. Ja, hè? Ja dat gooi je nog wel, maar dat was altijd wel heel bijzonder. Omdat hij dan richting Valtemont, de tweede Exelmond, die ging echt een leegte in.
3: Nou, een leegte wil ik niet zeggen. Het is, je gaat wel de diepte in, inderdaad. Ja, het is een mooi wietslandschap. Mia, mijn vrouw, die komt van tweede mond, van tweede Exelmond. Dat is een vrouw van de ruimte. Die moet altijd ook ruimte om ze gaan hebben. Ja. Als wij op een camping staan, liefst niet in de bos, maar aan zee of zo. Ja, wietsheid, dat is toch wel het kernbegrip. Ja, en dan die windmolens, je bent natuurlijk, ja, alles giet tegenwoordig op stroom. Jouw bus wil jij nou in rijden, die redt ook op elektriciteit.
4: Zeker.
3: Ja, daar moet je toch van hebben.
4: Ja, dat klopt.
3: Er is wel heel veel weerstand tegen West.
4: Nou ja, je krijgt ook wel een beetje het idee, en vergelijk het maar een klein beetje met wat er in de provincie Groningen gebeurt, zeg maar, dat je een beetje als een soort van windgewest wordt zien. Hè? En of nou die ene keer met windmolens en de andere keer met zonnepanelen. En we snappen allemaal dat het nodig is. Maar
3: ik ben meer een windgewest.
4: Ja, het is echt een windgewest. En je merkt het nou ook, hè? Het weiden hier altijd. Hè?
3: Ja, je weet altijd.
4: Ja,
3: maar het levert ook wat op.
4: Ja, ja zeker.
3: Dat
4: ja.
3: is dan weer wel zo. Nou, in de fietsheid van de Vinkelorie, door begeven we ons vandaag met onze trekkertocht. En we gaan nu die ginnen gaan een stukje over de Mondenweg, want er was een stukje weg afsleuren. Anders zou het denk ik niet over de Mondenweg komen. Maar we gaan straks rechtsaf en dan gaan de Eerste Mond in. En hopelijk daardoor nog weer messen treft. Ik denk het wel.
4: Oh,
3: het
4: volk zat je.
3: Oh, gooi.
0: Ah, jawel, maar je komt wel wat tegen. Mooi zo. Tot zover. Bedankt weer.

30 jaar geleden was er een hit voor Marco Borsato met Ik leef niet meer voor jou. Het is 6 minuten voor 11. Straks natuurlijk nog een uurtje koffie en keuvel op deze maandagochtend. En natuurlijk de leukste muziek die voorbij komt. Julio Iglesias, Quiere Me Mucho.

0: Rapifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
2: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Late night shopping en designen Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Ik zie kleurrijke streken.
10: Ik zie mensen van alle tijden.
11: Ik zie deze stijl wel zitten.
12: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
13: Centraal Museum Utrecht.
14: Laat meer zien.
15: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
0: Radio Drenthe.

0: 30 Duitsers, en dat is mooi. Nou, veel spaas nog.
1: Ja, dankjewel.
0: En
1: een fijne dag en ja. Een mooie snoek.
0: Ja, een mooie snoek, ja. Gratuleren met die mooie snoek.
1: Ja, dankjewel.
2: Mooi zo. Nou, nummer in mijn sjaalplatte, dat mogen draaien, denk ik dan, of niet?
0: Ja, nee, de sjaalplatte.

60 jaar oud. Deze Little Bit Me, A Little Bit You van de Monkees hier op Radio Drenthe. Deze maandag de 20e met week 3 van de trekkertocht. Harm die is lekker op stap en inmiddels heeft hij net zijn trekkertje weer aangezet. En dendert hij weer over de Drentse dreven. Dit is Alex Warren, Fever Dream.

Gewoon onderwijs voor volwassenen was hiermee bedoeld. Adult Education was dat van Daryl Hall en John Oates hier op Radio Rente. Straks de Four Tops en Bernadette. En daarna nog het nieuws uit de regio en Sugar weer. Maar eerst is hier Fanny van Telbop.

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
3: Hey Tess.
4: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
7: Het is 11:30. Ga nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. De paardenmarkt van de Roldermarkt wordt na 240 jaar verplaatst. Waar de traditionele paardenmarkt al eeuwenlang op de tweede dinsdag van september plaatsvindt, kiest de organisatie er nu voor de markt te verplaatsen naar de zondag. Voorzitter Margé Emmens legt de beslissing uit.
9: We zien landelijk natuurlijk dat alles een beetje terugneemt. Hè, zowel de aanvoer van de paarden, maar ook de mensen wat naar de paardenmarkt komt. Nou ja, en dan kom je op een gegeven moment voor een beslissing van, goh, is het dan ook een idee om mensen juist meer de kans te geven door te verplaatsen in het programma naar de zondag van de Roldermarkt?
8: In Hoogeveen wonen mensen met veel verschillende culturen en achtergronden. En volgens de Hoogeveense Mirjam Hatsmoussa mogen ze elkaar wel wat vaker opzoeken. Daarom is ze een initiatief gestart, Stichting Mensenkracht, om dat voor elkaar te krijgen.
10: Ons doel is eigenlijk om de sociale cohesie te versterken, maar ook om iemand in gesprek te laten gaan met iemand met wie je dat normaal eigenlijk niet zou doen. En juist in de periode waar mensen heel erg gepolariseerd zijn en we eigenlijk in een wereld leven waar mensen met bepaalde vooroordelen denken en een beetje eigen bubbel hebben, vinden we juist heel nodig dat mensen met elkaar praten.
8: En het aantal kinderloze campings neemt toe. Volgens onderzoek zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar geen kinderen zijn toegestaan. Drenthe is samen met de provincie Gelderland in Nederland koploper in het aanbod. Van de 23 kinderloze campings in Nederland liggen er 5 in Drenthe, onder meer in Havelte. En de bezoekers zijn heel divers, zegt de eigenaar.
11: Dat zijn mensen, nou, ik zou maar zeggen, sowieso 18 plus, maar dat zijn mensen, ik zou maar zeggen, onder de 30, die nog niet aan kinderen toe zijn, geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van, nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven. En niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
8: Iets voor jou, Wim, zo'n camping?
12: Zeker. Ja, ik ben er wel van. Inderdaad, ja, ik vind het hartstikke leuk. Mijn kinderen, ook met de kinderen, altijd op vakantie geweest. Natuurlijk gezellig en mooi. Maar op een gegeven moment heb je dat wel gehad.
8: Een beetje rust.
12: Ja, misschien straks weer de kleinkinderen of zo. Maar laat als ik groot ben.
8: Wie weet, binnenkort in de avond.
12: Ja,
8: dat is wel een nieuwe vakantie. Nou, dit en veel meer, dat lees je natuurlijk ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
12: Dankjewel, Gert.
7: We zien huis dan met het weer.
13: We hebben een vrij bewolkt weerbeeld waarin zelfs een enkele lichte bui wordt meegevoerd. De wind is noordwestelijk en iets minder aanwezig dan de voorgaande dagen. We bereiken windkracht 3. Vanmiddag krijgt de zon iets meer ruimte en het is dan droog bij maximaal een graad of 20.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
21: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
22: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
20: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: natuurlijk nog op Radio Drenthe met de Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. Met Harm Dijkstra.
0: Het is week 3 van de Trekkertocht en dag 1 voor Harm. En die is gewoon al lekker onderweg. Nou, net nog een stukje onbewoonde wereld. Maar volgens mij, ik zag net weer wat huisnergs voorbij komen, Harm.
3: Ja, zeker. We zijn van de eerste maand en op de tweede maand aan. En ik sta nu op de Exlover Kiegel. Dat is tussen tweede maand en valde maand in.
4: Ja,
3: en ik sta bij Klaas Boeren en Liesbeth. Die staan hier mooi wat in de tuin te krapen en te snoeien en zo. En die staan nog vriendelijk toe te zwaaien. Ik denk, we stopt hier.
4: Ja, zo is dat.
3: Ben je een geboren tweede maand, Klaas?
4: Ik ben hier in Kielden geboren en getogen.
3: In de Kielden?
4: Ja, hier in de Kielden. Ja, wat verderop.
3: Wat verderop?
4: Ja, nog wat verderop. En we wonen nu sinds 35 jaar hier.
3: Ja. En je woont nog helemaal anders wonen?
4: Ja. Ik zie een jaar in het oren.
3: Ja.
4: En toen kwam dit te koop, dus ik ben hierin gewoon.
3: Ja, ik heb Dat trekt dan toch weer?
4: Ja, dat blijft trekken. Ja. Dat is maar genoeg. Ik heb al een hoog zijn. Ik ben met tanden zit nog een poosje monteur. Dus ik ben in Wilkentown. Dus ik ben in heel Europa doortrokken. Maar de meter had ik blijven dat je weer in tweede maand bent.
3: Kun je nou eens aan Zandrent, die eigenlijk in een klein brinkdorpje woont, uitleggen wat de charme is om hier op de vlakte te wonen?
4: Dat inderdaad, dat is hier op de vlakte. Je hebt hier ruimte. Ja. En als ik hier in het komen zit, kijk mooi tegen de beelden omhoog kijken. Nou, dat is gewoon mooi.
3: Ja, tegen de beelden omhoog, want dat begon inderdaad de hondsrug, hè?
4: Ja, hondsrug, dat begon dat. En nou, je kan zomers als je bezig bent door bij de manege, ik ben er even net zicht op. Ja. Dus ik heb ook zijn naartoe wat er down is. Nee, dat is mooi.
3: Ja. Maar door eindig van je vandaag onze Trekkertocht.
4: Nou, en ook hartstikke mooi. En met vuurwerk ook, hè?
3: Oh, ja.
4: Dan zitten we hier mooi in het gat te loeren en een zusterboom Axel en valt en zo zal dat vuurwerk omhoog komen.
3: Het is een prachtig plaatje.
4: Dat is echt een hartstikke mooi plootje dan, ja.
3: En een grondigste kan hier ook wel horen?
5: Ja hoor, best. Het wijdste en de wiede big wind dus.
3: In Grondiglaan is dat natuurlijk net zo.
5: Ja, ik ken het hoor.
3: Grappig. Ja. Ja, ik ken dit plaatje ook, maar mijn schoonmoeder die woonde 300 meter verderop.
4: Die woonde in Emmen trouw toch?
3: Die woonde nou in Emmen.
4: Ja, dat had ik begrepen, dat ze doorheen gegaan was. Ja. En Titus ken ik ook wel.
3: Ja, Titus is mijn zwager. Ja.
4: Ja, nou, die kwam hier net langs.
3: Oké,
4: okay,
3: ja.
4: Mooi als steken komen binnen.
3: Ja, ik heb hem niet zien.
4: Nee.
3: Ja, het is een prachtige omgeving.
4: Mooi hondje.
3: De tarwe is riep de gieter straks af en dan.
4: Deze was, maar het was nog niet druk genoeg.
3: Hoe toch niet?
4: Nee, dat wil nog niet lukken.
3: Nee. Van Jan Eeuwels of Thijs Jan, worden ze van?
4: Thijs Jan, ja. Doe best schouderbroos, ja.
3: Ja, maar ja, dat kun je. Als je schoolfamilie hier woont, hè, dan ben je er wel eens hier. Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi plekje. Waar wil je
4: met
3: aan?
4: Liefst was met
3: hoe dan?
5: Joekaak en me afknipt. Je was niet
3: luid. Dat is inderdaad niet zoveel charme meer aan.
5: Nee, ik denk eraf met het spel.
3: Komt er dan nog wel weer aan, of niet?
5: Jawel, vangt je blijven wel weer.
3: Of vangt je?
5: Ja.
3: Vangt je niet meer?
5: Nee, vangt je niet meer.
3: Ja. Nee. Moet je de heer ook nog knippen? Of?
5: Nee, dat is van de gemeente.
3: Oh, van de gemeente? Ja. Ik heb je wel veel staan als je te lang wordt, dan wel eens misschien heb je langs.
4: Jongens, hebben geen tijdmoment. We zijn allemaal het album van die storm, hè?
3: O ja.
4: Maar ze heeft hier al even west, maar de rest komt nog maar.
3: Zijn hier een beeld schade?
4: Wie niet, in de straat, hier en door wat. Maar verderop, als ze valt de mond gijs, dan zullen ze het wel op elkaar. Door ben wel een hele hoop sneuvels.
3: Hoe door? Het brughuis door?
5: Het brughuis en dan verder zitten die wat. Ja.
3: In het haantje zelfs nog een vrouw aan het leven komen. Die heeft een boom op de auto.
4: Ja, maar ik ben toen aan de Roze Rond kwam en een hier soort discounter kwam overal kan je betekenen. Ik kwam een stukje door Friesland in, niks.
3: Nee. Oh, echt zo'n strook.
4: Ja. En gisteren heb ik naar. Ik kwam vanaf naar Buren de Veenthout, maar toen kwam ik ook nog een hele hoop spul tegen waar onderste de boom lag. Ja. Van,
3: maar dan rij je hier natuurlijk wel, hè? Je hebt altijd de wind door de eerste hand.
4: Hier was ons niks sneuvels.
3: Ja,
4: maar verderop veel meer.
3: Maar je hebt nog niet dat hier de pannen gereeld van dag of wabbert?
4: Nee, gelukkig niet meer. Toen we het kocht hebben wel, dus hadden een deuk in het dak.
3: Oh, ja?
4: En als ze dan aan het waarden, dan vloog de pannen eraf.
3: Ja.
4: En dan stonden ze mooi in de geur.
3: Dat kan je allemaal gebeuren nou, hier op excellent Kiel woont.
4: Ja.
3: Nou,
4: Kielden zeggen we
3: heel. Ja,
4: tenminste, ik zeg nog altijd Kielden, hè?
3: Ja. Ja,
4: het is meer als Bundemond is daar.
3: Ja, ja.
4: Het bleef ook Bundemond, eerste maand, tweede maand, Weringemond. En Nijt al nee, dat is
3: het goed dat je hem corrigeert. Dankjewel. En wij gaan weer met onze Trekkertocht. We gaan richting de Valtemond.
4: De Valtemond, ja.
0: Mooi zo, dankjewel.
4: Ja, vrij is wel. Zijn ze maar 66, hè?
3: Ja.

uit Amerika. En dan wel natuurlijk uit Limburgse Amerika. Robin Heijzen was dat met Bestel Maar. 11:45 hier op deze maandagochtend. Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met mooie muziek en ook leuke luisterplaatjes. Dit is er ook zo eentje. Rupert Holmes, dit is hem.

sommige bevolkingsgroepen die deden dat wel anders. Kissing in the back row of the movies. Dit waren de Drifters. Het is 7 minuten voor 12, het einde van deze maandagsaflevering van Koffie en Keuvel. Wees niet getreurd, we zijn natuurlijk morgenochtend om 9 uur weer. Straks nog natuurlijk Anouk in de middag en Ruben hier op de radio die René zijn show doet. Tot slot Mr. Mister, dit zijn ze met Broken Wings. Baby.

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Zondag 2 augustus, de 47e Festival De Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag met...

0: 1974. De Rebels op Radio Drenthe en Jukebox Jive.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Een hele goede middag. Wat fijn dat je weer luistert. En misschien ook wel kijkt naar TV Drenthe. Dat vinden we hartstikke mooi. Ger, eens even blijven staan.
3: Ja, goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent.
3: Ja, leuk om ook hier weer te zijn.
0: Ik heb de microfoon van Wim weer overgenomen. En tot 3 uur gaan we heel veel lekkere muziek draaien. We gaan natuurlijk het laatste nieuws in de gaten houden. Dat doe jij dan onder andere. Rond 12:30 praat je ons weer bij. Gebeurt er wat bij ons in de provincie momenteel?
3: Nou, er is inderdaad wel wat gebeurd. Al moeten we dan wel even terug naar vorige week. Want in de nacht van woensdag op donderdag, het is vandaag bekendgemaakt, dat dan weer wel, is er een geboorte geweest in Dierentuin Wildlands.
0: Ja, ja,
3: ik zal hem even voorzetten, zodat de mensen die ook kijken naar TV Drenthe een hele leuke foto zien. Het is gewoon een schattig beestje. Dit is een Afrikaanse verrassing. Het is namelijk een waterbok.
0: Ja.
3: Ja, en nou, dat kwam echt als een verrassing voor de medewerkers van Wildlands. Want eigenlijk hadden ze helemaal niet zo goed door dat dit diertje eraan zat te komen. Want de volwassen man van de groep is al op leeftijd. En ook de moeder die vertoonde toch weinig zichtbare kenmerken. Ja, in de vorm van een opbollende buik. En opeens was hij daar.
0: Ah, leuk.
3: Heeft een meisjesnaam gekregen, Diara.
0: Oké, en hij is al, of zij is al te bewonderen voor het publiek.
3: Dat weet
0: soms,
3: ik eigenlijk.
0: Soms wordt het een beetje achtergehouden.
3: Soms worden ze inderdaad nog even achtergehouden. Dus ja, dat weet ik niet of dat bij deze al zo is. Dat die, nou ja, zal binnenkort in ieder geval wel te zien zijn. Als je daar een rondje maakt en even gaat kijken, dan zie je deze waterbok.
0: Ja, en als je nu al benieuwd bent, je kan altijd even naar onze site rtvdrenthe.nl. Want daar hebben we dus die leuke foto op staan. Ja, en al het andere nieuws, jij houdt ons de hele middag daarvan op de hoogte. We gaan natuurlijk Tientje of Tombola spelen. Daar zijn we lekker mee begonnen. De hele zomer prachtige prijzen zitten daarin. Ja, en
1: Radio Drenthe.
0: De Trekkertocht met Harm Dijkstra. De laatste week alweer en de eerste dag voor onze Harm. Harm, jij bent weer van de trekker gestapt. Waar ben jij?
4: Nou, in Valdemont staan we op dit moment. We stonden in de Kielten te proren en bij Klaas Boer. En toen stapte er een selectie. En toen stapte Aldo Renting af. En die begon tegen ons te proten. Ik hoorde onmiddellijk al dat Jan Helm op. Herkende je ze gewoon niet. We hoorden wel voor dadelijk dat je geen Valdemonder waren. Of geen Veendrent waren.
5: Klopt. Ik ben Ermer. Ik ben geboren en getogen in Erm.
4: Ja, dat ben je aan Drent, hè? Een Drentie, zeg ik.
5: Ja.
4: Maar goed, je woont hier op Valdemonder. Je moet ons attent op een bijzonder museum, hè?
5: Trekker museum van Meunibaga.
4: Door een wilde trekker, dit is zo geen discount op.
5: Ja, ja,
4: kunnen we ons niet houden, een wilde discount. Het trekker museum van Meunibaga. Nou, we hebben net alleen met Meunie Proti, is daar net weer van vakantie. We hebben geluk dat we erin kunt.
5: Ja, precies. Hè. Ik bedoel, maar ja, het was gewoon zo. Het was ook pure gang, hoor. Maar ik zeg, nou, je kunt kijken.
4: Ja.
5: En
4: ik ben helemaal nieuw.
5: Ik ben er net weer van vakantie. Zal er weer komen.
4: Dit is geweldig. We zijn hier niet meer omreden. We staan weer aan de mond weg nu. Maar nu midden op Valdemont. En we gaan zometeen kijken wat er te zien is in deze schuur. Die schuur is in 1894 die erop. Dus en van binnen, het schiet heel bijzonder te wezen.
5: Het is allemaal trekkers. Het is hier niet meer vol. Ja. Meen je er niks aan het trekken restaureren?
4: We gaan het beleven zometeen in het museum. En hoe heet het officieel, het museum?
5: Museum Bakkers Lonen.
4: Bakkers Lonen, ja.
5: Dat was de Bakkers Lonen, waar nooit de mond bij is. Tenminste, ja, dat heeft ze me ook verteld, dat ja. Ik wist het ook niet, maar.
4: Nou, maar zo zit het.
5: Dat was weer mijn tijd.
0: Jij duikt die schuur in, hè? Dat museum. En dan komen we zo weer bij je terug. Harm, tot zo!

0: een Chaka Khan. En Ain't Nobody. Zal het hem lukken?
1: Radio Drenthe.
0: De Trekkertocht. Met Harm Dijkstra. Om ons al die mooie trekkers te laten zien. Of erover te vertellen. Harm is vertrokken op de trekker. Is er nu afgestapt. En kwam onderweg een trekkermuseum tegen. In Valthermond. En als het goed is sta je nu in die schuur bij die trekkers. Wat zie je daar om je heen, Harm?
2: Anouk, het is onvoorstelbaar. Als je, we zijn op een trekkertocht en dan moet je hier wel in stappen. Ik zie allemaal mooie oude trekkers, maar ik zie in de eerste plaats links van mij een hele grote foto van Meinie en Greet Bakker, die 60 jaar trouwd waren in juli. Meinie, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel.
2: Je bent de eigenaar van deze schuur en van die enorme verzameling trekkers die hier staat. Hoeveel heb je van die staan?
3: Nou, 44.
2: 44?
3: Ja. Ik ben maar één behars.
2: Ja, dat is al. En jullie eerste trekker er ook nog bij staan, of niet?
3: Ja, ja. De eerste die ik gerestaureerd heb, ongeveer dikke 20 jaar terug. Ja. Toen ben ik erbij begonnen.
2: Ja, als hobby om te restaureren?
3: Ja, ja. Dat liep me wel leuk zo. Ja. En ik heb een beetje technische kennis, dacht ik. Ja. Maar ach, daar valt dat soms nog wat in. Maar het lukt altijd wel weer.
2: Maar toen is het een beetje een hoe de hand gelopen hobby worden als ik dat zo bekeek, of niet?
3: Ja.
2: Maar je hebt achter deze mooie foto stiep meteen ook de alleroudste trekker ermee. Ja, de foto in weg. Een Fortson. Hoe oud is deze mening?
3: Die is van 1938.
2: Van 1938?
3: Ja.
2: En hebben we ook nog?
3: Hij staat in de loop, zou ik zeggen.
2: Ja.
3: En voor tijd genoeg hebben, kan ik er nog wel even uitslingen.
2: Dat is wel heel mooi. Maar wat, ja, simpele techniek eigenlijk, hè?
3: Ja, onverwoestbaar.
2: Ja,
3: dat is wel.
2: Ja. Zo klinkt heel Engels.
3: Hij komt ook. Ik heb nog een foto dat er dus te wachten bij Dover. Op de aanhanger bij de Krijdrossen. Ja? Heb ik een foto van. En daar kwam hij weg.
2: Ja. Prachtig mooi, niet? En toen je hem kreeg, zag hij er denk ik heel anders uit.
3: Ja, nou, maar dan moet je die oude foto's zien. Dan moet je afzoeken. Maar dan zag het wel anders uit, ja.
2: Je moet even onze andere gasten naar de orde roepen. Die maakt oorlog geluid, geloof ik. Zo, klaar. We zijn wat stiller. het bord van 60 valt er al wel af mee. Ja, je zult er even aan, want je 60 jaar trouw is ook al een nieuwe prestatie.
3: Maar één keer.
2: Ja, dat gebeurt maar één keer, ja. En hier heb je mooie, dit is misschien nog wel even leuk voor Robert Oosting. Een MAN-trekker. Uit niet uit Engeland, hè? Maar uit Duitsland.
3: Uit Duitsland. Uit Augsburg, Noordenberg. Het heet Motorwerken, Augsburg, Noordenberg.
2: Van 1958 is deze trekker.
3: Ja, ja.
2: En dit is, die is alweer gerestaureerd? Of ben je de...
3: Ongerestaureerd.
2: Dit is ongerestaureerd?
3: Ja.
2: Moet je er nog veel aan doen?
3: Nou, niet zoveel. Maar ja, in onderdeel ben ik al achteraan geweest. En die eerst nog wel te kriegen. Maar er was wel een dikke portemonnee hebben.
2: Ja, dat is wel, hè?
3: Ja, ja.

0: Ik zie allemaal andere markten. Ben er een bepaalde markt waar je in gespecialiseerd bent?
1: Nou, gespecialiseerd niet, maar ik ben ooit met Nuffield begonnen. En op een gegeven moment ik had de meeste Nuffield, die had ik. En ik vind het restaureren op zich, dat is mijn hobby. Ja, ja. Dat vind ik prachtig.
0: En waarom een Nuffield in die titan, meen je?
1: Omdat ik die toevallig tegenkwam. We waren met mijn schoonmoeder aan de vruchten bekeken op plaatsen. En onderweg stond Nuffield. Ja. Nou, en dan valt de dag regen op met de ding Rus.
0: Ja, zo ging dat. Ja. En een aantal leden was dan gelukkig.
1: Ja, ik meen dat ik 13 Nuffield heb.
0: Zo, er is in mijn lopen, lukt dat? Een Gertner?
1: Dit was mijn laatste project. Dat was een leuk trekkertje waar hij liep zo mooi. En heel onbekend merk. Ja. Dit is een Gertner of Gertner. Ik weet niet hoe je dat in het Frans uitspreekt.
0: Kom uit Frankrijk.
1: Oh. En die is heel degelijk gebouwd. Als je hem zo zegt, het is een Duitse trekker. Maar ja. Toevallig is het. En die loopt prachtig.
0: Ja. Hij zat er ook hartstikke mooi uit.
1: Nou ja.
0: Maar hoe oud is dit?
1: Dit is van 1955.
0: Het is dan wonderbaar. Ja, het komt natuurlijk ook. Het is allemaal zwaar materiaal, sterk. Ja. En dat het daarom ook nog zo lang functioneert, of niet?
1: Ja, maar dit is nummertje 224 van de serie. En ik denk dat er nog geen 300 van maakt ben. Nee, wat nou een klein fabriekje.
0: Ik kijk even rond, er is een Karmic tussen staan, maar wij komen op een Karmic.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Toch?
1: Ja, ja,
0: ja. Oh, ga je die nog even blinde maken? Oh ja, ik zie hem al. Ja, ja, ja.
1: En die is een beetje ouder dan die jullie hebben.
0: Ja. Ah ja, kijk eens. Een D439. Ja. Het is een komboot.
1: Ja, dus laat.
0: Ja, maar ik heb met Joor al, 66.
1: Ja.
0: Voor mij is dit een manier ouder als die wij hebben.
1: Oké. Okay. Nou, ja, maar hij is ouder.
0: Hij is ouder, ja. Ja, heren van heren toekomst. Hij is ouder, ja. Ja. Dit museum, meen je, het is een museum. Zie je ook een groot bord bij jou voor thuis. Komen er nog dagelijks mensen kijken?
1: Nou, dagelijks. Maar ja, daar komen wel mensen. Zo zaterdag kwam er een... dat was wel grappig. Die jongen die belde, of zijn vader, die werd 80.
0: Oh ja.
1: En die was een beetje de mens, zijn ze. Maar van oude trekkers wist alles van.
0: Oh, ja.
1: Zei, nou, komt er dan direct maar bij.
0: Ja. Ja,
1: dus die kwam zaterdag. Dus,
0: mensen die dit erg mooi vinden en geïnteresseerd zijn, kunt u zo aankomen of moet u van de veur nemen?
1: Nou,
0: als je er bent, dan is
1: het. Daar ben je zo, ja. Laat het zo zeggen.
0: Precies. Ja. Ja. En minstens ben je er wel.
1: Ja, ja, ja, ja. Als ik niet in het toenuf of ik geen neerappels schilden en zo, dan ben ik in een schuur.
0: Ja, het is makkelijk te vinden.
1: Dat kan doen.
0: Ja.
1: Ja,
0: en het restaureert en dan blijf je ook nog gewoon deur doen?
1: Ja, ja. Ja.
0: Je bent al 4 keer aan de heup geopereerd, maar daar wil je nog wel om?
1: Jawel hoor. Ja, ja, en dan schokt de patiënt.
0: Ja, dat kan ook altijd wel. Ja. Nou, het is makkelijk te vinden, het is midden op de mond. Hij over de rondweg gaat, op de cruising van het Zuiderdiep en de Mondenweg. En door zit het museum van Meini Bakker. Ik ben echt onder de indruk van al die prachtige... Er zit trouwens ook nog een hele moderne...
1: Nou, die boerderij had ik nog op mijn eigen bedrijf. Die heb ik al. Ja. Maar die is ook al van 1999.
0: Ja, maar ja, in vergelijking met al die andere jongens is die grote Kees die dus nog wel heel modern.
1: Ja, maar die brug ik tegen mijn aanhanger en dan ga ik daarmee naar de tentoonstelling. Een paar trekkers erop.
0: Oh, ja.
1: Schoon oort.
2: Harm, realiseer jij je wel dat je door moet? Ik snap dat het heel gezellig daar is, maar je hebt tot 3 uur de tijd om je eigen te halen.
0: Ja, Als dat kan, dan kan het in 3 kwartier. Maar we hopen onderweg toch nog wat leuke dingen te komen.
2: Ja, daarom. Hey, dankjewel. Hè. Succes nog even. Doei doei.
0: Goed zo. Jojo.
2: En mocht je dat nou willen zien ook, al die prachtige trekkers. Aan het einde van de week komt er een compilatie online. En ongetwijfeld zit dit erin. Dan kan je al die trekkers van Meini Bakker uit Valthermond zelf zien.

0: Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Borgstee, Assen.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Half 1 exact is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen.
7: Goedemiddag. In dierenpark Wildlands in Emmen is vorige week een waterbokje geboren. Het gaat om een gezonde vrouwelijke Devassa waterbok. De kleine heeft de meisjesnaam Diara gekregen, wat in het Nederlands geschenk betekent. De verzorgers die zagen de geboorte niet aankomen, want de volwassen man van de groep is namelijk al op leeftijd en er werd weinig voortplantingsgedrag gezien. En ook de moeder vertoonde weinig zichtbare kenmerken van een vergevorderde dracht. Het aantal kinderloze campings neemt toe. Volgens onderzoek zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar... ruim 40% meer campings bijgekomen waar geen kinderen zijn toegestaan. Drenthe is samen met de provincie Gelderland in Nederland koploper in het aanbod. Van de 23 kinderloze campings in Nederland liggen er 5 in Drenthe. Onder meer in Havelte. En de bezoekers zijn heel divers, zegt de eigenaar.
8: Dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, sowieso 18+. Maar dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, onder de 30... die nog niet aan kinderen toe zijn, geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven. En niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
7: En in Hogeveen wonen mensen met veel verschillende culturen en achtergronden. En volgens de Hogeveense Mirjam Hajmoussa mogen ze elkaar wel wat vaker opzoeken. Daarom is ze een initiatief gestart, Stichting Mensenkracht, om dat voor elkaar te krijgen.
9: Ons doel is eigenlijk om de sociale cohesie te versterken, maar ook om iemand in gesprek te laten gaan met iemand met wie je dat normaal eigenlijk niet zou doen. En juist in de periode waar mensen heel erg gepolariseerd zijn en we eigenlijk in een wereld leven waar mensen met bepaalde vooroordelen denken en een beetje een eigen bubbel hebben, vinden we juist heel nodig dat mensen met elkaar praten.
7: Tot zover. Meer nieuws, dat lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Ger, dankjewel. Het weer nog. Hans Nienhuis, goedemiddag.
10: Mooi, en ook goedemiddag.
6: Wat een ommezwaai dit weer.
10: Ja, het is wat anders dan vorige week. Hè? Nou. Wat dat betreft is het vooral voor het zuiden van het land echt een ommezwaai geweest. Want die hebben al wekenlang veel warmer weer gehad dan wij in het noorden. Maar ook bij ons is het wel een aantal graden inleveren, hoor. Als je nou op de thermometer kijkt, op dit ogenblik 19 tot 20 graden. Dat is een paar graden onder waar we klimatologisch gezien recht op zouden hebben. En de komende dagen lijkt het er ook op dat we die jaar normaal niet eens gaan halen. Dus we zullen het ermee moeten doen.
6: Oké. En qua regen, krijgen we dat ook nog wat?
10: Nou, dat valt eigenlijk nog wel mee of tegen, net wat je wilt. Want ja, het wordt natuurlijk wel wat droger in de toplaag. Vandaag blijft het gewoon de rest van de dag droog. Als er nog iets valt, is het zo'n sputtebuitje die je niet kan meten. Maar ik ga ervan uit dat er eigenlijk helemaal niks meer valt. Geleidelijk krijgt de zon ook meer de ruimte vanmiddag. Maar het blijft een gemengd weerbeeld met zon en bewolking. En die noordwestelijke windkracht 3 tot kracht 4, ja, die blijft ook waaien. Is wat minder pittig dan gisteren en eergisteren, maar nog steeds wel een smaakmaker vandaag. De temperatuur die zakt vanavond vrij snel, want het klaart ook breder op. En vannacht is het een graad of 9. Morgen, dat lijkt de mooiste dag van de week te worden. Wisselend bewolkt, gemengd bewolkt moet ik eigenlijk zeggen. Soms brede opklaringen met best veel ruimte voor de zon. Maar ja, die bewolking is er ook wel. De temperatuur is wat milder dan vandaag. 21 tot misschien 22 in de kop van de provincie. Net iets over 22 in het zuiden van Drenthe. Bijna de jaar normaal, maar net niet, want dat zou 23 moeten zijn. We zijn bijna bij de heetste tijd van het jaar tenslotte, de hondsdagen naderen. Maar het is vooral die zonmorgen die eigenlijk veel goed gaat maken. Geniet er maar even van, want woensdag zwaait het de andere kant op. Dan komt er met een stevige noordwestenwindkracht 4 tot 5 koelere lucht onze kant op. Maximaal een graad of 19. Dat is ook voor donderdag de temperatuur, dus beide dagen zijn koeltjes. Vrij stevige noordwestelijke wind erbij en op woensdag ook neerslag. Dat is niet echt neerslag van betekenis, maar het is net aan een beetje druiderig. Het blijft allemaal net nat buiten, dat idee. Maar het gaat niks aanbrengen voor echt voor de planten en dat soort dingen. Een beetje, ik zal het zo uitdrukken, een beetje vervelende zomerdag. Nou, donderdag blijft die temperatuur bescheiden, 19 graden dus. Maar dan is het wel weer droog. In ieder geval vanaf het middaguur. In de ochtend zou het nog wat kunnen sputteren. En dan lijkt vrijdag toch weer een aardige dag te worden met 22, 23 graden. Een mix van zon en bewolking, waarbij de zon waarschijnlijk vooral in de ochtend dominant is. En eindelijk zijn we die noordwestenwind dan even kwijt. Die gaat naar het zuidwesten. En dat is het begin van een paar dagen die wat warmer lijken te verlopen, maar ook sterker wisselvallig worden. Met in het weekend kijk op neerslag van betekenis.
6: Oeh, oké. Okay. Nou, we laten het allemaal maar op ons afkomen. Hans, dankjewel hè.
10: Fijne middag.
6: Doeg.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Anouk in de middag.

Drents Songfestival liedje, hè? Drents Liedjesfestival, won Leo Moorman met dit liedje Knooi. Je luistert naar Radio Drenthe en als je TV Drenthe aandrukt, dan zie je hem rijden, onze Harm, op de knalrode trekker. Waar hij momenteel rijdt, ik weet het niet precies. Ik ga

Ed Sheeran op Radio Drenthe, Azizam. Buinenveen Exlo, dat staat op het programma. Voor onze Harm op de rode trekker tijdens de trekkentocht. Alweer de laatste week, wat jammer. En gaat het dan toch snel? Valtemont heeft hij net achter zich gelaten. Ja, en dan toert hij zo op Valte aan, hè. Mocht je daar in de buurt wonen, ja, het is niet te missen. Hou hem even aan, ook als je weet of die

0: je gelooft het niet, maar ze treden nog steeds af en toe op. Spargo en Just For You. Ger, zie jij dat uit je ooghoek? Wat gebeurt daar op die trekker?
1: Ja, ze zijn ergens gestopt.
0: Ja. Ik zie de mannen rondom de trekker en die grote aanhanger lopen. Maar wat daar aan de hand is bij onze trekkertocht en Harm, ergens rondom Valten.

0: Ian Keating. Life is a rollercoaster, zo is maar net.
1: Radio Drenthe.
0: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
2: Nou, ik hoop dat we antwoord krijgen op de vraag: waarom stop jij zomaar aan de kant van de weg met je trekker? Harm Dijkstra, goedemiddag.
3: Ja, ja. En ook dat kan ik me voorstellen dat je die vraag stelt. Omdat hier echt wel wat te zien is. We zijn namelijk vanuit het veen het zand weer opreden. We zitten weer op de Honzerug. En we zijn in Vaalt aankomen. En in Vaalt erdoor is een echte schans nabouw. Die hebben hier vroeger ook ooit staan. Hoe het nou precies staat, dat weet ik niet. Maar ja, het is wel heel bijzonder. Hij toch kijkt. Die Valden, die bent hier. En kennelijk was dit vroeger een strategisch punt. En moesten door soldaten zeker gehouden worden. Ik loop even naar een van die soldaten toe. Ik heb wel donkerbroer vermoeden dat dat niet van die echte goede gesprekspartners bent. Het is ook wat een rare stijl klimmen hier om erop te komen. Maar nou, ben ik in de vakantie wel wat wend. In de barring in Noorwegen. Maar zelfs onze cameraman Gert, die klimt met op hem toe. En ja. De Valter Schans is terug, studeren. In 2022 hebben we een groot gedeelte van de Walden en Kanalen in ere hersteld. Het wordt nog mooier, studeren. Nou, waarom of dat nog mooier wordt en hoe? Misschien dat we dat nog wel gewaar worden kunt. We zijn in elk geval met ons trekker die weer van het veen naar het zaand opgaan. En van hieruit vertrekken we straks weer nou ja, over de Honzerug richting Exel.
2: Ja, hey, blijf je daar nog even staan? Dat als er nu iemand luistert, mensen naar je toe kunnen komen die meer daarover weten? Of ben je van plan om meteen weer in de trekker te stappen?
3: Nee, we willen ook nog even een plekje studeren en zo en even wat drinken. Er is wel een mooie plek om daar even te doen. Dus als de mensen in de buurt bent hier in Vaalt, die ons wel even wat vertellen wil over het wel en wee van deze schans. Nou, Gian, kom hier even naartoe. Pak de fiets of lopen of de auto of geef niks hoe hij doet. Maar we starten hier nog wel even. We willen hier even een plekje stoelen en een kopje koffie drinken en zo.
2: Ah,
3: oh,
2: lekker man. Wat heb je erop hard vandaag?
3: Ja. Ik heb krentenbollen met kees met een manoek.
2: Altijd goud. Lekker eten zo. Doeg.
3: Ja. Oh, mooi.
1: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Aan tafel.
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
9: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van de fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: is pas getrouwd, hè?
1: Heeft niet de achternaam van een man aangenomen. Is gewoon Taylor Swift gebleven. I knew it and knew it.
2: De slingerplaat.
3: Ja, volgens mij vrij anonieme bruiloft.
1: Ja, later lekten er wel wat beelden uit, inderdaad. Maar,
3: duizend mensen op de gastenlijst, volgens mij.
1: Ja, en we allemaal bekende namen.
3: Ja.
1: Maar goed, zij heeft hem toch ook ten huwelijk gevraagd?
3: Oh ja, is dat zo?
1: Ja, dat dacht
3: dat
1: ik.
3: Dat heb ik helemaal meegekregen.
1: Tijdens iets dat ze hem gewoon publiekelijk ten huwelijk had. Dan moet ik even nazoeken. ben jij trouwens getrouwd?
3: Ik ben niet getrouwd, nee.
1: Nooit op je knieën gegaan?
3: Nee,
1: ik ook niet.
3: Ah.
1: Wij leven in zonde.
3: Och, ja.
1: Wij gaan ons maar richten op de themaplaat, de slingerplaat.
3: Ja.
1: We zoeken wel liedjes rondom een bepaald thema. En eigenlijk is die pas net ontstaan toen wij Harm bij mijnen zagen.
3: Ja, nou inderdaad, want die heeft een trekkermuseum. Dus die heeft heel wat trekkers daar in zo'n loods staan. Dat is een mooie verzameling. Hij zei ook al eerder eens, ja, het is net eigenlijk een soort postzegelverzameling. Hè? De een die doet dat.
1: Anders,
3: maar dan is het een beetje uit de hand gelopen. En het is allemaal wat groter. En dus dan met trekkers, ja, zo verzamelt bijna iedereen wel iets.
1: Ja,
3: verzamel jij eigenlijk iets?
1: Niet specifiek.
3: Nee.
1: Nee, jij ook niet, hè?
3: Nee.
1: Nee.
3: Ringen ook al niet?
1: Nee, ook niet. Nee. Daar zijn we ook heel slecht in. Nee, mooie momenten heet dat.
3: Ja.
1: Nee, maar wij dachten, liedjes waarin iets bezongen wordt, wat je kan verzamelen. En nou ja, ik noem dan gekscherend die momenten, maar je kan natuurlijk van alles verzamelen. Ik was er niet zo 1, 2, 3 opgekomen om een trekkers te gaan verzamelen. Maar mijne die heeft daar een fantastische schuur in Valthermonde en die heeft er ook een museum van gemaakt. Kan je ook komen kijken. En onze man op de trekker, die bezig is met de trekkertocht, Harm, die ging daar even kijken. Ja, en toen dachten we dingen die je kan verzamelen. En toen dachten we dus aan postzegels, aan munten, aan... Maar ja, je kan van alles dus verzamelen. Mijn buurvrouw, die verzamelt kippen.
3: Oh.
1: Geen echte, maar plaatjes van kippen bijvoorbeeld.
3: Oh, oké. Okay.
1: Ja, en beeldjes van kippen.
3: Ja,
1: en,
3: nou dat, vroeger heb ik ook iets vergelijkbaars gehad. Toen verzamel ik olifantjes.
1: Oh ja.
3: Ja.
1: Ja. Nou ja, als jij een liedje weet waarin iets bezongen wordt dat je kan verzamelen, dan kan je naar de studio bellen 0592 33 11 88. Wij hebben 26 liedjes nodig. 26 liedjes waarin iets bezongen wordt. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal verzameld kan worden. En waarom nou 26? Omdat we er graag een letter van het alfabet aan willen koppelen. En dan even voor twee het rad met het alfabet erbij pakken. En dat jij er dan een mooie slinger aan gaat geven. En dan kijken we bij welke letter stopt die en welke plaat hebben we erachter gehangen. En dan gaan we die even helemaal draaien. Dus dat rad moet vol. En eens even kijken wat de eerste verzameling wordt. Goedemiddag met Anouk.
4: Ja, goedemiddag Martin.
1: Hallo Martin, waar ben je vandaan?
4: Vanuit Roden.
1: Vanuit Roden. En verzamel jij iets, Martin?
4: Vrachtwagens.
1: Ja, miniatuur of echte?
4: Miniatuur.
1: Oh, ik had even schrikken.
4: Ja, zoveel ruimte heb ik niet.
1: Nee, want voor die trekkerverzameling ook, hè? Daar moet je wel ruimte voor hebben.
4: Ja, daar moet je wel ruimte voor hebben, ja.
1: Hé, hey Martin, wat is jouw eerste idee qua liedje?
4: Seven Sun van Iron Maiden.
1: Dat is een beste.
4: Ja, dat is een verzameling van jongens, hè?
1: Ja, dat zei ik al. Je kan alles verzamelen.
4: Ja, je kunt alles verzamelen, ja. Dus,
1: jij bent gewoon een Iron Maiden fan en wil dat graag op het rad hebben.
4: Ja, een hele grote.
1: En je weet het, hè. Als je als eerste belt, dan mag je de letter bepalen. Nou, roep die maar.
4: Nou, maar dat de K van Kamps.
1: De K van Kamps. Staat erop, ja. Dankjewel.
4: Oké, okay, doei.
1: Nou ja, we hebben eentje. We gaan naar de volgende. Goedemiddag met Anouk. Met wie spreek ik?
5: Ja, met Helga Onrust.
1: Oh, dat versta ik bijna niet. Wat zeg je?
5: Helga Onrust.
1: Dag Helga, versta ik. Heb je hem op de speaker, Helga?
5: Ja, ik sta hem eraan.
1: Ja, graag.
5: Nu is het duidelijker?
1: Ja, nou klink je een beetje dichterbij.
5: Oké.
1: Okay. En verzamel jij iets, Helga?
5: Ja, tulpen, hè?
1: Oh, je verzamelt tulpen. Oh, en ik voel al een liedje aankomen.
5: Ja, tulpen uit Amsterdam.
1: Ja, leuk. Zetten we erbij, dankjewel.
5: Ja, is goed. Doei.
1: Nou, dit gaat al lekker. 0592 33 11 88. Even kijken of ik nog eentje kan opnemen. Hi, met Anouk.
6: Uit wachtrij.
1: Oh, uit wachtrij. Wie heb ik daar uit de wachtrij? Hoi, met Anouk.
7: Hi, met Ina.
1: Hallo, Ina.
7: Een klomp met een zeiltje van Wilma.
1: En wat verzamel ik dan?
7: Klompen.
1: Klompen? Heb jij veel klompen?
7: Ja.
1: Heb jij veel klompen in huis?
7: Nee, niet één.
1: Dat meen je niet.
7: Nee, mijn man staat lampen. Oh, tot overmaat van mij.
1: Lampen?
7: Ja, ik zal hem even vragen. Tjerk, hoe heet die lamp die je hebt? Oh, Petromax.
1: Petromax lampen?
7: Ja, Petromax lampen, die staat hij.
1: Oh, Ger is dingen ondertussen al aan het googelen. Want hoe zien die er precies uit dan?
7: Petroleum druklampen zijn dat.
1: Oh, en hoeveel heeft hij er dan?
7: Te veel.
1: Je bent er niet, echt niet blij mee, hè?
7: Nou, nee, ze staan boven, hoor. Hij heeft 3 vitrine kasten vol.
1: Ja, en nu is het klaar omdat ze vol zijn? Of,
7: nee, hoor,
1: krijgen
7: als
1: ze
7: nu weer een...
1: Ja?
7: Nee, hoor, als hij weer een specifieke ziet, dan koopt hij die.
1: En dan gaat er ook één weg, of niet?
7: Nee.
1: Gewoon erbij,
7: nee.
1: Hè? Ja, dat is het hele idee van verzamelen en sparen.
7: Kleine harder met z'n lampen.
1: En jij helemaal niks?
7: Nee, hoor. Nee. Oh. Nee, ik spaar geluk.
1: Ja, ach, dat zijn mooie woorden. En als je daar maar wat van hebt, dan is het leven mooi. Toch?
7: Heb ik, zeer zeker.
1: Hey, dank voor het bellen.
7: Okay,
1: doei.
7: Dank je. Hoi.
1: Hoi met Anouk.
0: Mooi met Jelmer.
1: Dag Jelmer.
0: Hoi. Ik zat aan het liedje van Bonnie Sinclair te denken. Want ze zingt over poppen en over knikkeren.
1: Kom je buiten spelen?
0: Ja.
1: Ja, die inderdaad. Nou, dat kan je allebei verzamelen. Zetten we erbij, dankjewel.
0: Precies, dankjewel.
1: Doei.
0: Hoi.
1: Nou, dat gaat wel goed komen, want de telefoon blijft maar gaan. En in de app zie ik ook mooie suggesties binnenkomen. Verzamelen is het thema.

0: De nieuwste van Chris de Roo uit Drenthe. Grote vriend.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Ga even naar mijn andere grote vriend, Harm Dijkstra. Goedemiddag. Is er iemand bij jou gekomen?
3: Ja, daar genoeg. Ja, zeker. Want terwijl we hier het weerbericht even opnamen, kwam Simon Mulder, de overbuurman, even de boeten lopen. En die was wel even nieuwsgierig wat we hier deden. En wij waren wel even nieuwsgierig, Simon, hoe dit allemaal zo ontstaan is, die schans. Want zoals die drie nog stiept, stiept het er nog niet zo lang, hè?
4: Nee, ongeveer, drie leden, dat is alles weer kloor kring hem.
3: En wat was de aanleiding om die schans hier weer te herbouwen?
4: Nou, ja, herbouwd, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, er is een groepje mensen hier in de buurt. Ja, ja, buurtvereniging, dorpsbelang. Die had dat allemaal voor elkaar gekregen met de gemeente.
3: Maar heel vroeger, hè, hier. Dus,
4: ja, precies zo hoe je leek. Ja. Ja. Dus eerst de grondonderzoek werd, waar het precies lag. Ja. Hij loopt nog een stukje door mijn toenen.
3: Oh, ja.
4: Ja, maar dit is maar de helft, hè.
3: Oh, ja.
4: De andere helft, die lag zo'n beetje ter aan de boerderij, bij mijn huis langs. En ze hebben ook opgroving dan.
3: Ja.
4: Dus in de grond keken we.
3: Het was natuurlijk op zich een hele logische plek, hè? Want je zult zeggen, waarom dan hier? Maar hier achter ons gooit veen in. Het is nou allemaal afgeroopt, maar dat was in 16 zoveel nog niet zo.
4: Nee, dat was meter waagde 10 of 1.
3: Ja.
4: Dus, en dit was het pad Noord-Rapel. Door het klooster.
3: Ja.
4: Het klooster lag ook hoger.
3: En het was de jonge republiek nog. De 7 provinciën, hè, en dat moest verdedigd worden.
4: Ja.
3: En dan was dit een hele strategische plek om meteen mannen als bomberen en zo te verdedigen.
4: Ja, ja, zo ging dat. Ja. Ja, hier hebben wel wat mensen lopen. Hier is niet vochten,
3: oh,
4: wat ik begrepen heb. Dus, maar hier hebben wel mensen leeg. Ja. Soldaten. Dus, hier is ook kanon van. Een oud kanon. Die is nou ergens hier in het Drents Museum, of hij wordt gerestaureerd.
3: Weet je, moet je dat eens voorstellen. Dat diepe gat wil weer dan zo één keer uit veen. Dat was dat toen nog niet.
4: Nee, dat was echt 10 meter veen.
3: Ja.
4: Dat is allemaal afgeroomd.
3: Allemaal op schuppie geweest.
4: Ja, allemaal met scheepjes afvoerd.
3: Ja.
4: Allemaal door meneer Den Haag, Amsterdam,
3: ja,
4: Rotterdam.
3: Ja.
4: Om de kachel door mijn warm te halen.
3: In het westen van het land wunnen ze warm van de turf hier.
4: Ja, ja, van de goedkope turf.
3: Ja, van de goedkope turf.
4: Ja.
3: Jouw vader heeft er ook nog... Die heeft ook nog
4: mijn opa.
3: Die opa.
4: Ja. Mijn opa had in Emmer Kompas nog een knol agroom.
3: Ja.
4: Dus daar hebben we al verteld. Dus, die hebben ook aan het knol woont.
3: Ja.
4: Dus dat is de lange stroor in Emmer Kompas.
3: Dus, aan het knol woont van dezelfde graam, hè?
4: Ja.
3: Dat is bijzonder.
4: Ja, ja, ja, en mijn pa is door geboren en groot geworden.
3: Ja.
4: Dus,
3: maar jij, je hoeft niet bang te winnen, Simon, dat je hier nog weer hoezen voor je hoes krijgt, hè?
4: Als het goed is niet, nee. Nee, dit was... Het is een ideaal plekje. Ja.
3: Stopt er veel mensen hier in de kring?
4: Ja, toch wel regelmatig.
3: Ja,
4: fietsers. Er komt één keer in de zoveel tijd als het toeristische seizoen is. Dan stopt hier de bus.
3: Ja. Oh, ja.
4: Nou, dan is die man of 60 lopen.
3: Ja,
4: ja, toch alles in lezen, allemaal bekijken. Het is wel mooi, ja.
3: Prachtig en mooi. Mooie strategische plek. En ja, wat ons toch even terugbrengt in de oude geschiedenis van ons land.

0: We vroegen toch alles heel bezig moesten om de boel te verdedigen. Onder andere met deze schans die in 2022, dacht ik, weer...
1: Zoiets is weer allemaal...
0: Opbouwd is. Ja. Nou, hartstikke mooi, mooie plek.
1: Ja, ideaal.
0: En laten we maar wie is mee wezen.
1: Ja, dat is mooi uitzicht zo.
2: Ja, dat komt minder, zeg me dan, hè?
0: Ja.
2: Op zo'n
0: goed. Ja, dat komt minder. Ja, dat is een mooie dreigend uitdrukking. Ja. Oh, dat komt minder.
2: Ja, nee, hartstikke mooi. Weten we dat ook weer.
1: Hey,
2: dankjewel, hè. Succes nog even verder je rit. Ja? Tot zo.
0: Dankjewel. Jojo.

0: Radio Drenthe, bijna 2:30. Het laatste nieuws uit de provincie hoor je zo.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Mennega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Mennega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@mennega.nu of kijk op mennega.nu.
5: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
0: 2:30 geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen.
6: Goedemiddag. In dierenpark Wildlands in Emmen is vorige week een waterbokje geboren. Het gaat om een gezonde vrouwelijke Defassa waterbok. De kleine heeft de meisjesnaam Diara gekregen, wat in het Nederlands geschenk betekent. De verzorgers die zagen de geboorte niet aankomen, want de volwassen man van de groep is namelijk al op leeftijd en er werd weinig voortplantingsgedrag gezien. Ook de moeder vertoonde weinig zichtbare kenmerken van een vergevorderde dracht. Het aantal kinderloze campings neemt toe. Volgens onderzoek zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar geen kinderen zijn toegestaan. Drenthe is samen met de provincie Gelderland in Nederland koploper in het aanbod. Van de 23 kinderloze campings in Nederland liggen er 5 in Drenthe, onder meer in Havelte. En de bezoekers die zijn heel divers, zegt de eigenaar.
7: Dat zijn mensen, nou, ik zal maar zeggen, sowieso 18 plus. Maar dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, onder de 30 die nog niet aan kinderen toe zijn, geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven. En niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
6: In Hoogeveen wonen mensen met veel verschillende culturen en achtergronden. En volgens de Hoogeveense Mirjam Hatsmoussa mogen ze elkaar wel wat vaker opzoeken. En daarom is ze een initiatief begonnen, Stichting Mensenkracht, om dat voor elkaar te krijgen.
8: Ons doel is eigenlijk om de sociale cohesie te versterken, maar ook om iemand in gesprek te laten gaan met iemand met wie je dat normaal eigenlijk niet zou doen. En juist in de periode waar mensen heel erg gepolariseerd zijn en we eigenlijk in een wereld leven waar mensen met bepaalde vooroordelen denken en een beetje een eigen bubbel hebben, vinden we juist heel nodig dat mensen met elkaar praten.
6: Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
0: Ger, dankjewel. Heb ik Hans nog met het weer, Hans Nienhuis.
9: Deze middag krijgt de zon geleidelijk iets meer ruimte, maar de bewolking blijft ook de hele middag aanwezig. Het blijft wel droog en een noordwestenwind bereikt kracht 3 tot in de kop net kracht 4. Het is maximaal een graad of 20. Vanavond blijft het ook droog en vannacht koelt het af tot een graad of 9.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis. Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.

0: gaan eens even kijken wat er is binnengekomen.
1: De slingerplaat.
0: Onze Harm is begonnen aan de trekkertocht, de laatste week van de trekkertocht. En hij reed door Valthermond en toen stopte hij bij het trekkermuseum van Meini Bakker. En die bleek gewoon, ik meen, wat zei die 42 trekkers in zijn schuur te hebben?
2: Ja, dan moet je wel de ruimte hebben. Ja. Dat zou niet iedereen kunnen, zo'n enorme verzameling.
0: Nee, en hij heeft het ook opengesteld, dus je kan er ook komen kijken. Dus ja. Het is ook gewoon een beetje een museum geworden.
2: Nou, en het leuke is eigenlijk dat de afgelopen weken tijdens de trekkertochten wel meerdere verzamelingen zijn verschenen, bedenk ik me zo. Want er is ook wel volgens mij fietsen, iemand die fietsen verzamelde en iemand die volgens mij ook wel trekkers verzamelde. En zo zijn er nog wel wat verzamelingen voorbij gekomen tijdens de trekkertocht.
0: Ja, daar zit natuurlijk een thema in en daar zit natuurlijk ook muziek in. Want ja, er wordt vast wel bezongen over dingen die je kan verzamelen, want het kan ja, over van alles zijn. Wij hebben dat oproepje gedaan en er zijn er wat suggesties binnengekomen qua liedjes. We hebben er 26 nodig. We laten even een paar suggesties horen. Greet bijvoorbeeld kwam met dit liedje.

0: goed bewaren.
1: Ja, als je iets verzamelt, dan bewaar je dat natuurlijk.
2: Als je ook wil dat het goed blijft.
1: Ja, ja, in een doosje. Dus ik vond dit een heel toepasselijk liedje.
2: Ja.
1: Maar er zijn ook dingen, echt bewuste dingen die je kan verzamelen. En ik vond die suggestie van Ellie ook wel grappig.
2: Ja, zeker. Er zijn heel veel meisjes die natuurlijk vroeger met Barbie speelden. En ja, dat kan ook een heuse verzameling zijn.
1: Als jij ook nog een passend liedje weet.
2: En als je echt zo'n hele oude Barbie nog hebt. Dat zijn echt wel collectors items, heb ik begrepen. Daar kun je behoorlijk wat geld nog voor krijgen.
1: Ja, ja. Ik was niet zo van de Barbies vroeger.
2: Nee, nou, ik ook niet. Nee.
1: Nee, ik was niet zo'n poppenkind wat dat betreft. Ja, heel veel mensen komen ook met deze suggestie. Money, money, money. Geld verzamelen, ja.
2: Ja, vergelijkbaar. Money Talks, die kwam ook.
1: Oh ja. Ja. Ja. Vrouwtje stuurde een appje. 0592-3311-88. Kan je ook doen als je nog een suggestie weet. En die zei, ik wil graag dit liedje op het rad. Want het gaat over een brief en er zit dan een postzegel in. Postzegels verzamelde ik.
2: Ja, dat werd vroeger wel heel vaak gedaan. Hè? Ja. Misschien wel het meest verzamelde object. Samen met de suikerzakjes.
1: Ja, ook dat deed mijn oma inderdaad. Suikerzakjes verzamelen.
2: Ja, ook leuk.
1: Suggestie van Alina. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living down. Ja, zetten we er ook bij.
2: Ook weer de poppen. Ja, ja, dit is mijn eerste LP'tje.
1: Echt?
2: Vroeger, ja.
1: Ach, wat leuk. Ja. Hoe vaak heb je hem gedraaid?
2: Oh, ik heb hem heel vaak gedraaid. Als deze op tv was en vooral ook door de clip, hoor.
1: Ja, dat maakt het ook natuurlijk wel.
2: Met
1: Dion One.
2: Ja.
1: Oh, ik zie dat de Poen Poen Poen van Wim Sonneveld nu binnenkomt. Ja, dat spoort natuurlijk wel aan als ik even ABBA laat horen.
2: Ja.
1: Helga, die belde, die heb je misschien wel gehoord. En zij kwam met deze suggestie.
3: Als ik wederkom, dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam.
1: Duizend. Leuk.
2: Ja, tulpen uit Amsterdam. Ja, bloemen verzamelen.
1: Ja, altijd mooi. Nog een suggestie doen?
2: Ja, Ina kwam met Kamal en de Elephant Song.
1: Hé, hey, dat verzamelde jij vroeger.
2: Ja, en ja.
1: Sorry.
2: Nee, daarom heb ik hem er ook eigenlijk op gezet, inderdaad. Stiekem. Maar zij verzamelt ook olifantjes.
1: Oh ja? Ja. Oh, wat grappig. Ja, je kan van alles verzamelen. The year of the cat. Ik weet niet of Jacqueline, want die stuurt deze suggestie in, of ze ook echt daadwerkelijk levende katten of kattenbeeldjes?
2: Nee, kattenbeeldjes. Oh ja. Volgens mij, ja, als ik me goed herinner. Ja.
1: 0592-3311-88, kom maar door. Goedemiddag, wie heb ik aan de lijn?
4: Goedemiddag, ook met Arie.
1: Dag Arie, hoe gaat het met je?
4: Arie, ik ben hartstikke goed.
1: Ach, en verzamel jij ook iets, Arie?
4: Nou, ja, je wilt misschien niet geloven, maar ik verzamel allemaal al de soepsliem, van die Emaille soepsliem.
1: Ach, wat grappig.
4: Want Robert was hier les, weet je, een poosje geleden, maar mijn koffie drinkt bij ons.
1: Ja.
4: En toen zeg je, wat deed dat er allemaal hangen, zeg je?
1: Ja.
4: Ja, ze hangen allemaal buiten aan de schutting, hoor.
1: Allemaal slijm.
4: Allemaal, ja, juist, een slijm, ja.
1: Al veel slijmmester, Arie.
4: En het vastje was soep, slijm, soep, vlees en pudding.
1: Ja, maar hoeveel heb je daar hangen dan?
4: 80.
1: 80?
4: Ja, allemaal verschillende kleuren.
1: En hoe kom je eraan dan?
4: Ja, kringloop.
1: Oh, dan ga je echt bewust naar de kringloop?
4: Ja, kringloop. Ik ben dolblij dat ik er weer één of twee vind.
1: Ja.
4: Want je ziet er niet zoveel meer, hè?
1: Nee. En wat is je meestal bijzondere?
4: Ja, ik heb ook mooie knalrooien heb ik ook nog. Oh. En die oude kleuren, ja.
1: En die heb je ook buiten hangen?
4: Alles hangt buiten.
1: Ach, mooi.
4: Als het ringt, nou, de tijd een boel had ik, maar dan maak ik ze allemaal droog. Mijn vrouw zegt, je bent niet goed wies, maar...
1: Ja, als je ergens wies mee bent, dan moet je daar goed en zorgvuldig mee omgaan, Arie. Ik snap dat. Hey, welk liedje kan ik noteren?
4: Soep, vlees en pudding.
1: Soep, vlees en pudding.
4: Ja.
1: Ja, nee, dat past wel bij jou dan, hè?
4: Dit is soepvliem.
1: Ja, hartstikke goed. Noteren we. Doei.
4: Oké, okay, doei.
1: Hoi met Anouk.
5: Hier met Jaap Koekoek uit Assen.
1: Dag Jaap. Heb jij een verzameling?
5: Ik heb een verzameling Donald Duckjes.
1: Ach.
5: En dan heb ik ook een liedje ontdekt die heet Ik wil mijn Donald Duckie terug van Bob Bauber.
1: Die ken ik helemaal niet. Hoe gaat die dan?
5: Ah, die man die zingt over dat hij zijn Donald Ducky kwijt. En dan begint hij heel erg te schreeuwen. Op een gegeven moment, ik wil mijn Donald Ducky terug.
1: Het past helemaal bij jou. Maar heb je al je Duckies van vroeger bewaard dan?
5: Ik bewaar eigenlijk geen Donald Duck. Ik ga gewoon naar rommelmarkten en zo. En dan ga ik gewoon elke keer kijken of ze Donald Duckies te kopen. Dan koop ik die gewoon op en dan zijn ze veel goedkoper en zo. En dan krijg ik heel veel natuurlijk.
1: Maar die heb je allemaal thuis liggen dan? Honderden?
5: Ja, ik heb laatste keertje geteld. Had ik er iets van over de 2100 had ik er al. Maar die heb ik dan, nu heb ik die met de opruimcoach hebben we die allemaal in allemaal dozen gezet.
1: Ja.
5: Dan zijn ze allemaal netjes in de kast.
1: Oh, maar al die 2100 zijn door je handen gegaan. En ja, die kan je dan gewoon zo tellen of moet je er wel de achterkant even lezen?
5: Oh, ik heb ze gewoon in lijst gezet en heb ik op een gegeven moment door die lijst kon ik ze gaan tellen.
1: Ja, op die manier. Hey, dank voor het bellen, Jaap.
5: Ja, is goed.
1: We zetten hem erbij. Doei, doei.
5: Oké, ja.
1: Hey, zie je dat? Er zijn nog veel meer mensen die een suggestie door willen geven, hè?
2: Ja, en ik krijg ook meerdere suggesties toch over die olifantjes, hoor. Dus ik was echt niet de enige.
1: Ach, goed zo.
2: Ja.
1: Nou, je hebt nog, wat zal het zijn, 5 minuten de tijd ongeveer om je suggestie door te geven. Liedjes waarin iets bezongen wordt dat je kan verzamelen, daar zijn we naar op zoek. 0592-33-1188. Dit is Niet of Nooit Geweest van Actuin de Munnik.

0: James Brown op Radio Drenthe. I got you.
1: De slingerplaat.
2: Wat wordt het laatste plaatje voor 2 uur? Het rad staat erbij. Ger geeft een beste slinger aan. En dan ga ik even de lijst erbij pakken met suggesties die we een letter hebben gegeven van het alfabet. En dan ga ik eens even kijken wat het wordt.
3: Ja, en het rad is inmiddels tot stilstand gekomen op de letter P.
2: Op de letter P, dat is wel heel toevallig. Ja. De letter P is gekoppeld aan de suggestie van Petra.
3: De P van Petra.
2: De P van Petra. En als Petra nu luistert, die denkt, oh, mijn liedje komt eraan. Petra die belde eigenlijk op de valrepen de suggestie door. Ze vertelde dat ze zelf tackles spaarde. En ze kwam met dit liedje.
1: De slingerplaat.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van €550 miljoen betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
17: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
16: En bedankt, hè.
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
19: Radio Drenthe.
20: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: Yellow River van Christy.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Ja, even kijken waar de mannen zijn. Harm is natuurlijk niet alleen. Hij heeft Ger mee als cameraman, Gert Ensing. En wie heb je nog meer achter je rijden trouwens?
3: Wim Stam redt in de auto, in de bus, achter ons.
0: Ah ja.
3: En we rieden echt over een heel markant, mooi Drents wegje aan ook. Maar dit is, dit is het wegje van Valden naar Exlo. Maar dan de kasseien, de kinderkop is weg, zeg maar. Nou, en ik kan je wel vertellen, zo trekker is op vlakke weg redelijk comfortabel. Maar hier voel je zo ongeveer elk stiedie.
0: Oh man, wat dit is voor de camera, hoe lang is die weg?
3: Nou, hey, ongeveer als kikker ook een beetje de indruk hoe dat is om op trekker te rijden over zo'n boerenwegje. En wat die boeren eerder ondergaan moesten. Dat is wel heftig. Het landschap is prachtig. En het wegje ook wel, en de trekker ook. Maar je moet wel goede nieren hebben om dit lang vol te houden, kan ik je wel vertellen.
0: Oh man, en Gert ook daar met die zware camera nog op zijn nek. Maar hoe lang is die weg, joh?
3: Oh, 4 kilometer gelukkig.
0: Weet je, rij vooral rustig door. Ik hou jullie op beeld daar. Dus TV Drenthe, heel Drenthe kan met jullie meekijken. Oké, okay, succes daar, jongens.
3: Ja, prima.
0: Of sterkte is misschien beter dan zeggen. Doei.

0: Days of Summer van Don Henley. Ja hoor, ik ga hem er weer bij pakken.
1: Vriendje of tombola.
0: De hele zomer spelen wij weer Tientje of Tombola. En hoe werkt het ook alweer?
2: Ja, we gaan een vraag stellen. En de vraag gaat deze hele periode over iets Drents.
0: Ja.
2: Heb je het goed en kom je in de uitzending, dan heb je een tientje te pakken. Maar je kan ook zeggen, nou, ik lever dat tientje weer in. Doe maar een draai aan de tombola. En dan komt er zo'n balletje uit met een prijs waarvan je niet weet wat voor prijs het precies is. Het kan iets kleins zijn, maar het kan ook iets heel erg groot zijn.
0: Ja, onze kauwgomballenmachine, zo noemen we dan de tombola maar, die is gevuld met, nou, ik denk wel 150 plus balletjes. En in die balletjes dus grote prijzen en kleine prijzen. Echt, ik geloof dat je zelfs een helikoptervlucht kan winnen hier.
2: Ja.
0: En natuurlijk het hobbelpaard ook weer. Hè?
2: Hobbelpaard zit er weer in. Ja. Ja. Het zijn er iets minder balletjes. Het zijn er precies 100, zie ik hier op het lijstje staan. Tenminste, dat hoop ik dan, want anders zijn er 50 waar er helemaal niks in zit. Het zijn er 100. Hè. Ja, we hebben een opblaasbare slipper vanochtend al weggegeven. We hebben ook de RTV Drenthe sokken weggegeven. Maar er zitten dus ook inderdaad wel echt dikke prijzen in. Bijvoorbeeld ook een saunabon, die zit er 5 keer zelfs in. Bioscoopbonnen. En inderdaad ook die helikopter.
0: Ja, zag
2: die
0: ik ook.
2: Ook nog. Ja, ja. Zeker. Die zitten dus ook 5 keer in. Dat is ook een hele mooie prijs. En inderdaad, die helikoptervlucht. Ja,
0: ja maar ook Bartje sleutelhangers. Die vind ik ook zo grappig. Daar hebben we ook een paar van ingedaan. Misschien weet je het nog dat die ook uitgedeeld werden bij het sjoelen van de trekkertocht. Nou ja, dat zijn hele schattige dingen. Nou, wil je meedoen? Goed luisteren naar de vraag. Rapapa, rapapa. Een voetbalvraag. Dus ik speel hem door naar jou.
2: Oké, nou, afgelopen seizoen was het laatste van deze voetbal. Club. Dat is namelijk SVDB. En uit welke plaats komt SVDB?
0: Ja, want daarna stopten ze ermee, hè?
2: Ja, dat klopt. Einde van een tijdperk was dat. En dat heeft alles te maken met de moeilijkheden om toch de selectie voor een nieuw seizoen rond te krijgen. Dat lukt eigenlijk niet.
0: We hebben het over voetbalclub SVDB. Uit welke plaats komt SVDB? Als je het weet, kan je nu naar de studio bellen 0592 33 11 88.

0: club SVDB. Uit welke plaats komt eigenlijk SVDB? Nou, ik ga eens even kijken wie ik aan de lijn heb. Sylvia, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Anouk.
0: Vanuit de auto heb ik begrepen.
1: Ja, klopt. Ja,
0: je woont in Schoonenbeek en waar rijden jullie nu?
1: Wij rijden nu net op Erika uit.
0: Op Erika uit?
1: Ja, richting Schoonenbeek.
0: Weer op hoes aan, Sylvia.
1: Wat zeg je?
0: Weer op hoes aan.
1: Weer op hoes aan, ja.
0: Ja, precies. Ja. Hey, Sylvia, ik had een sportvraag. Ben jij een beetje sportief?
1: Het begint nou wel weer, ja.
0: Oh, een enige hapering, merk ik.
1: Ja. Ja.
0: Was
1: ja.
0: je vroeger fanatieker sporten dan nu?
1: Nou, nee, ik ben een tijdje bij huis geweest. In verband met een oogoperatie.
0: Ah, ja. En dan kan je fysiek echt wat minder. Dan moet je rustig aan doen.
1: Ja.
0: Ja. Maar waar hou je van qua bewegen?
1: Nou, fietsen.
0: Oh ja.
1: Fietsen, wandelen.
0: Ja. Lekker. Maar de voetbalschoenen met noppen heb je nooit aangehad?
1: Nee.
0: Misschien levert jou deze voetbalkennis wel wat leuks op. Want waar komen ze vandaan?
1: Uit Eekehaar.
0: Ja, ik vind dat knap. Hoe wist je dat?
1: Gegoogeld, hè?
0: Ah, dat mag. Hey, gefeliciteerd. Een tientje kunnen we overmaken? Of zeg jij, nee Ger, slinger die tombolam maar aan.
1: Nou, laat die maar even aan de tombolat slingeren.
0: Ja, dat dacht ik al, hè?
2: Ja, ik had hem al in de hand, hoor, ja. dat puntje.
0: Gingen we stiekem al een beetje vanuit. Want wat zal er uitkomen qua prijzen, hè?
1: Ja,
0: hoop je ook ergens op, Sylvia?
1: Nee, het is gewoon leuk om mee te doen.
0: Ja. Nou, volgens mij heb jij gedraaid inmiddels en een balletje in je handen, Ger.
2: Het is een volledig rood balletje.
0: Ja.
2: En dan valt de prijs op de grond.
0: Oh jee.
2: In ieder geval
0: hij gaat op de knieën voor je, Sylvia.
2: Papiertje.
1: Ja, zo, dat doet niet veel.
2: Nee, ga ik toch nog een keer op de knieën.
1: Ja.
2: Hè?
1: Ja.
2: Nou, eens even kijken wat voor prijs eruit komt. Het is wel heel toevallig, want we zijn natuurlijk druk bezig met de trekkertocht.
0: Ja.
2: Maar dit is een trektocht-cd.
0: Nou,
1: dat is ook leuk.
0: Dat is echt heel leuk. Tenminste, ik vind dat heel erg leuk. Er staan al die oude nummers van vroeger op die we gebruikten bij de trektocht. Volgde jij dat toen?
1: Ja. Ik vond het altijd leuk om te zien.
0: Oh, nou druk die cd erin. Ogen even dicht en dan komt alles weer boven.
1: Ja,
0: we gaan hem opsturen. Hele fijne maandag nog. Dag Sylvia.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.

0: weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
6: Goedemiddag. De twee mannen die eind juni zijn opgepakt bij een woning aan de Goringbos in Gees blijven 90 dagen langer vastzitten. De politie ontdekte in het huis een volledig werkend drugslab. De twee mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het lab. Het gaat om een 31-jarige man uit de gemeente Koggenland en een man van 32 uit de gemeente Capelle aan den IJssel. Het is onduidelijk wat voor drugs er werden geproduceerd in de woning en op welke schaal. In dierenpark Wildlands in Emmen is vorige week een waterbokje geboren. Het gaat om een gezonde vrouwelijke Devassa-waterbok. En de kleine heeft de meisjesnaam Diara gekregen, wat geschenk betekent. De verzorgers zagen de geboorte niet aankomen. De volwassen man van de groep is namelijk al op leeftijd en er werd weinig voortplantingsgedrag gezien. Ook de moeder vertoonde weinig zichtbare kenmerken van een vergevorderde dracht. En het aantal kinderloze campings neemt toe. Volgens onderzoek zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar geen kinderen zijn toegestaan. En Drenthe is samen met de provincie Gelderland in Nederland koploper in het aanbod. Van de 23 kinderloze campings in Nederland liggen er 5 in Drenthe, onder meer in Havelte. En de bezoekers zijn heel divers.
7: Dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, sowieso 18 plus. Maar dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, onder de 30 die nog niet aan kinderen toe zijn, geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven en niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
6: En tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: Dankjewel, Ger. Gaan we naar Hans van Nienhuis, onze weerman.
8: Deze middag krijgt de zon geleidelijk iets meer ruimte, maar de bewolking blijft ook de hele middag aanwezig. Het blijft wel droog en een noordwestenwind bereikt kracht 3 tot in de kop net kracht 4. Het is maximaal een graad of 20. Vanavond blijft het ook droog en vannacht koelt het af tot een graad of 9.
5: Gaat het onze Harm lukken om voor 3 uur Exlo binnen te rijden met zijn trekker? Hoor je zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Anouk in de middag,

0: Teardrops van Womack & Womack op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Is het gelukt? Kan ik een blikje applaus erbij pakken, Harm? Is het gelukt om voor 3 uur Exlo binnen te rijden?
3: Ja, zeker, beweeg. We staan net in Exlo. Echt, echt. Het hartje, hartje Exlo.
0: En ook dat kon was minder, hè?
3: Bevingen, hoe... Nou, Exlo is een prachtig dorp. Vroeger stond hier het Bebingenhoes, daar is er helaas niet meer. Er is wel weer heel wat moois voor in de plek komen. Kabouterlaans is hier tegenover mij. En kabouter met kleidjes. Het is allemaal kleidjes hier, want ik sta hier tussen, tegenover 3 wat kleinere mensen. Stel jezelf maar in voor.
4: Ik ben Nout.
3: Je bent Nout. En jij bent?
4: Lisa.
3: Lisa en?
4: Eva.
3: En Eva. Hey, nou, woon jij hier in Exlo?
4: Ja.
3: En is dit dan leuk op dorp om te wonen?
4: Ja.
3: Wat is hier zo leuk aan?
4: Nou, je hebt gewoon een dorp. Je hebt natuurlijk kabouterland. Er zijn ook heel wat dingen te doen voor de kleine kinderen. Maar ook weer, je hebt ook een speeltuin voor. Daar heb je ook een gedeelte voor de wat kleinere kinderen. Maar ook weer voor de wat grote kinderen.
3: Ja. En het is vlakbij het bos.
4: Ja, en het is altijd gewoon lekker gezellig.
3: En mooi zwembad.
4: Mm-hmm.
3: Ja, ga je er ook wel naartoe?
4: Ja, dan gaan we straks nog naartoe.
3: Ja. Hey, Lisa was het, hè?
5: Ja.
3: Je was op vakantie geweest, of niet? Nee. Waar ben je naartoe geweest?
5: Met de auto.
3: En waar ben je heen geweest? Ja, naar welk land?
5: We zijn naar Frankrijk geweest en ook nog naar Duitsland.
3: Oh, en wat heet er allemaal dan?
5: Nog naar Fantasialand geweest en ook nog gezwemd in de zee.
3: Ja? Was het toch nog mooier als hier in Exlo?
5: Ja.
3: Toch wel, ja?
5: Ja.
3: Maar het is hier ook wel heel leuk, of niet?
5: Ja.
3: Ik sta je tegenover dat kabouterlaan. Ben je er wel eens geweest?
5: Ja.
3: Wat is er te zien?
5: Dieren en allemaal speeltuinen.
3: Heb je er ook echte kabouters?
5: Nee.
3: Nou, waarom heet het dan kabouterlaan?
5: Weet ik niet. Nee. Het is een beetje kabouterlaan, want het is wel gericht op kabouters. Want je hebt van die kabouterstambeelden en zo... En het is allemaal wel voor de wat kleinere kinderen. Wij 3 zijn daar een keer met z'n 3 heen gegaan.
3: Ja. Oh ja?
5: Ja.
3: Zitten jullie met elkaar op dezelfde school?
5: Nee, jullie wonen in Valtemont.
3: Ja. Oh ja.
5: Ik woon hier.
3: Oh ja.
5: En daar zijn we... Hun oma die woont tegenover ons. Dus we zijn hier best vaak. We zijn met z'n 3 een keer naar Kabouterland gegaan. Je hebt er ook zo'n glijbaan.
3: Ja.
5: Zodat Eva en ik bijna ons hoofd.
3: Ja, het is echt wel kabouter, dus ik bedoel. Misschien ook... Het is niet voor grote mensen, of wat?
5: Nee, het is iets beter voor Lisa.
3: Ja, oh ja, ja. Lisa heeft een goede moord. Ja, ja, ja. Nou, hartstikke mooi, jongens. Hey, ga jij nog op vakantie?
5: Nee, ik ben ook geweest.
3: Oh, je bent ook al geweest?
5: Naar Duitsland.
3: Oh, en waarheen dan?
5: Nou, we zijn daar... We hadden op de camping... hadden we daarnaast zat een zwembad. Het was een... gemeente zwembad en daar had je en daar moest je dan wel voor betalen. Maar het was wel leuk. Je had daar een wat kleiner bad. Daar had je een glijbaan die was verbonden tussen 2 baden.
3: Ja.
5: En die was wat rustiger. Daar kon je wat meer een beetje zitten en was voor de wat kleinere kinderen. Je had ook een zwembad met een glijbaan. Dat was voor de kinderen die wel kunnen zwemmen en een beetje kunnen spelen. En je had nog zo'n soort polobad waar de mensen die een beetje baantjes gingen zwemmen, konden zwemmen.
3: En nou, weet je dat er ook heel veel mensen juist hier in Exlo komt op vakantie, omdat het hier zo leuk is. Kun je dat voorstellen?
5: Nou...
3: Snap je dat wel?
5: Ja, het is wel altijd heel gezellig. Er is hier soms ook wel markt.
3: Oh ja.
5: Een rommelmarkt.
3: Nou, en gezellige mensen, dat hebben we net gehoord. Het is sowieso een prachtig dorp. We zijn hier nog heel even, Anouk, niet zo lang meer.
0: Ja, sta je daar vlakbij die schaapskooi of niet?
3: Ja, dan stappen we niet zo ver af.
0: Ja, is het leuk om daar nog even binnen te kijken? Kan dat nog?
3: Oh, dat is, ja, dat kan wel. We gaan even naar de schaapskooi. Dat vind ik wel een leuk idee.
0: Oké,
3: okay. Dat is goed.
0: Dan spreek ik je zo weer.
3: Ik weet niet of de schaap er al bent. Ja, oké. Okay.

winnend liedje van het Songfestival Drenthe. Deze van Dennis Hendrickson, Geef Nooit Op. 3 keer deed hij mee, 2 keer werd hij tweede. En de afgelopen keer won hij dus met dit liedje. Zometeen ga ik nog even schakelen met Harm midden in Exlo. Want dat was de eindbestemming voor de trekkertocht.

0: Dr. Hook and the Medicine Show. When you're in love with a beautiful woman.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Ruim op tijd heeft hij het gewoon gehaald. In Buinenveen vanmorgen vertrokken op de knalrode trekker en inmiddels midden in het dorp Exlo. Harm, hoe vond je die eerste dag?
3: Oh, heerlijk, Anouk. Het is echt wel een heerlijk summergevoel. Om op die trekker lekker de Drenthe te tuffen. En in het eerste deel was het natuurlijk allemaal lange stukken. Hè, van Buinenveen en dan de eerste mond. En ook nog een stuk over de Monnenweg, want er was nog een stuk weg afsleuten. Tussen Buinenveen en eerste Exloermond. Nou, over Exloer Kielen en Falten Mond, allemaal lange stukken. En toen wilden we de Honsrug weer opreden, Falten. En nou hebben we hier eindigd in Exlo. Ja, tussen Vaalt en Exlo was nog wel even het hoogtepunt. Want over 4-5 kilometer lang kazijnweg hier. Is er nog iemand te shaken?
0: Een ervaring meer, hè?
3: Het gebit zit me zo lus in de mond.
0: Hey, maar je hebt ook weer fantastisch veel mooie mensen gesproken, hè? Wat was je hoogtepunt vandaag?
3: Je komt zoveel leuk. Dat vraag ik me. Ik vond de schans hartstikke leuk waar we spreuken hebben. Mensen in de kielten die met de tuna aan waren.
0: De trekkers van mijnen.
3: De trekkers van ja, die waren natuurlijk ook prachtig mooi. De trekkermuseum. Ik was iemand dat tot een trekkermuseum zat, jong.
0: Nee,
3: dat is ook een beetje. Ja, dat ziet wel een bordverveur van dat trekkermuseum. Maar het zet er ook niet echt aan de boetenkaart. Niet hoe dat is een museum eigenlijk.
0: Nee.
3: Maar goed, en we zijn nu in Exlo. Een van de meest mooie Drentse plekken die er is natuurlijk. En je ziet van, god, is hier met een schaapskooi. Nou, dat heb ik dan. Maar Anouk, die is leeg. Want die schaap die loopt allemaal op de heide nou. En dat moet natuurlijk ook. Tenminste, een klein haartje vol is er nog over. En waarom dit nou hier loopt. Ja, ik heb geen idee. Misschien bent dit wel, dit bent lam, maar misschien markeert dit wel wat. Of dat ze dekt wat moet of zo. Geen idee. Ik hoop er maar niet dat dit een hele kudde nog is. Dan ook wel een probleem, denk ik. Inmiddels staat er ook wat mensen. Misschien kunnen die nog even aan de tafel doen wat ze hier komen doen. Ik wil even vragen misschien. Of misschien bent wel misschien af toeristen binnen of dat ze hier woont. Hallo. Van jullie even nieuwsgierig naar de schaapjes?
4: Ja, zeker.
3: Ja, het loopt er niet zoveel, hè?
4: Nee, de rest is zeker op de heide.
3: De rest is op de heide, ja.
5: Ja, dat denk ik ook, ja.
4: Ik ben dol op schapen.
3: Ja?
4: Ja.
3: Ben jullie hier op vakantie of waar wonen jullie hier?
4: Wij wonen hier.
3: Oh, jullie wonen hier?
4: Ja. Oh. Ja.
3: Dan zie je de kudde ook wel eens lopen, denk ik.
4: Ja, de kudde en de keutel zo.
3: Ja, de last van?
4: Die zie je helemaal niet, nee. Nee, en u dan? Verbonden met...
3: Nu hoor, ik vind het gewoon leuk. Nee, we zijn van RTV Drenthe en we maken een trekkertocht. Ja. Iedere dag een stuk met een holle trekker door een deel van Drenthe. En we hebben vandaag de afsluiting hier.
4: Oh, en waarom? Afsluiting dan?
3: Nou, in zoverre dat vandaag is Exlo het laatste dorp. Ja, Dijkersluder. Maar dan gaan we verder. Dan gaan we richting Orvelte. Dat is toch heel mooi.
4: Ja, het is hier prachtig sowieso, toch?
3: Ja. Ja. Geen last van al die toeristen?
4: Nee, natuurlijk niet.
5: Een beetje een reuring, toch?
3: Ah, precies.
5: Ja.
3: Helemaal goed.
4: Het is sowieso rustig, dus het is gezellig als er mensen zijn.
3: Precies. De VVJ, als er mensen zijn, dan is het gezellig. Het was een mooie eerste trekkertochtdag van mijzelf. En dat trekker die er bevalt mij geweldig. Ik kan me voorstellen dat eigenaar Gerrit Heek er ook heel wezen mee is. Dat ben wij ook, Gerrit. We zullen er heel zuinig op wezen de rest van de week. Maar dan starten wij hier weer in Exlo. En dan gaan we met allerlei mooie omwegen door een heel mooi stukje Drenthe. En dan eindigen wij in Orvelt.
0: Ja, hartstikke mooi. Hoe laat vertrek jij als mensen jou willen uitzwaaien daar? En begin je dan ook daar weer bij de schaapskooi morgen vroeg?
3: We hebben de trekker bij het hippie centrum staan in Exlo. Dat is net een eindje aan de rand van Exlo eigenlijk. Dat is, dat is aan de weg van Exlo in de Valter. Door het hippie centrum. Dat is een groot perensportcentrum. Door de trekker. En daar beginnen wij ook morgen. En we zijn tot 9:30, 9:45. En we vertrekken dan zo rond 10:00. En dat zou leuk wezen als door inderdaad een oetswaaikomité zou wezen.
0: Nou, dat was vanmorgen toch ook zo in Buinenveen. Dat was hartstikke mooi.
3: Ja, zeker. Ja, ja. In Buinenveen was hartstikke een enthousiaste groep mensen die ons in oetswaaien.
0: Ja, hartstikke goed. Hey, dankjewel. Ik spreek jou morgen weer. Goeie reis terug ook weer naar Assen. En fijne middag nog. Dankjewel. Dit was hem. Ik geef het stokje over aan mijn collega die er al klaar voor staat. Ruben presenteert vandaag Studio Steenbergen. Veel plezier erbij en graag tot morgen. Hoi.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Start your engine for the racing day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, Assen.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
11: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Radio Drenthe.
1: Studio Steenbergen.
7: Met Ruben Koren.

0: I love you. Het liedje is honderden keren gecoverd. I love you. Onder andere door Boney M, Marvin Gaye en Cher. Maar dit is het origineel van Bobby Hebb uit 1963. Je hoorde Sunny.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
0: Nou Drenthe, een heel hartelijk goedemiddag. Het is Studio Steenbergen zonder René. Want die geniet van een welverdiende vakantie. Maar wel met Ruben. De komende 3 uur ben ik met veel plezier tot uw dienst op de radio. En ja, het is vakantie in Nederland. En het voel je dat ook een beetje op de radio. Ik zit er lekker in. Vanaf vandaag spelen we Terug van Weg Geweest. Tientje of Tombola. Hij staat er nog gevuld met superleuke prijzen. Die tombola van RTV Drenthe petjes tot een paar nieuwe schaatsen. Daar moet je nu nog niet aan denken, maar je kan ze maar in de kast hebben staan. En van een stickerpakket tot een helikoptervlucht voor 2 personen. Nou, later vanmiddag speel ik tientje of tombola op de radio. En alleen dat is natuurlijk reden genoeg om lekker Radio Drenthe aan te houden. Maar er is veel meer dan dat. Het is namelijk de geboortedag van Carlos Santana vandaag. Mexicaanse gitaarlegende, 79... is hij geworden vandaag. En om dat te vieren draai ik straks 2 liedjes van zijn band uit de jukebox. En tot 4 uur is er sowieso alleen maar muziek natuurlijk uit de jaren 60 en 70. Zoals je gewend bent. Met onder andere deze. Toto. Hold the line zometeen. Ook deze. Van Cunningham. Krijg je voor 4 uur. En ook deze. Get down on my knees and pray. That they'd go away. But still they begin. The Searchers en Needles and Pins. Die krijg je na deze van Roger Glover. Het is Studio Steenbergen op Radio Drenthe. En dit is Love Is All.

0: Beatles en Pins.
1: Op deze dag in...
0: Dat is leuk. Elke dag duiken we de muzikale geschiedenisboeken in. Tijdens Studio Steenbergen. Vandaag is dat niet anders. Op deze dag in 1965 verschijnt de debuutsingle van The Lovin' Spoonful.

Believe in Magic van The Love and Spoonful. Komt vandaag dus uit in 1965. De groep uit New York bestaat uit John Sebastian, Zal Janowski, Steve Boone en Joe Butler. Het heeft niet echt een lang leven beschoren, die band. The Love and Spoonful gaat namelijk in 1969 weer uit elkaar. Het grootste succes had de band overigens niet met die debuutsingle, maar met deze. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirt and gritty. Ah, Summer in the City. Uit 1966 draaien we ook graag hier op Radio Drenthe trouwens. Dan actrice Jane Asher zegt op deze dag in 1968 in een interview op de Britse televisie dat haar verloving met Paul McCartney voorbij is. De bassist van de Beatles die zit bij een vriend naar dat programma te kijken. Die is stom verbaasd, die weet van niks. Op deze dag in 1968 wordt het album In Agada Da Vida van Iron Butterfly uitgebracht. Met daarop uiteraard deze. Here I go.

Agarra da Vida van Iron Butterfly. Het album behoort tot op de dag van vandaag bij een van de best verkochte albums ooit. Meer dan 30 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. En op deze dag in datzelfde jaar, 1968 dus, komt dit liedje van het Lowland Trio voor het eerst binnen in de top 40.

0: zand afduwen. Het is een nummer geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn. Hij komt op het idee als hij in de trein van Hilversum naar Eindhoven zit. Hij vangt daar een gesprek op tussen twee boeren. Die hebben duidelijk een zware dag achter de rug. Zegt de ene boer tegen de ander: ik ben zo moe, ik kan geen kikker in de sloot duwen. Peter Koelewijn die hoort die tekst en weet meteen raad. Hij denkt: ik schrijf er een liedje over. Dat nog een bescheiden hitje werd ook in Nederland. Verder werd er op deze dag in 1969 ruimtevaartgeschiedenis geschreven. Luister mee.
1: Tijdens de landing van de maankever Eagle waren talloze genodigden in de studio in Hilversum aanwezig. Waar ze, wellicht sterker nog dan thuis, de spanning ondergingen van die historische ogenblikken van de afdaling.
2: We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
1: Het bleek dat men nauwelijks durfde applaudisseren onder de indruk van het grootste moment. Zes uur later zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. Armstrong las de tekst voor van de plaquette die op het landingsgestel van de Eagle was aangebracht. Hier heeft de mens voor de eerste maal voet op de maan gezet. Wij zijn in vrede gekomen uit naam van de gehele mensheid.
0: Nou, legendarisch moment dus, vandaag 1969. Dan door naar

van 20 juli 1973 staat vandaag een beetje in de spotlight. De belangrijkste hitlijst van Nederland stonden op deze dag dus in 1973. In ieder geval de liedjes die ik nu ga draaien op de radio met zometeen Albert Hammond, de Free Electric Band. Ook ABBA stond erin met Ring Ring en deze. En die hoor je toch beduidend minder vaak op de radio en dat is eigenlijk best jammer. Namelijk een leuk liedje. En daarom draait hij met heel veel plezier. Vandaag dus 20 juli 1973 stond hij in de lijst. Colin Blundstone is dit. And I want some more.

40 van 20 juli 1973. Deze stond daarin. ABBA met Ring Ring. Daarvoor nog Colin Blunstone en I Want Some More. Dat is toch een onbekende liedje. Die stond ook in die lijst op dat moment. Ja, die Colin Blunstone die heeft solo dus wel dingen uitgebracht.

0: comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
5: Drenthe, goedemiddag. Het is precies 3:30. Op de seconde af. Tijd voor een overzicht van het nieuws uit Drenthe. Twee mannen die eind juni zijn opgepakt bij een woning aan de Goringbos in Geest blijven 90 dagen langer vastzitten. De politie ontdekte in het huis een volledig werkend drugslab. De twee mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het lab. Het gaat om een 31-jarige man uit de gemeente Koggenland en een man van 32 jaar uit de gemeente Capelle aan de IJssel. Het is onduidelijk wat voor drugs er werden geproduceerd in de woning en op welke schaal. In Dierenpark Wildlands in Emmen is vorige week een waterbokje geboren. Het gaat om een gezonde vrouwelijke Defassa-waterbok. De kleine heeft de meisjesnaam Diara gekregen, wat geschenk betekent. De verzorgers zagen de geboorte niet aankomen. De volwassen man van de groep is namelijk al op leeftijd en er werd weinig voortplantingsgedrag gezien. Ook de moeder vertoonde weinig zichtbare kenmerken van een vergevorderde dracht. En het aantal kinderloze campings neemt toe. Volgens onderzoek zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar... ruim 40 van die campings bijgekomen waar geen kinderen zijn toegestaan. Drenthe is samen met de provincie Gelderland koploper in Nederland. Als het gaat om het aanbod van de 23 kinderloze campings in Nederland liggen er maar liefst 5 in Drenthe. Nou, tot zover het belangrijkste nieuws uit de provincie. Wil je meer? Dan kun je natuurlijk naar onze website en de app. Daar vind je onder andere een hele schattige foto van die prachtige waterbok. Dan het weer, dat krijg je vanmiddag van Hans Nijhuis.
6: Deze middag krijgt de zon geleidelijk iets meer ruimte, maar de bewolking blijft ook de hele middag aanwezig. Het blijft wel droog en een noordwestenwind bereikt kracht 3 tot in de kop net kracht 4. Het is maximaal een graad of 20. Vanavond blijft het ook droog en vannacht koelt het af tot een graad of 9.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Studio Steenbergen.
13: Met Ruud.

0: Eendagsvlieg Cunningham. En een liedje over Marilyn Monroe. Want dat is natuurlijk het alter ego van Norma Jean. Norma Jean wants to be a movie star.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, het is zomer in Nederland. Kerst en oud en nieuw voelt natuurlijk nog heel, heel ver weg. Maar de tijd vliegt. Voor je het weet zit je gewoon met je schoonfamilie aan het gourmetstel. Of sta je oliebol te bakken. Of kniepertjes te rollen. We houden je daarom graag een beetje warm voor. Die fantastische muzieklijst die we ook dit jaar weer gaan uitzenden. De Drentse Doezend. De hele zomer hoor je daarom ook iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Het beste van de Drentse Doezend. Met Jeffrey op Radio Drenthe. Want ja, die muzieklijst bestaat natuurlijk van 1 tot 1000 uit de allermooiste liedjes ooit gemaakt. Ik kan wat dat betreft niet wachten om hem weer aan te slingeren later dit jaar. Maar goed, dat gaan we wel eventjes sturen. Nu een liedje op de radio waarvan het een beetje stuivertje wisselen is geweest de afgelopen jaren. In 2021, dat was het eerste jaar dat we de Drentse Doezend uitzonden, stond hij namelijk in de lijst op 620. Een jaar later was hij even weg. In 2023 keerde hij terug op 708. En je raadt het al, in 2024 was hij weer weg. En jawel, dit jaar, of eigenlijk de afgelopen jaar, 2025, was hij weer terug op nummer 747. Nou, als je die trend dus wil voorzetten, dan moet je dit jaar vooral niet stemmen op deze van Toto, want daar gaat het over. Hold the Line stond tot op heden dus 3 keer in de Drentse Doezend.

Mary Hopkin, Goodbye. In de studio Steenbergen, waar je tot aan 4 uur alleen maar liedjes hoort uit de jaren 60 en 70. Nou, dat is goed nieuws, want die van Mary Hopkin die komt uit 1969. En het liedje dat ik nu ga draaien, komt ook gewoon uit die periode. Wel iets jonger dan die 1969. Een stukje trivia, enig idee uit welk jaar dit komt. Ik geef je 5 seconden om erover na te denken. De tijd gaat nu in. ...1977. De Tramps.

Disco Inferno van The Tramps. Het is 20 juni vandaag. Het is de verjaardag van Carlos Santana. Je moet hem maar weten, hij is 79 geworden. Dat is natuurlijk een gitaarfenomeen, Santana. Maar het is wel een goed verhaal. Voordat hij gitaar leerde spelen, was hij eigenlijk violist. Hij speelde viool totdat hij op zijn 13e een gitaar kreeg van zijn vader. Nou, die viool die werd aan de wilgen gehangen en de rest is geschiedenis. Santana richtte zijn eigen band op, vernoemd naar zichzelf. Scoorde heel veel grote hits. Twee van die successen ga ik voor je draaien in de jukebox vanmiddag. Zometeen She's Not There. Bij deze. Dit is Oye Como Va. Voor iedereen die geen Spaans spreekt, zoals ik tot een minuut of vijf geleden. Dat betekent zoiets als... Hey, hoe gaat het? Of hey, alles goed? Oye Como Va van Santana in de jukebox vandaag. Omdat hij dus 79 jaar is geworden.

0: Santana, omdat hij jarig is vandaag. 79 jaar geworden naar Mr. Santana. Happy birthday to you. Twee liedjes op de radio dus. She's Not There is dit. En Oye Coma Fa. Mijn Spaans is toch minder lekker dan mijn Engels, merk ik. Van Santana ook op de radio. Goed, zometeen even het nieuws en de reclame. Maar daarna echt alle reden om lekker bij de radio te blijven. Want ik ga Tientje of Tommela spelen. En ik heb wat interessant nieuws ook van buiten de provinciegrens. Heel gek nieuws over een paar Italiaanse stoeltjes.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
4: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Show.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
17: Radio Drenthe.
18: Studio Steenbergen.
17: Met Ruben Koren.

0: Drenthe, goedemiddag.
1: Studio Steenbergen.
0: Fijn dat je erbij bent. Het is Studio Steenbergen op Radio Drenthe. Zonder Steenbergen, maar met koren. Hart aangenaam. René is even op vakantie. Wel verdiend hoor. Hey, zo, wat een werkpaard is dat zeg. Hij mag eventjes bijkomen van al zijn drukte al hier. En ik neem het met plezier van hem over vandaag. Het is 4:10. Mooi moment om even buiten de provinciegrens te kijken. Nieuws technisch gezien. Want een opmerkelijke diefstal is eindelijk opgehelderd. Bizar verhaal. Op een zomernacht in 2024 werden meer dan 300 lichtbedden gestolen van een sportclub in Italië. De eigenaren weten 2 jaar later eindelijk waar ze zijn. Niet om de hoek, nee, in Albanië. En daar worden ze door de eigenaren van de lokale strandtent gebruikt alsof het hun eigen spullen zijn. Kan natuurlijk niet. Nou, hoe zijn ze daar dan achtergekomen? Het was een Italiaanse toerist op vakantie in Albanië die daar tijdens zijn vakantie ineens stoeltjes zag met het logo van die Italiaanse club. En toen dacht hij, ja, hier klopt iets niet. Hij trok aan de bel en zo is de diefstal na 2 jaar weer opgelost. Maar de stoeltjes zijn inmiddels weer terug in Italië. En dat is fijn ook, want stoelen zouden zo'n 45.000 euro waard zijn. Dat zijn hele waardevolle stoeltjes dus. Goed, fijn dat ze weer terug zijn. 2 Nederlandse jonge vrouwen dan zijn wereldwijd viraal gegaan met een videootje van 24 seconden. Waarin ze eigenlijk een parodie maken op Erling Haaland, de voetballer. De video is in een week tijd ruim 120 miljoen keer bekeken. Ongelooflijk. Op sociale media dus. Nou, vooral een imitatie van het opvallende loopje van Haaland doet het goed. Al vinden sommige kijkers ook dat de spits een beetje belachelijk wordt gemaakt. Een vrouw vindt het allemaal meevallen en zegt, ja, dat is ook een beetje de bedoeling van een parodie. En ze verwachten dat Haaland er zelf ook wel om kan lachen. Nou, of hij het al gezien heeft, dat weet ik niet. De video is wel een enorme hit. De 2 Nederlandse maaksters werden er zelfs door herkend tijdens een reisje naar Londen. En ja, dat imiteren van iemand, de een is er heel erg goed in en de ander moet nog even blijven oefenen.
2: Kunnen jullie vogels nadoen?
3: Ja.
2: Ja.
3: Het zijn er 3 die ik goed kan.
2: Oké, wacht.
3: Ik moet raden of...
2: Raden.
3: Ah, raden. Ja, oké.
2: Ja, dus ik ga beginnen met een makkelijke, hè?
3: Ja.
4: Dat is toch een duif, hè? Of niet?
3: Een duif. Ja. Een duif. Ah, ja. Nee, goed.
2: De 2e, ja, die is iets moeilijker, hè?
3: Ja, is toch ook een duif?
2: Nee. Dat is een papegaai die een duif nadoet. Ja.
3: Dan moet dat 3e geluid nog komen. Ja.
2: Maar dat is de moeilijkste, hè?
3: Ja.
2: Dat is, hier komt de 3e, wacht hoor.
3: Nee.
2: Dat is de koekoek, maar daar ben ik zelf nog niet heel tevreden mee.
5: Studio Steenbergen.
0: Nou, wat goed!
1: Radio Drenthe.

Cliff Richard en Power to All Our Friends. Daarvoor het Spaanse broertje van Jannes, Juanes en La Camisa Negra op de radio. Het is terug van weg geweest. Het meest gewaardeerde spelletje van de Drentse radio. En eigenlijk ook ver daarbuiten. Tientje of tombola. Zometeen maak je kans op hele mooie prijzen in dat spel. Nou, mocht je nu voor het eerst naar Radio Drenthe luisteren en nog nooit van tientje of tombola gehoord hebben. Wees van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. En het is heel eenvoudig. Ik leg het zometeen in alle rust aan je uit. En dan maak je dus kans op hele mooie prijzen. Eerst een van de grootste zomerhits van dit moment.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Mennega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Mennega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@mennega.nu of kijk op mennega.nu.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
5: Drenthe, goedemiddag. Het is 3 minuten voor 4:30. Dat is mooi op tijd voor het laatste nieuws. Twee mannen die eind vorige maand zijn opgepakt in Geest blijven 90 dagen lang vastzitten. De politie trof de twee in een volledig werkend drugslab. Ze worden dan ook verdacht voor een betrokkenheid bij het lab. Het gaat om een 31-jarige man uit de gemeente Koggenland en een man van 32 jaar uit de gemeente Capelle aan den IJssel. Het is onduidelijk wat voor drugs er werden geproduceerd en op welke schaal. In Wildlands is vorige week een waterbokje geboren. Het gaat om een gezonde vrouwelijke Defassa-waterbok. Het is bijzonder niet in de laatste plaats omdat de verzorgers de geboorte niet zagen aankomen. De volwassen man van de groep is namelijk al op leeftijd. Er werd weinig voortplantingsgedrag gezien. Ook de moeder vertoonde weinig zichtbare kenmerken van een vergevorderde drag. Ja, toch was hij er dus wel. Het gezonde waterbokje heeft de naam Diana gekregen, wat geschenk betekent. En voetbalclub HZVV uit Hogeveen stopt met het uitdelen van thee en ranja tijdens de rust. Reden daarvoor is de regelgeving rondom het gebruik van plastic bekertjes. Sinds 1 januari 2024 mogen verenigingen geen plastic wegwerpbekers en ook geen bakjes meer gebruiken. En hoewel er niet gehandhaafd wordt, kiest de vereniging er nu toch voor om te stoppen met het serveren van thee en ranja. Mede doordat er geen goed alternatief is, aldus de club. Nou, wil je er meer over lezen? Ga dan naar onze website of app. En daar vind je ook een foto van die prachtige waterbok die vorige week dus geboren is in Wildlands. Dan het weer, dat krijg je van Hans.
6: Deze middag krijgt de zon geleidelijk iets meer ruimte, maar de bewolking blijft ook de hele middag aanwezig. Het blijft wel droog en een noordwestenwind bereikt kracht 3 tot in de kop net kracht 4. Het is maximaal een graad of 20.

0: Vanavond blijft het ook droog en vannacht koelt het af tot een graad of 9.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Studio Steenbergen.
8: Met Ruben Koren.

anders zwaaide nou jawel. Vriendje of tombola. Ja, de zomer is pas echt begonnen als de tombola weer van zolder is gehaald, toch? De tombola is eigenlijk een soort kauwgomballenmachine, maar dan niet gevuld met kauwgomballen, maar met plastic balletjes. En in die balletjes zitten prijzen verstopt. Jij kunt een van die prijzen winnen als je meedoet. Maar ja, je hebt altijd de keuze, hè? Het spel je niet voor niets tientje of tombola. Je kunt ook gewoon voor het tientje kiezen, dan win je 10 euro. En dan ga ik mijn best doen om dat vandaag nog naar je over te maken. Maar goed, voordat je überhaupt een keuze kunt maken, moet je wel eerst op de radio komen. En dat kan door antwoord te geven op de instapvraag. En die luidt als volgt, komt-ie. In welke plaats hebben inwoners de bijnaam spekbranders? In welke plaats hebben inwoners de bijnaam spekbranders? Weet jij het antwoord op die vraag? Bel of app dan naar de studio op 0592-331-188. Je kunt daartoe bellen, maar ook via WhatsApp een berichtje naartoe sturen. Dus 0592-331-188. Misschien spreken we elkaar dan zometeen wel op de radio en spelen we tientje of tombola. Zou ik hartstikke leuk vinden. Dus in welke plaats hebben inwoners de bijnaam spekbranders? 0592-331-188.

0: René Vroeger op Radio Drenthe. Are you ready for loving me? Nou, are you ready for een spelletje?
1: Vriendje of tombola.
0: Hallo, ik zeg, massaal weten de mensen de studio weer te vinden voor dit spelletje. Dat is logisch. Het is een hartstikke leuk spelletje. Tientje of tombola. Je maakt kans op prachtige prijzen. De tombola is weer echt tot aan een nokje gevuld met mooie prijzen. Even een greep daaruit. Nou, wandelschoenen, sleutelhangers. Een designer zonnebril zit erin. Dinerbonnen, saunabonnen, het hobbelpaard natuurlijk. En de hoofdprijs is dit jaar een helikoptervlucht voor twee personen. En een VIP-arrangement voor de Classic GP op 30 augustus op het TT-circuit is dat. Anneke Oele uit Nieuw-Balingen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
2: Nou, goed. We hebben het groen drijnzon vandaag.
0: Sorry, wat zei je? Nog één keer?
2: Ik zei, zullen we het vandaag groen drijnzon? Dan praat ik gewoon drijnzon.
0: Ja, nee, zeker. Het is niet dat ik geen drijns kan verstaan, maar je viel een klein beetje weg op mijn koptelefoon. Nee, zeker.
2: Okay.
0: Praat maar zo plat als een dubbeltje, dat vind ik alleen maar leuk.
2: Mooi, ja. Het schiet goed.
0: Fijn.
2: Zonnig is zien, die het is lekker weer.
0: Ja, de zon komt weer een beetje terug volgens mij. Nou,
2: ja,
0: dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Het is heerlijk toe voor buiten. De instapvraag, die stelde ik net op de radio. Ik ga hem nog een keer voor je herhalen. Want ja, die moet je wel goed beantwoorden. Voordat we naar de volgende vraag gaan. De eerste vraag is, in welke plaats hebben inwoners de bijnaam spekbranders?
2: Dat is volgens mij Ruinenwold.
0: Dat is Ruinenwold. Ja, en dat is hartstikke goed.
2: Nou, dat is mooi.
0: Dus die heb je alvast binnen. Dan gaan wij naar de volgende vraag. Wil jij een tientje of ga je voor de tombola?
2: Nee, tuurlijk voor de tombola.
0: Ja, dat dacht ik al. Dan ga ik eventjes...
2: Ja, dat is leuk.
0: Het even... Oh, die open, die dicht. Ja, ik zit het een beetje in mijn eentje, moet ik het doen vanmiddag. Dat geeft allemaal niks hoor, dat is prima te organiseren. Ik heb een andere microfoon gepakt, dan loop ik voor jou naar de tombola toe. Ik had dat ook even op de televisie willen laten zien, maar de camera die dat moet doen, die is er even mee opgehouden. Dus je moet maar van me aannemen dat ik er nu heen loop. En dat ik dan een balletje voor je draai. Hij is groen met rood, heb ik al kunnen zien. Blijft hij op het randje hangen? Nee, hij komt eruit. Dat is fijn. Dan loop ik snel weer terug. Heb je trouwens een voorkeur qua prijzen, Anneke, of niet?
2: Nee, joh, ik vind het allemaal mooi.
0: Je vindt het allemaal mooi?
2: Leuk om mee te doen en we zien vanzelf. Nee, alles is goed.
0: Nou, kijk eens. Je bent dankbaar en nederig. Ja. Dat is fijn. Een gegeven paard nooit in de bek kijken. Zal jij zien dat je dat hobbelpaard vindt. Goed. Ik heb het balletje in mijn handen. Hier vouw ik open. Oh, dit is leuk, zeg.
2: Nou.
0: Ik hoop dat je erop kunt lopen. Want hoe loop jij op klompen?
2: Nou, vroeger loop ik heel veel op klompen, maar tegenwoordig niet meer. Maar wie weet.
0: Nou goed, het is tijd om daar verandering in te brengen. Want je hebt gewonnen een paar RTV Drenthe klompen.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Anneke, we gaan ze opsturen naar Nieuw-Balingen. Heel veel plezier ermee. Stuur ook even een fotootje als je ze binnen hebt. Vinden we leuk. En ik wens je nog een mooie dag.
2: Ook doen. Nou, bedankt.
0: Doeg, hè.
2: Ja, bedankt voor het leuke cadeau.
0: Graag gedaan. Doeg.
2: Oké, doei.
0: Ah, mooi. Mocht je nou misgegrepen hebben, geen paniek. De tombola is echt nog hartstikke vol. De hele zomer gaan we dat spelen. Van maandag tot en met zaterdag op Radio Drenthe. Denk je aan Chris Ria? Denk je al snel een beetje aan kerst? Maar deze heeft hij ook gemaakt.

0: natuurlijk, maar dit heeft hij ook gewoon gemaakt. Hè? Fantastisch liedje, I Can Hear Your Heartbeat. Afgelopen weekend vond de Zwarte Cross plaats. Dat is natuurlijk een mega evenement. En een van de absolute grootste sterren op dat festival afgelopen weekend stonden er gisteravond. Suzanne Freek, het was een thuiswedstrijd. Hè? Het is in de buurt voor hen. Dit is hun grootste hit. Die heet Goud.
1: Als je mijn gedachten eet.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Hey Tess.
6: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
5: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
6: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
5: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
7: Top! Jij blijft Bob.
8: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Nu bij Dirk. Innocent sap, swirl of kokoswater. 1,49.
10: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
10: Met Ruben Koren.

0: Drenthe, goedemiddag.
1: Studio Steenbergen.
0: Ja, goedemiddag nogmaals. Studio Steenbergen zonder René vandaag. Die geniet van een vakantie. Maar met Ruben, fijn dat je erbij bent. Tot 6 uur blik ik met je terug op het nieuws uit Drenthe van vandaag. Wat is er dan zo al in het nieuws? Nou, dat waterbokje dat vorige week geboren is in Wildlands. Dat is een bijzonder verhaal. De verzorgers van die dieren daar, die zagen die geboorte totaal niet aankomen. Het gaat om een vrouwelijke Defassa waterbok. Mooi verhaal. En de Hoogeveense voetbalclub HZVV die stopt met het uitdelen van Ranja en Thee tijdens de rust. De aanleiding is de wetgeving die het gebruik van plastic door sportclubs verbiedt. Nou, hoewel het niet wordt gehandhaafd, geeft HZVV nu als eerste Drentse sportclub gehoor aan die regelgeving. Het komende uur praat ik je bij over het laatste nieuws dus uit de provincie. Straks om 5:30 is Hans er ook weer met het laatste nieuws, het laatste weerbericht. Kun je niet wachten om meer nieuws tot je te nemen. Je kunt natuurlijk altijd terecht op onze website en in de app. Daar vind je bijvoorbeeld ook een foto van die schattige pasgeboren waterbok. En na 240 jaar is er een grote verandering voor de Roldermarkt. Want de paardenmarkt, onderdeel van de Roldermarkt, vond tot dit jaar traditiegetrouw plaats op de tweede dinsdag van september. Dat gaat na al die jaren veranderen. En Judith sprak vanmorgen met Magree Emmens van de organisatie van de Roldermarkt over waarom die verandering moet plaatsvinden. Laat ik zo meteen aan je horen. Eerst maar eens muziek van die Duitse Helene Fischer. Dit is Heute Nacht.

0: Ooit Nacht van Helena Fischer. En voor mensen die TV Drenthe kijken, die hadden nu eigenlijk naar Drenthe Nu moeten kijken op televisie. Dat is natuurlijk iedere dag om 5 uur. Er zijn alleen wat technische problemen met de tv-uitzending. Die komt er als het goed is zometeen aan. En tot die tijd krijg je gewoon het laatste nieuws ook via hier, via de radio. Dus zometeen als het goed is, gewoon Drenthe Nu op televisie. En tot die tijd hoef je zeker geen nieuws te missen. Want daar houden je ook via de radio van op de hoogte. Zo was er vanmorgen het nieuws dat er grotere veranderingen aankomen voor de Roldermarkt. Na 240 jaar gaat de paardenmarkt van de tweede dinsdag in september een paar dagen naar voren naar de zondag. Margreet Emmens vertelde er vanochtend over bij Judith.
1: We zien landelijk natuurlijk dat alles een beetje terugneemt. Hè, zowel de aanvoer van de paarden, maar ook de mensen wat naar de paardenmarkt komt. Nou ja, en dan kom je op een gegeven moment voor een beslissing van, goh, is het dan ook een idee om mensen juist meer de kans te geven door te verplaatsen in het programma naar de zondag van de Roldermarkt. Nou, en dat hebben we natuurlijk in goed overleg gedaan met de Roldermarktcommissie. En de paardenhandelaren die hierbij betrokken zijn. Dus vandaar dat we hebben gezegd van we gaan de traditie absoluut in stand houden. Want daar gaan we natuurlijk als eerste voor. De Roldermarktdag houden we in stand op deze manier door nieuwe paardenevenementen op de dinsdag te introduceren. Nou, en dan hopen we dat we daar natuurlijk veel, door die verandering, dat we daar natuurlijk veel positieve reacties op krijgen en veel meer paarden op de markt.
2: Ja, en gekozen voor de zondag, omdat dan veel meer mensen vrij zijn en in staat zijn om naar de Roldermarkt te komen?
1: Ja, dat is ook een reden. En daarnaast is er ook een reden dat wij het springconcours van de Roldermarkt is ook op zondag. Dat start 's ochtends om 10 uur tot ongeveer 1 uur of 4. Daar is de grote prijs. Dus dan heb je ook al een overlapping van mensen die geïnteresseerd zijn in de paarden en in de paardensport. Dus wij denken juist door die verandering op de zondag dat dat elkaar enorm kan versterken. Ja. Kijk, daarnaast komt er natuurlijk bij dat de Roldermarkt is door de loop van de jaren helemaal uitgebouwd om de paardenmarkt heen. Ja, we hebben 26 evenementen en dat start al op de donderdag. Dus we proberen natuurlijk voor iedereen iets leuks en iets creatiefs en iets nieuws te bedenken alle jaren. Dus dat betekent ook dat de ruimte beperkt is wat wij hebben.
2: Ja, maar het is niet misselijk, hè? Na 240 jaar. Ja. En hoe is het ontvangen, dit idee?
1: Goed, ja. Je hebt natuurlijk altijd een aantal mensen die sceptisch zijn. En dat mag ook. Iedereen mag ook absoluut zijn mening daarin delen. Dat moet natuurlijk ook. Daar kunnen we weer van leren met elkaar. Maar dat tijden veranderen. En gelukkig hebben we enorm veel positieve reacties daarop. En ook vooral omdat er natuurlijk op de zondagmiddag naast het paardenconcours was er eigenlijk best nog wel wat ruimte om eventueel wat anders te doen. Mm-hmm. Dus ja, het wordt zover gewoon heel positief ontvangen.
2: En wat gebeurt er dan met die dinsdag?
1: Ja, de dinsdag, daar gaan we helemaal een mooie prachtige dag van maken met elkaar. De land- en tuinbouwbeurs is helemaal nieuw op de kaart gezet. De licentiehouders zijn uitgenodigd. Er zijn allemaal nieuwe standhouders. Die worden daar overdag. Kan iedereen daar naartoe. En de standhouders ontvangen heel veel nieuwe mensen. De feesttent gaat uiteraard open overdag. We hebben prachtige nieuwe paardenevenementen op de straat in Rolde. Dat wordt het grote paardenspektakel van de Roldermarkt. En een groot hoogtepunt is dat Samantha Steenwijk met Roos Koopman komt.
2: Optreden. Ja,
1: met 2 Friese hengsten.
2: Zeg, en wanneer moeten we in de agenda zetten? Wanneer begint de Roldermarkt?
1: De donderdag. Het begint op de donderdag. En we eindigen op de dinsdag, de traditionele Roldermarktdag.
0: Al dus voorzitter Margreet Emmens van de Roldermarkt vanmorgen in gesprek met Judith. Ik noem het nog maar een keer. De televisieuitzending van Drenthe Nu, die heeft wat technische problemen. Daar wordt heel hard aan gewerkt. En die komt als het goed is zometeen gewoon op televisie. En tot die tijd is het nieuws ook hier via de radio.

0: groep van zo'n 100 oud-politieagenten uit Assen wil erkenning voor leed dat is ontstaan tijdens acties tegen de Molukse gemeenschap in de jaren 70. De regering zou hen hebben opgedragen hard op te treden. En die ervaringen waren traumatisch, zeggen de oud-agenten. Eén van hen is Ed Jissink. Hij blikte vanochtend terug op die periode.
1: Nou, de meest heftige opdracht die ik zelf ervaren heb, was een opdracht waar wij moesten trainen en het schieten op een massa aan. Als ME, dus die stond als het ware in linie te schieten met een karabijn. En dat gaf mij onmiddellijk associatie met een vuurpeloton. Die opdracht heb ik geweigerd. Of zeggende van, ja, weet je, die rellen en toestanden die wij in Assen meemaken, dat zijn bijna altijd Molukkers. Wij zijn nu aan het oefenen om op Molukkers te schieten. Dit is niet de oplossing, ik doe daar niet aan mee. En heel gelukkig mijn collega's ook niet. En dat gaf heel veel consternatie in het korps.
2: Dus er was veel wrijving tussen de manier waarop Den Haag wilde optreden en de manier waarop u dacht dat het zou moeten. Hoe zou u het zelf hebben gedaan als u het voor het zeggen had gehad?
1: Nou, volledig inzetten op zoeken naar verbinding, ondanks de dingen die mensen deden die strafbaar waren en die echt niet mochten. Ja, daar hoor je natuurlijk tegen op te treden. Maar er waren talloze momenten waarin de verbinding gezocht kon worden. En dat probeerden we ook wel eens, maar dat gaf natuurlijk ook verwarring bij de Molukse gemeenschap. Die politie toonde in één keer twee gezichten. En hoe zat dat dan precies?
2: En wat doet het zoveel jaar na dato met oud-agenten die toen met u in dienst waren en die opdrachten vanuit Den Haag kregen, waarmee ze zich eigenlijk niet konden verzoenen?
1: Sommigen zijn gewoon weggegaan uit het korps. Die konden het niet langer aan. Maar goed, die namen al die indrukken die ze ervaren hebben, ook persoonlijk. Want het leed zat niet alleen in de hoofden van die politieagenten, maar ook in hun huisgenoten, gezinsleden, kinderen. Deze week had ik nog een van de kinderen aan de lijn. Die vertelde hoe hij als het ware belaagd werd, omdat hij zijn vader bij het koetje was. En hoe de ruiten van hun woning ingegooid was geworden. Dat de mensen in die woonkamer waren van de politie om het huis te beschermen met karabijnen. Ja, dan ben je 10, 12 jaar en dan zie je dat allemaal gebeuren. En denk, gut, is dit een normale wereld? Hoor ik daar thuis?
2: U dient nu een verzoek in bij de gemeente Assen. Waarom bij Assen trouwens en niet in Den Haag, bij de Rijksoverheid en bij het kabinet?
1: Onze toenmalige werkgever was de gemeente Assen.
2: Wat zou het voor u betekenen als u erkenning krijgt als groep?
1: Nou, dat er een vorm van afronding van de verwerking op gang gebracht kan worden. Want mensen nemen mee, letterlijk en figuurlijk het graf in. En dat verdienen ze echt niet. En sommigen die worstelen daar nog steeds mee. Ja. Dus die erkenning van, goed, jullie hebben moeten optreden in uitvoering van een beleid wat van nu gezegd wordt, dat beleid was fout.
0: Ja, dat was Ed Jissink, oud-agent, vanmorgen in gesprek met Judith.

0: Havelte is dat geen verrassing. Bij camping Jelly's Hoeve hebben de eigenaren Roger en Ellen al 10 jaar een concept met adults only. En Roger legt uit welke groepen mensen op de camping verblijven.
1: Heel verschillend. Het zijn mensen, ik zal maar zeggen, sowieso 18 plus. Maar dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, onder de 30 die nog niet aan kinderen toe zijn. Geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven. En niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
2: Nee, want dat is het grootste verschil, dat het ritme misschien ook wel heel anders ligt.
1: Ja, het dagritme is natuurlijk anders, de sfeer is anders. En ja, dat is waar mensen dan voor kiezen. En natuurlijk voor de prachtige omgeving, de 3 nationale parken en het Holtingerveld.
2: Ja, ja, precies. Verbaast het jullie in dat opzicht dat deze week het onderzoek werd gepresenteerd dat er meer adult-only campings komen in Nederland?
1: Nee, het verbaast me niet. Maar het is natuurlijk relatief gezien altijd nog maar een niche. Dat is het nog steeds. We zijn een van de 5 in Drenthe. In Europa zijn 100.000 campings. En daarvan is 1% is adult only. Dus het blijft een niche. En je moet er ook wel, je moet er ook wel stabiel in zijn. Je kunt niet zomaar zeggen van nou, ik doe vandaag maar wel even de kleinkinderen van de buurvrouw. Want dan ben je af met je concept.
2: Want krijgen jullie ook wel eens kritiek op het concept?
1: Niet meer. In het begin hebben we dat wel gehad. Wat ik zei, 10 jaar geleden was het nog wel wat nieuw. En toen kregen we nog wel eens wat gemopper en gepruttel. Maar eigenlijk is het nu wel ingeburgerd. Ja, absoluut. Ja.
2: Want in Frankrijk zijn ze er heel streng in. Daar krijgen dit soort campings juist wel heel veel kritiek.
1: Klopt. En in Spanje, we komen in de winter wel in Spanje en Portugal, daar is het ook not done. Maar in Engeland daarentegen is het weer heel normaal.
0: Ja, en in Nederland dus ook. Het gebeurt steeds vaker. Dat was een bijdrage van Josien Feitsma. Zometeen krijg je een overzicht van het laatste nieuws uit de provincie. En ook Hans Nienhuis zometeen met het laatste weerbericht. Tot die tijd nog de 3 Degrees op de radio. Dit is Dirty Old Man.

0: tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
4: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
8: Drenthe, goedemiddag. Het is 5:30 geweest. Tijd voor het laatste nieuws. Beschuit bij muisjes in Wildlands. Daar is vorige week een waterbokje geboren. Het gaat om een gezonde vrouwelijke Defassa-waterbok. Het is bijzonder, niet in de laatste plaats, omdat de verzorgers de geboorte totaal niet zagen aankomen. De volwassen man van de groep is op leeftijd en er werd weinig voortplantingsgedrag gezien. Ook de moeder vertoonde weinig zichtbare kenmerken van een vergevorderde dracht. Toch was hij er wel. Het gezonde waterbokje heeft de naam Diara gekregen, wat geschenk betekent. En voetbalclub HZVV uit Hoogeveen stopt met het uitdelen van thee en ranja tijdens de rust. Reden daarvoor is de regelgeving rondom het gebruik van plastic bekertjes. Sinds 1 januari 2024 mogen verenigingen geen plastic wegwerpbekers en bakjes meer gebruiken. Hoewel er niet gehandhaafd wordt, kiest de vereniging er nu toch voor om te stoppen met het serveren van thee en ranja. Mede doordat er geen goed alternatief is, aldus de club. En twee mannen uit de gemeente Koggeland en Capelle aan den IJssel blijven 90 dagen langer vastzitten. De politie trof de twee eind vorige maand in een volledig werkend drugslab in Gees. Ze worden dan ook verdacht van betrokkenheid bij het lab. Het is onduidelijk wat voor drugs er werden geproduceerd en op welke schaal. Nou, wil je daar nou meer over lezen, ga dan naar onze website en de app. Daar vind je ook een foto van die prachtige waterbok die dus vorige week geboren is in Wildlands. Dan naar Hans Dierhuis voor het weer. Hans, goedemiddag.
9: Mooi Ruben, goedemiddag.
8: Ja, de zon is weer een beetje terug, hè?
9: Hij komt er steeds beter door vandaag. Dat was gelukkig ook de bedoeling. Vanmorgen was het meest bewolkt en af en toe zelfs nog een bui. Die trok weg en geleidelijk aan in de middag werd het steeds meer zon in het weerbeeld. Het werd ook wat warmer. We zijn net door de 20 graden heen gegaan. Bijstra bijvoorbeeld 20,7 vandaag. Maar ja, het houdt allemaal niet over voor een zomerse dag eind juli. Want je zou toch verwachten van nou, deze fase van het jaar is de heetste van allemaal. Zo'n beetje eind juli, begin augustus. Klimatologisch hebben we recht op 23 tot bijna 24 graden. Ja, dat wordt belangen naar niet gehaald. En ook de komende dagen zit dat er niet in.
8: Nou, op zich is dat ook niet heel erg, toch, die enorme warmte?
9: Nou, enorme warmte, dat is meteen weer een ander verhaal natuurlijk. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat de huidige temperatuur, noordwestenwind, windkracht 3 en dan een graad of 20, als je bijvoorbeeld wilt gaan zwemmen, valt het best wel tegen vandaag. Dus voor de recreatieplassen is het matigjes weer.
8: Ja, hoe slaat het deze week?
9: Nou, het knapt morgen wel een beetje op. We zien eerst vannacht is het een graad of 9 tot 10 met een zwakke noordwestelijke wind. Die opklaringen zetten door en morgen is een redelijk zonnige dag. Er vormen zich wel opnieuw van die stapelwolken, maar de zon heeft echt de overhand. En de temperatuur bereikt 21 tot 22 graden in de kop en misschien nog wel wat meer dan 22 in het zuiden van Drenthe. Matige noordwestelijke windkracht 3 in de middag. Het is allemaal net even wat beter dan vandaag. Ja, geniet er maar van, want woensdag dan moeten we de prijs betalen daarvoor. Woensdag is het maar een graad of 19 in heel Drenthe. Matig tot vrij krachtige noordwestelijke wind. Geen zon, eigenlijk helemaal niet. Bewolkt weer dus en uit die bewolking vallen zo nu en dan van die hele lichte buien. Het gaat niet veel regen aanbrengen, misschien een millimeter als je geluk hebt. Dus voor de droogte helpt het allemaal niet. Maar het is wel een dag dat je buiten denkt van, nou, ja, oké, waar is het bordspel gebleven? Kijken we de tweede helft van de week in. Op donderdag dan is het opnieuw nog aan de frisse kant met 19 tot 20 graden en die noordwestenwindkracht 3. Maar dan komt heel voorzichtig de zon er weer wat bij in de middag. En dan op vrijdag is de zon weer half aanwezig in het weerbeeld. Is het graad of 22, misschien wel 23. Het lijkt ook droog te zijn op vrijdag, dus we gaan echt de komende dagen een beetje op en af. En als ik heel stiekem richting het weekend loer, zaterdag 3, 24 graden, misschien zelfs 25 in het zuiden. Maar dat moeten we ook weer bekopen met een toenemend wisselvallig weerbeeld. En misschien na het weekend voor het eerst weer eens regen van betekenis. Dus voor de droogte is er ook perspectief.
8: Goed. Op en neer. Dankjewel, Hans. En een fijne avond. Hè.
9: Hetzelfde.
3: Hoi.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
17: Studio Steenbergen.

0: wel niet de beste van Ilse de Lange, I'd Be Yours. In Hoogeveen wonen mensen met allerlei culturen en achtergronden. Maar echt contact, dat blijft nog te vaak uit, vindt Mariam Hajmoussa. Daarom is ze een initiatief begonnen, Stichting Mensenkracht. En ze vertelde vanochtend wat ze met die stichting wil bereiken.
1: Ons doel is eigenlijk om de sociale cohesie te versterken, maar ook om iemand in gesprek te laten gaan met iemand met wie je dat normaal eigenlijk niet zou doen. Vooral in een periode, juist in een periode waar mensen heel erg gepolariseerd zijn. En we eigenlijk in een wereld leven waar mensen met bepaalde vooroordelen denken. En een beetje een eigen bubbel hebben. Vinden we het juist heel nodig dat mensen met elkaar praten en elkaar zien.
2: Want hoe merk je dat verschillende groepen en culturen zich niet echt mengen in Hoogeveen?
1: Ja, en in Hoogeveen, zoals je zei, zijn er heel veel verschillende culturen. En je merkt echt dat die culturen zich allemaal een beetje afzonderen van elkaar. Dus ze zoeken elkaar allemaal een beetje op. En dat is heel logisch, want het is vertrouwd en het is wat makkelijker. Maar je merkt ook vanuit die verschillende groepen culturen dat mensen het missen om andere soorten mensen te spreken en wat te leren van hen. Dus echt vanuit die geluiden zijn we dit initiatief gestart.
2: Ja. Jullie hebben een eerste activiteit gehad. Wat was dat voor iets?
1: Yes, we hadden een multicultureel festival georganiseerd in Hoogeveen. En daarbij waren er heel veel activiteiten voor kinderen. Ze konden gesminkt worden, ze konden allemaal lekker hapjes eten. Maar er was ook een multiculturele markt. En er waren dan verschillende kraampjes die dan per land eigenlijk tentoongesteld werden met allemaal hapjes en allemaal versiersels en traditionele dingen. En er kwamen heel veel buurtbewoners naartoe en je zag echt dat mensen met elkaar in gesprek gingen van hey, hoe zit dat nou bij jullie en hoe werkt dat? En het was heel mooi om te zien.
2: Is dit nou voor een speciale buurt in Hoogeveen of is het voor heel Hoogeveen?
1: Het is voor heel Hoogeveen en we hopen zelfs dat we door heel Nederland kunnen gaan uiteindelijk.
2: Oké. En wat is dan de volgende stap daarin?
1: Ons volgende idee is eigenlijk een dialoogavond. Dat is in september. Een dialoogavond voor de Arabisch sprekende inwoners van Hoogeveen. Omdat ik heb gemerkt, en heel veel andere mensen hebben het ook gewerkt, bijvoorbeeld de SCW in Hoogeveen, dat zij...
2: Sociaal-cultureel werk?
1: Ja, precies. Sociaal-cultureel werk. Dat er een bepaalde afstand is van die groep mensen tot de samenleving. Dat kan liggen aan werk of aan de opleiding of aan misschien een taalbarrière. En we willen eigenlijk met ze in gesprek gaan om te kijken van hey, wat hebben jullie van ons nodig? Of wat ontbreekt er bij jullie om die stap naar de samenleving te maken en actief te worden in de samenleving?
0: Ah, mooie doelen. Van Mariam Hajmoussa met haar stichting Mensenkracht. Ze vertelde er vanmorgen over bij Judithus. Judith is er morgenochtend ook weer, hè, vanaf 7 uur op Radio Drenthe. Goedemorgen Drenthe met Judith Regendorp. Bluf nu op de radio, dit is Harder dan ik hebben kan.

0: Het is zomer in Nederland, zomer in Drenthe. En voor de zomer hebben we deze weken de trekkertocht bedacht. Superleuk. En die is vanmorgen weer ver gegaan. Na Aalde en Robert zit deze week Harm Dijkstra achter het stuur van onze prachtige rode bolide. Hij startte vanmorgen in Buinerveen, ging op weg naar Exlo. Tussen Nieuwbuinen en Eerste Exlo Mond werd er even gestopt om rustig een blik te kunnen werpen op het typerende landschap van de veenkolonie.
1: Ik vind het wel wat, hè? Het is ook een typisch stuk Drenthe. Al die mooie luchten die jij nu ziet. En ik sta bij Wim staan. Wim is vandaag de chauffeur van dienst namens de Vereniging Vrienden van RTV Drenthe. Wim, dit is ook wel een beetje jouw geboortestreek, hè?
2: Ja, nou, niet helemaal.
1: Nee, niet helemaal,
2: maar wel van de veurolders van mijn vaders kant, zou ik maar zeggen. Die komt oorspronkelijk uit de Valtemont. De Valtemont, hè?
1: De Valtemont, ja.
2: Ja, dat zegt ze dan. Ja. En ja, die hebt ook echt in veen gewerkt. Dat waren veenarbeiders. En ik noem ze ook wel, dat waren een beetje de slaven van de moderne tijd ook. Ja. Hè?
1: Dus, dat was ook buffel, de turfsteking, verschrikkelijk toch?
2: Ja, dat was echt. En hij dan bedenkt dat je zeg maar, dan had die veenbazen en die hadden dan hun boerderijtje met een kantoortje en een café. Hè? En dan moest je vrijdagsmiddag en je een envelopje ophalen. En dan kun je zo door de deur, door het café. En
1: dan
2: moet je eerst met lief vol voezel en dan kooi je weer een hoes uit, zeg maar.
1: Ja, ja.
2: En dan kwijt je bij de vrouw en dan je envelop leeg, zeg maar.
1: Ja, oh ja.
2: Pokkel vol. Ik vind het altijd zo bijzonder, want ik kom dan van Klein Diek, oorspronkelijk. En als wij dan naar de Valtemont gingen en die waren deur faalt hen. En dan ging hij op een gegeven moment, hij faalt er nu de reden, dan ging hij echt zo de diepte in. Ja, hè? Ja dat gooi je nog wel, maar dat was altijd wel heel bijzonder. Omdat hij dan richting Valtemont, tweede Exlomond, die ging echt een leegte in.
1: Nou, leegte wil ik niet zeggen. Het is, je gaat wel de diepte in, inderdaad.
2: Dat bedoel ik met leegte.
1: Ja, het is een mooi fietslandschap. Mia, mijn vrouw, die komt van tweede mond, van tweede Exlomond. Die, dat is een vrouw van de Rump, die moet altijd ook ruimte om zich heen hebben. Ja. Als wij op een camping starten, liefst niet in de bos, maar aan zee of zo. Ja, wietsheid, dat is toch wel het kernbegrip. Ja, en dan die windmolens, die bent natuurlijk, ja, alles schiet tegenwoordig op stroom. Jouw bus wil je nou in rijdt, die redt ook op elektriciteit.
2: Zeker.
1: Ja, daar moet je toch van hebben.
2: Ja, dat klopt.
1: Er is wel heel veel weerstand tegen West.
2: Nou ja, je krijgt ook wel een beetje het idee, en vergelijk het maar een klein beetje met wat er in de provincie Groningen gebeurt, zeg maar, dat je een beetje als een soort van windgewest wordt zien. Hè? En of nou die ene keer met windmolens en de andere keer met zonnepanelen. En we snappen allemaal dat het nodig is. Maar
1: ik ben meer een windgewest.
2: Ja, het is echt een windgewest. En je merkt het nou ook, hè? Het weiden hier altijd. Hè?
1: Ja, je weet altijd.
2: Ja,
1: maar dat levert ook wat op.
2: Ja, ja zeker.
1: Dat
2: ja.
1: Is dan weer wel zo.
0: Ja, mooi om dat gekeuvel aan te horen. Tegen het einde van de ochtend belandde Harm met zijn trekker tussen tweede Exlomond en Valtemont. Dat is dan weer bekend terrein voor hem. Een gesprek met twee omwonenden liep dan ook uit op een ons kent ons.
1: Mijn schoonmoeder die woonde 300 meter verderop.
3: Die woont in Emmendrouw toch?
1: Die woont nou in
3: Emmendrouw. Ja, dat had ik begrepen, dat ze door in gaan. Ja. En Titus ken ik ook wel.
1: Ja, Titus is mijn zwager. Ja.
3: Ja, nou, die ja. Kwam hier net langs.
1: Oké,
3: okay,
1: ja.
3: Mooi jouw steken komen willen.
1: Ja, ik heb hem niet zien.
3: Nee. Nee, ja. Ik heb het.
1: Ja. Ja, het is een prachtige omgeving.
3: Ja, mooi jongen.
1: Ja. De tarwe is riep de gieter straks af en dan.
3: Bezig was, maar het was nog niet droog genoeg.
1: Hoe toch niet?
3: Nee, nee, dat wil nog niet lukken.
1: Nee. Van Jan Hemels of Thijs Jan, worden ze van?
3: Thijs Jan, ja. Ja, doe best schouder broos, ja.
1: Ja, maar dat kun je. Als je schoolfamilie hier woont, hè, dan ben je er wel eens hier. Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. Dat kan je allemaal gebeuren als je hier op excellent Kiel woont.
3: Ja.
1: Nou,
3: Kielden zeg ik wel. Ja, tenminste, ik zeg nog altijd Kielden, hè.
1: Ja,
3: het is meer als Bundemond is daar. Ja. Ja. Bleef ook Bundemond, eerste maand. Tweede maand, Weringermond. En nee, dat
1: is goed dat je dat even corrigeert.
0: Ja, mooi om te volgen. Morgen gaat Harm weer verder. En dan rijdt hij van Exlo naar het prachtige Orvolte. En het volgt natuurlijk vanaf morgenochtend weer live op Radio

Dit was Studio Steenbergen voor vandaag. Zometeen na 6 is Johan Derks hier met muziek voor volwassenen. Veel plezier daarmee. Morgenochtend vanaf 7 uur is Judith hier ook uiteraard weer. En met een nieuwe Goedemorgen Drenthe. En dan dus ook die trekker toch die weer verder gaat. Leuk zeg, Harm die gaat van Exlo richting Orvoto. Mist dat niet. Nou, voor 6 uur heb ik deze nog voor je. Dit is Douwe Bob en zijn

0: Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen.
14: een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Neem Ter des Hommes op in je testament. Kijk op terdeshommes.nl.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Radio Drenthe.
19: Muziek voor volwassenen.
8: Met Johan Derksen.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album Delaney en Bonnie Together. En Atlantic Records baas Jerry Wexler liet het album produceren door de beroemde producer Clive Davis. Het nummer is geschreven door het bandlid Dave Mason. Delaney en Bonnie, Only You Know and I Know.

Delaney en Bonnie, Only You Know and I Know. Het is een compositie van Isaac Hayes en David Porter. En in 1967 namen Sam en David nummer op met Booker T en de MG's. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Canada en 24 in Engeland. Sam en Dave, Soul Man.

Sam & Dave, Soul Man. De Sanford Townsend Band. Dat is een Amerikaanse band die altijd optreedt in kleurrijke Hawaii-shirts. En de band speelt gladde popmuziek die uitermate geschikt is voor de radio. En dit nummer was dan ook een top 10 hit in Amerika voor de Sanford Townsend Band. Smoke from a Distant Fire.

The Sanford Townsend Band, Smoke from a Distant Fire. Het is het titelnummer van een album van Solomon Burke uit 2002. En het werd opgenomen met de Blind Boys of Alabama als achtergrondzangers. Het is een compositie van Dan Penn en gitarist Daniel Lanois was tevens de producer. Solomon Burke, Don't Give Up On Me.

Solomon Burke, Don't Give Up On Me. Bobby Charles uit Louisiana schreef als teenager de mega-hit See You Later, Alligator. Later maakte hij een album met The Band en in die periode schreef hij dit nummer samen met basgitarist Rick Danko uit The Band. Bobby Charles, Small Town Talk.

Bobby Charles, Small Town Talk. Otis Redding woonde enige tijd op een woonboot in Sausalito in Californië. En daar schreef hij aan de waterkant dit nummer. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het eindigde 3 in Engeland, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en 13 in Ierland. Otis Redding, The Dock of the Bay.

Otis Redding, The Dock of the Bay. In 1973 verscheen het eerste soloalbum van Greg Allman, Laid Back. En dit nummer had hij eerder al opgenomen met The Allman Brothers Band, maar hij mocht deze keer van Universal Music een duurdere productie maken met achtergrondzangeressen en violen. Greg Allman, Please Call Home.

Greg Hellman, Please Come Home. Sam Cooke en Otis Redding schreven het nummer en Arthur Conley uit Georgia, een protégé van Otis Redding, mocht het opnemen. En het werd een succes. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 7 in Engeland. Arthur Conley, Sweet Soul Music.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Cry Baby van Garnet Mims is het album van deze week. En dit album is een mooi eerbetoon aan deze 92-jarige zanger. In 1963 had hij een nummer 1 hit in Amerika met dit nummer. En in 1971 nam Janis Joplin het nog een keer op voor haar album Pearl, dat postuum werd uitgebracht. Garnet Mims, Cry Baby.

Garnet Mims, Cry Baby. John Prine was postbode en trad 's avonds op in kleine clubs. En zo werd hij de held van de gewone man in Amerika. Hij had evenals Bruce Springsteen de uitstraling van een gewone jongen die hard moest werken voor de kost. Het komt van zijn album Diamonds in the Rough. John Prine, The Late John Garfield Blues.

Prime, The Late John Garfield Blues. Het nummer is geschreven door twee songwriters uit New York, Burt Burns en Jerry Ragavoy. Ze schreven het voor Van Morrison, maar hij wilde alleen eigen nummers opnemen, en vervolgens nam de zus van Aretha Franklin het op. Het werd een hit in 1968 in Canada, Engeland en Amerika, en in 1992 werd het opnieuw een hit in België, Denemarken, Ierland, Nederland, Zweden en Engeland. En dat had te maken met een Levi's commercial op de Europese televisie. Irma Franklin, take a little piece of my heart.

Aretha Franklin, Take a Little Piece of My Heart. Crazy Horse, dat is de begeleidingsband van Neil Young met zanger-gitarist Danny Whitten. En deze Danny Whitten schreef de hit I Don't Want to Talk About It voor Rod Stewart. En ook dit is een compositie van Danny Whitten. Hij overleed in 1972 aan een overdosis drugs. Crazy Horse, Downtown.

Crazy Horse, Downtown. Het is een single uit 1961 van Ben E. King. En dat was de ex-zanger van The Drifters. Het werd in 1961 een hit in Canada, Engeland en Amerika. En het nummer werd gecoverd door Tracy Chapman, The Beatles, Otis Redding, Aaron Neville, Mink DeVille, Ry Cooder, Little Milton, Sonny & Cher en The Searchers. Maar in 1987 werd het opnieuw een hit. En toen was het zelfs een wereldhit in Australië, Oostenrijk, Canada, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Engeland, Amerika en Duitsland. Ben E. King, Stand By Me.

Benny King, Stand By Me. Zanger-gitarist Lowell George was de frontman van Little Feat en hij was tevens de componist van de band. Dit komt van het album Sailing Shoes. Hij overleed aan een overdosis drugs. Little Feat, Trouble.

Little Feet, Trouble. Harold Melvin en de Blue Notes, dat was een soulband uit Philadelphia. En Harold Melvin was de zanger, totdat drummer Teddy Pendergrass een veel betere zanger bleek te zijn. In 1972 was dit de nummer 1 hit in Amerika, het nummer 1 hit in 9 in Engeland en 52 in Canada. Harold Melvin en de Blue Notes, If You Don't Know Me By Now.

Harold Melvin en de Blue Notes, If You Don't Know Me By Now. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Amazing Rhythm Aces, dat is een onderschatte southern rockband met de geniale zanger en componist Russell Smith. Het album Stacked Deck was een meesterwerk en toch werd de band niet zo groot als Lynyrd Skynyrd of The Allman Brothers Band. The Amazing Rhythm Aces, Third Rate Romance.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef je jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
9: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Philippe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag na...